0: bewegingstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. Ajay Mehdi was 34 jaar. Panda jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouans Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Renen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Renen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden geboren. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouans Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers er hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed er iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Mitty was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouans Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Renen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Renen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouans Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO en

0: beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags Over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van de hoofdpersonage Walter White. Het personage had net als de acteur een houdings- en bewegingsstoornis. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. Daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags Park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2026. Is het nog gelukt om boodschappen te doen gisteren, Carmen?
1: Nou, ik heb de allerlaatste verpakkingen uit de schappen getrokken.
0: Oh, zo was jij het dat?
1: Ja, dat
0: ben
1: was
0: jij ik. Verantwoordelijk voor die lege schappen? Daar komt het eigenlijk wel op neer.
2: Nou, dat is een oorzaak.
1: Het was wel even heftig, hè, gisteren.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Ja.
0: Dat verwacht je ook niet van zo'n groot concern als Albert Heijn. Hè? Want daar hebben we het natuurlijk over. Gehackt, zei ze, op wat voor manier dan ook. Dat is ook nog heel veel onduidelijk. Maar feit is wel dat mensen massaal overstappen naar een andere supermarkt. Had jij nog wel wat te eten in huis op het laatste moment?
2: Ja, ik heb gelukkig gisteren met mijn ouders gegeten, dus ik had er geen last van. Maar het was wel echt hectiek, want ik zag op een gegeven moment de buurman lopen met twee tassen. En die heeft volgens mij hetzelfde als Carmen alles gehamsterd, volgens mij. Dat is niet normaal.
0: Hoe zit dat bij jou eigenlijk, Sydney?
3: Nou, wij hebben drie verschillende ketens rond mijn huis zitten. Dus ik maak me niet zo heel veel zorgen wat dit betreft, zeg maar, voor mij persoonlijk dan. Maar het gebeurde eigenlijk zondagmiddag al een beetje. En die storing, zeg maar. En dan zie je toch al snel dat het snel veel gevolgen heeft natuurlijk. Hè,
0: ja, want, wat is het want alles is nog niet duidelijk, toch?
3: Ze zijn het nog steeds aan het onderzoeken, inderdaad, ja. Experts vermoeden wel dat het mogelijk criminelen zijn geweest die in die systemen hebben gezeten. Maar dat weten we dus nog niet zeker, omdat Ahold zelf, dus Ahold Delhaize, het moederbedrijf, nog steeds ermee bezig is om te onderzoeken wat er nou precies gebeurd is en hoe ze het moeten oplossen. Ze hebben in ieder geval die systemen, hè, die zijn dus uit voorzorg uitgeschakeld.
0: Okay.
1: En jij hebt je noodpakket natuurlijk al aangebroken. Gisteren, want jij was ook in paniek.
0: Nou, over dat noodpakket, ja, dat klopt dus inderdaad. Ik heb dat noodpakket maar eens van zolder gehaald. Maar wat blijkt, ik had dus allerlei producten die ik een tijdje geleden al in dat mooie opvouwbare krat wat bij mij boven op zolder staat en waarin dat noodpakket verborgen zit, uit elkaar geplozen. Heel veel dingen zijn gewoon inmiddels over de datum. Dus ik kan gewoon weer langzaam, geloof het of niet, maar pindakaas. Karen zei ook van pindakaas. Waarom heb jij pindakaas in een noodpakket? Ik zei, ja, je moet toch noten eten, schijnt het, als je in nood bent.
2: Oh.
0: Dus, maar dat is gewoon over de datum. Ik had ook soep in een blik, ook over de datum. Dus zo'n noodpakket moet je telkens
3: eigenlijk verversen. Was dit een goede check om je noodpakket weer te verversen.
0: Ja, klopt, maar toen ging ik naar de Albert Heijn, toen waren we schappen leeg.
3: Ja.
0: Wat zit er verder in het nieuws vandaag?
3: Ja, we gaan het dus inderdaad daar zeker ook nog over hebben. En er is ook wat positief nieuws te melden verder over de Nederlandse economie. Dat gaat waarschijnlijk toch wat beter dan gedacht. En ik weet niet of jullie Breaking Bad wel eens hebben gezien.
0: Ja, natuurlijk,
3: die serie.
0: Een van de beste series ooit.
3: Ja, helaas is een van de acteurs daarvan overleden. Daar zo meteen meer over. Ja,
0: maar niet aan de drugs, toch?
3: Nee,
0: dat zou je denken bij Breaking Bad. Voor iedereen die de serie kent natuurlijk.
3: Ja.
0: Hè?
3: Nou ja, we weten het eigenlijk niet precies, maar goed. Ja.
0: Oké, wij gaan bellen met de winnaar van de Polifinario. Weet je wat dat is, Sydney?
3: Zeker.
0: Wat is dat dan? Even een test.
3: Een prijs.
0: Ja, een prijs. Een hoge cabaretprijs. Dat is de Oscar onder de cabaretprijs. Wij gaan bellen met de winnaar. Hoe leuk is dat? Maar eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen, zoals we dat elke ochtend doen. En Carmen, aan jou de eer om een letter te kiezen.
1: Vandaag met de letter D.
0: Oh, de D. Van Dirk, dacht je zeker.
1: Ja.
0: Nou, daar kun je nog wel terecht.
1: Oh ja, natuurlijk.

0: toeter van UB40. Ja, vorige week heb ik me negatief uitgelaten over UB40. Excuus aan alle fans van UB40. Toen heb ik besloten om Rat in My Kitchen nooit meer te draaien in mijn leven. Ik loop vanochtend de deur uit. Ik moest Sammy nog even uitlaten. Ik dacht, wat zie ik daar in de verte lopen? En ik had een zaklamp bij me. Een nieuwe zaklamp. Het was gewoon een rat. Ik dacht, nou, nu moet ik eigenlijk die... Nou ja, goed.
1: Word je toch nog achtervolgd door een rat.
0: Ja, klopt. Ja. Maar ik vind deze best aardig van UB40. If It Happens Again. Dag Martien, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
0: Ik kan beter zeggen goeiedag, want het is een bijzondere dag voor jou, hè?
2: Het is echt een bijzondere dag voor mij. Ja, het is echt een mijlpaal. Ik heb mijn pensioen gehaald.
0: Fantastisch. Oh, wat je hebt ze 10 jaren geturfd zo op de muur, zoveel dagen nog, of viel dat wel mee?
2: Ja, nou, het viel mee. Ik heb eigenlijk wel een beetje ervoor een beetje vrij gehad al. Oh. Dus kon ik wel een beetje aan wennen. Ja.
0: En waar moet je het meest aan wennen, nu die zee van vrije tijd voor je ligt?
2: Ja, ook wel een zee van tijd, maar ook wel de structuur een beetje. Je bent natuurlijk je ochtend fietstochtje kwijt. Ik fiets natuurlijk altijd naar Delft toe waar ik werkte. En dan weer terug natuurlijk, smiddags. En dat ben je dan weer kwijt.
0: Ja, dat ritme, je bent compleet onthand, zo klinkt het.
2: Ja, dat is het echt wel een beetje wel dat je kwijt bent. Ja. Ik ga nou s'morgens ook een beetje lopen. Ja, heb ik wel eens waar ik loop een beetje van naar jullie toe. En dan, dat loop ik een beetje te zoeken een beetje. Ja, het is morgens ochtend te starten.
0: En wat voor werk deed je al die tijd in Delft?
2: Ik deed in de zorg in de GGZ in Delft. Al 40 jaar lang.
0: En dat betekent dat je alle patiënten ook in de steek hebt gelaten. Klinkt wat negatief, maar heb je toch afscheid van moeten nemen?
2: Ja, dat is wel een beetje een dubbel gevoel erbij, ja.
0: En hoe heb je afscheid genomen?
2: Ik ben ook regelmatig geweest, ik was al een paar weken vrij, dus ik ben een paar weken ook langs geweest. Maar dat voelde ze zichzelf ook wel een beetje bezwaard om, hoe moet ik het zeggen, ja. Ze voelde zich toch een beetje bezwaard, een beetje, ze kunnen er eigenlijk geen plek geven, zeg maar.
0: Nee,
2: maar ze zitten natuurlijk zelf ook in de knoei en dan, als jij dan natuurlijk langskomt, is dat ook wel best wel lastig als je dan weer weggaat.
0: Ja. Dus die zijn ook ontregeld. Eigenlijk is alles ontregeld door jouw pensioen. Daar komt je wat korter
2: mee. Een beetje wel, ja.
0: Wel, ja. Dus ja. In feite moet je weer gewoon aan het werk gaan. Hè?
2: Ja, daar komt het wel een beetje op neer.
0: Ja, klopt, ja. Oké. Okay. Nou, we gaan eens even een lied uit bed halen.
3: Alfabet.
0: Doen we met de letter D van bijvoorbeeld Dirk. We zeiden het al. Is dat ook iets waar jij je zorgen over maakt? Die grote hek bij onze vrienden van AHA?
2: Nee. Ik heb diverse zaken in de buurt ook. En ik vind het wel leuk om nu vrij ben elke dag een beetje boodschappen te doen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, daar heb je natuurlijk alle tijd voor nu, hè?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, heerlijk. Zeg, die D, ja, die is vaak bezongen onder meer door Blondie en Denise. Die kwam binnen via Mos van Veen. Don't Wanna Say Goodbye van de Raspberries. Dankjewel Rita. Die laaienlichter van Gerard Cox komt binnen onder meer via Michael. Dream a Little Dream of Me van Mama Cass. Dankjewel Harm. Drops of Jupiter van Train via GCA. Wie het ook mogen zijn. Desperado van de Eagles. Dankjewel Tom Kallenberg. Don't Waste My Time van Paul Hardcastle. Maurice. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen via Anneke. Dandelion van de Rolling Stones via Nico. John Diekema komt ook nog eens met die laaienlichter. Don't Start Me Now van Queen via Hanny Kruijer. Do That To Me One More Time van Captain Antoniel via Ron. Don't You Want Me van The Human League. Jan Holleman. Diamante ook mooi. Chugaro Fornaciari via David. De Malle Molen van Hedy Lester via Wim Walravens. Dansen op de Vulkaan van de Dijk. Ton van Heugden. Down Down van Status Quo via Wouter Hess. Dynamite van Mutt via Bert. Dance Little Lady Dance van Tino Charles zie ik hier nog. En dan komt José met Build to Last van Malay. Maar dat begint toch echt met een B. En de B is niet van Birk. Nu mag jij het zeggen.
2: Ja, ik denk aan dankjewel van Guus Meuwes.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: de titel. Het is 6:30 exact. Sydney met het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk harder dan gedacht. Het Internationaal Monetair Fonds rekent op een groei van 1,5%. Eerder werd uitgegaan van 1%, dus het is iets meer. Het IMF zegt dat de wereldeconomie heel veerkrachtig is. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog in het Midden-Oosten te beperken. En al krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij was 34 jaar. Hij speelde onder meer in Breaking Bad, de serie. Daarin was hij junior, de zoon van hoofdpersoon Walter White.
2: I don't give a shit.
3: You killed Uncle Hank. You killed him.
2: Shut up.
3: Please.
2: Will you just leave us alone? You asshole! Why are you still alive? Why don't you just die already? Just die!
0: Nou, net zo geschiedde ook.
1: Ja, nou, inderdaad. Hij kreeg de rol in de serie terwijl hij nauwelijks acteerervaring had. Net als zijn personage had Midi cerebrale parese, zijn houding, zijn bewegingstoornis. En waaraan hij is overleden, dat is nog niet bekendgemaakt.
0: Heb je de serie ook gevolgd of gezien?
1: Ik heb elke keer maar een paar voorstukjes gezien, maar ik ben er zelf nooit aan begonnen eigenlijk, eerlijk gezegd.
0: Oh ja, en ja. Dan ben ik de enige in dit gezelschap die dat heeft gekeken. Ik notabene, terwijl ik niet serie verslaafd ben, zoals jij bijvoorbeeld wel, Carmen.
4: Juist.
0: En juist jij hebt deze niet gezien.
4: Nee, en het wordt volgens mij ook wel gezegd dat dit een van de beste series aller tijden is.
1: Ja, ja, dus, de maker is ook heel goed, heeft ook allemaal andere goede series gemaakt. Die heb ik dan weer wel gezien. Maar
0: jij hebt het ook geprobeerd, hè?
5: Ik vond het niet doorheen te komen, sorry, maar ik heb wel het idee dat ik zeg maar de enige ben die het niet zo goed vond misschien.
1: Ja, het is ook net even wat anders. Ook. Ja. Een pandajong in een attractiepark in Amerika, daar wilde ik het over hebben, is iemand uit een achtbaan namelijk gevallen en omgekomen. Hoe dat kon gebeuren, dat is nog niet duidelijk. Deze bezoeker die zag het in ieder geval gebeuren.
6: The Goliath has six flags just launched a man out of his seat 3 times on our car.
1: Ja, het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in Georgia. Een aantal andere bezoekers raakten gewond.
0: Ja, het gebeurt de laatste tijd heel vaak, hè? Ongelukken in dit soort pretparken, in achtbanen. Jij bent achtbaan gek, Steven. Ja, is dit iets wat jou angst inboezemt?
5: Nou ja, nu het steeds vaker voorkomt, check ik wel even extra die beugel nog een keer of die goed vast is, ja of nee. Maar ja, ik ga er toch nog wel in.
1: Ja, er zijn natuurlijk veel veiligheidschecks, maar de laatste tijd zijn er wel meerdere voorgekomen.
0: Ja, en die Six Flags die hangen vandaag half stok.
1: Ja, precies. En een pandajong dat ruim 2 jaar geleden werd geboren in Auwans Dierenpark verhuisde deze maand naar China. Het was al eerder afgesproken omdat ze zich daar moet voorplanten. Haar ouders blijven wel in de dierentuin in Renen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. En is ook van plan om met een speciale afscheidsceremonie die reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, het is bewolkt, soms ook wat regen vandaag. Er waait ook flink wat wind en het wordt vanmiddag uiteindelijk 17 tot 20 graden.
0: Sydney, dankjewel. Creedence Clearwater komt eraan. Fortunate Son.

0: Een van de grootste evergreens ooit gemaakt in de Nederlandse taal, deze. Van Frans Halsema en Jurn en Jenny Arian en geschreven door Annie M. Geschmied. Vluchten kan niet meer om 6:58.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Die halen we uit de jaren 80. Gloria Gaynor.
2: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: deze van de Kings. En sunny afternoon, het is 14 minuten over 7 op deze dinsdagochtend. Waarbij we waarschijnlijk geen boodschap hoeven te doen bij Albert Heijn. Want daar stuiten we vooral op lege schappen. Daar was jij gistermiddag al getuige van, Carmen, toen jij je dagelijkse rietje naar de supermarkt deed.
1: Ja, klopt. Ik doe maandag altijd mijn weekboodschappen en ik hou

0: en sunny afternoon. Het is 14 minuten voor 7 op deze dinsdagochtend. Waarbij we waarschijnlijk geen boodschap hoeven te doen bij Albert Heijn. Want daar stuiten we vooral op lege schappen. Daar was jij gistermiddag al getuige van, Carmen, toen jij je dagelijkse rietje naar de supermarkt deed.
1: Ja, klopt. Ik doe maandag altijd mijn weekboodschappen. En ik haal altijd een paar dingen bij de Albert Heijn. En ik kwam binnen. En inderdaad, lege schappen. Vooral het fruit en de zuivelschappen waren leeg. En ik zag mensen een beetje zo verbaasd rondkijken. En wat ik ook zag, was dat de prijskaartjes, ja, die werkten dus ook niet in de winkel. Dus de bonusartikelen, die waren allemaal beplakt met uitgeknipte bonusfolders. Ja, heel creatief. Ja. Maar goed, je kon precies zien uit de bonusfolder wat er wel en niet in de bonus was. En toen gebeurde het ook nog dat ik bij de zelfscan kassa kwam. En die werkte heel langzaam. De bonus kwam niet goed door. En er stond een man naast mij. En die stond me toch een partij te tieren.
0: Waarom dan?
1: Of, ja, dat het allemaal zo lang duurde. En waarom werkt het niet? En ik dacht, nou meneer, heeft u het nieuws niet gezien? Nee. Het duurt allemaal wat langer. Nee,
0: maar had
1: vandaag
0: jij het nieuws wel al? Gisterochtend in het nieuws. Maar dat het zo groot was, had ik ook wel. Had ik niet gedacht. In die zin had ik het wel een beetje onderschat. Maar zo'n tierende man, daar erger ik me dan toch aan. Want wat zagen we gisteren gebeuren? Mensen zijn dan niet loyaal aan hun supermarkt waar ze vaak heen gaan. Meteen in paniek omdat de boodschappen niet bezorgd worden. Dus Picnic wordt aangehaald. Jumbo wordt in huis gehaald met de wagen. Dan denk ik, jongen, kun je dan misschien ook gewoon één keer stapvoets of met de benen of met de fiets even naar de supermarkt gaan? Ja. Waarom al die paniek meteen?
1: Ja, je moet toch wel gewoon eten? Ik bedoel, als jouw eten bezorgd zou worden en je hebt geen eten, dan moet je wat gaan doen.
0: Ja, en iedereen heeft een klietje in de vrieskist. Of een noodpakket, zoals ik had, weliswaar over de datum. Maar ik las net dat nog maar geen bal uitmaakt. Dat je gewoon pindakaas ook een jaar na dato nog kunt eten. Dus in die zin zit ik voorlopig wel goed.
2: Ja, nou ja, maar het zijn ook mensen die er gewoon afhankelijk van zijn, hè Bert? Die gewoon inderdaad alles bezorgd krijgen, omdat ze natuurlijk niet kunnen gaan wallopen of fietsen. En daardoor juist nu iets mislopen wat ze zouden moeten hebben, hè?
0: Oh ja. Dat is waar.
2: Het is niet zo dat ineens iedereen dan de stellensprong alleen maar denkt, ja, het is luxe probleem. En sommigen hebben het echt nodig.
0: Ja, wat ik nodig heb is het geld van mijn koopzegels.
2: Oh nee,
1: ja.
2: Waarom?
1: Ja.
0: Ja, want ik doe mee. Ik doe mee altijd aan de spaaractie. Elke keer boodschappen doen. Zelfs dubbele zegels, hè, tegenwoordig. Dus als je een paar boodschappen doet, dan jij bent een kenner. Heerlijk.
1: Ik ben kenner, ja.
0: Ja, ik doe dat elke keer. Ik ga ervan op vakantie zelfs.
2: Vakantie?
0: Ja. Ik betaal maar. Ja, dat is mijn vakantieuitkering.
1: Ach, nou. Ja. Kost zit er niet in volgend jaar. Nee. Het wordt gewoon de achtertuin.
0: Ja, het wordt de achtertuin.
2: Ja, ja. Misschien je munt even gaan verkopen, denk ik.
0: Wat zei
2: je? Je munt verkopen.
0: Oh. Ja, dat kan natuurlijk ook nog altijd.
1: Nou, maak je geen zorgen, Bert. Want Albert Heijn heeft al duidelijk gemaakt aan mensen zoals jij. Als je je zorgen maakt, klanten worden gecompenseerd.
0: Oké. Okay.
1: Uiteindelijk.
0: Nou, kijk, dat is dan een geruststellende gedachte. Oorzaak is nog steeds niet helemaal duidelijk, maar het is een technische storing, hè?
2: Ja, het is een technische storing bij Albert Heijn. Ahold is er mee bezig om te kijken waar het vandaan komt. Maar ze denken dat het dus wel criminelen zijn, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ik ben wel heel benieuwd waar het dan vandaan komt en of ze er iets van leren. Want ik heb wel het idee dat alle systemen op één ding draaien, op één grote supercomputer of zo. Waarom kunnen we nou niet weer terug naar gewoon de pen en papier, gewoon lekker weer bestellen, gewoon via pen. Oh, ik wil graag een pot suiker en dat je dat dan meteen meeneemt.
0: Ik heb wel een vermoeden, hoor, waar de oorzaak in zit.
2: Nou?
0: Ja, het zijn die hamsters natuurlijk, die hebben al die kabels doorgebracht. Oh, ja. Zou kunnen.
2: Oh. Ja.
0: Maar goed, jongens, ja, hoe het afloopt, het blijft spannend. Ik ga vanmiddag toch nog even een ritje wagen naar de AHA.
1: Even de chaos bekijken. Jij bent zo'n
2: ramptoerist.
1: Ramptoerist, ja.
0: Ik was dat gehackte in de aanbieding is.

0: Je vrolijke vriend. In de morgen.
1: 7 voor 7.
0: Goeiedag, Hendrikman.
1: Veel reacties op de storing bij die grote supermarkt. Maar de paniek is ook weer niet zo enorm, hè, als je kijkt naar de reacties.
2: Het valt wel mee. Loes zegt alleen maar van, ik voel wel een beetje corona-vibes opkomen, maar ik heb gelukkig nog genoeg wc-papier.
1: Ja, en we hebben nog genoeg supermarkten open.
2: Dat scheelt ook wel.
3: Dat scheelt ook wel.
1: Geen paniek, mensen. De wereld is nog niet vergaan. En blijf lekker bij 5 met de mooiste muziek. Dit is

0: kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
0: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Geeft ruimte.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 7 uur, het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
19: Goedemorgen Bert. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een bekend probleem waar ook al jaren kritiek over is. Nu trekt ook Veilig Thuis zelf aan de bel. Volgens Meldpunt is de situatie niet meer houdbaar.
20: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten. Maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
19: Vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen. Een melding moet binnen 5 dagen worden opgepakt. Maar nu duurt dat gemiddeld 2 maanden. De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Er zijn tientallen miljoenen nodig. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende dat in alle toonaarden en eiste 250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Al een tijd is er een miljoenentekort, maar nu lijkt het doek echt te vallen. De opvang had gerekend op financiële steun van de gemeente en de provincie, maar dat komt er niet. Als het centrum failliet gaat, worden er geen zeehonden meer opgevangen en verliezen 40 mensen hun baan. En gisteravond zijn de Polifinario's uitgereikt, de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Onder meer Lisa Osterman kreeg er 1. De jury gaf hun oordeel opruim.
0: Lisa leert ons zacht te blijven. Dat duurt uiteindelijk het langst. Niet eens om sterker te zijn dan, maar wel om te leven met angst. Ze is onweerstaanbaar in haar gekkigheid. Gewoon bijzonder goed. Het kan niet anders dan dat Lisa Osterman op zielsniveau iets met je doet.
19: Ook Ruud Smulders en het duo Jentel en de Boer kregen een Polifinario. De Nederlands Hoopprijs voor veelbelovend theatermater die ging naar David Linsen.
21: En later vanochtend gaan we nog even bellen met 1 helft van Jentel en de Boer.
19: Ja, leuk. Benieuwd. Het weer is bewolkt met soms wat regen vandaag. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 17 tot 20 graden.
21: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

van de Champions League tegen het Duitse RB Leipzig. Ja, dat is een topper natuurlijk, maar niet onmogelijk voor PSV om te kloppen. Die wedstrijd begint om 9 uur en is te volgen via Langs de Lijn op de Good Old Radio natuurlijk. En vast en zeker ook ergens op een televisietoestel. Dat moet toch wel haast. En een dag met een extra stoflaag. Honderden schoonmakers in ons land leggen het werk neer. En komen samen in Utrecht om te staken bij de jaarbeurs. Wordt vanmiddag een grote bijeenkomst georganiseerd. En ja, die schoonmakers strijden voor een betere cao met een hoger loon. En nog één liedje dan. Hoewel, ik heb er nog meer hoor vanochtend. Maar het is wel de titel van een boek dat Job van de Amerongen schreef. Over hoe belangrijk muziek is bij mensen met dementie. En hij kan het weten, want hij is verpleegkundige. Heeft hij mooie verhalen over geschreven. En samen gebundeld dus in dat boek. Zometeen bladeren wij er even doorheen. Maar eerst deze.

0: blijft toch heerlijk, deze platen uit 69. Pinball Wizard, bijna 7:15 op deze dinsdagochtend. Job van Amerongen werkt al bijna 40 jaar in de zorg, waarvan de laatste 15 jaar met mensen met dementie. Gedag is hetzelfde, Job maakt van alles mee. En daar schrijft hij ook veelvuldig over in columns die ook al verschenen in diverse kranten. En al die columns heeft hij nu gebundeld in een mooi boek met de titel Nog één liedje dan. Dag Job, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je werkt, ja, ik zei het al decennia lang als verpleegkundige. Nu met mensen met dementie. Ben je al op je werk eigenlijk op dit moment of niet?
1: Ik ben nog niet op mijn werk. Ik was nog thuis.
0: Oké, want hoe laat begint je werkdag?
1: Normaal, dat varieert. Soms om 7:15 s'morgens en soms om 8:30 s'morgens.
0: En hoe word jij dan begroet als je binnenkomt door de mensen?
1: Dat is verschillend. Er zijn soms mensen die zijn al wakker en die begroeten me dan. Dat kan met broeder zijn als de mensen cognitief wat beter zijn. Als ze zich wat beter, makkelijker kunnen uiten dan soms Job, maar meestal broeder.
0: En zit daarin ook meteen al de schoonheid van jouw vak als je binnenkomt en je wordt op allerlei manieren begroet?
1: Dat is, ik vind dat wel mooi. En ik vind het heeft ook wel iets dat mensen herkenning hebben op meer aspecten dan alleen je naam.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, het feit binnenkomen, je verschijning. Dat je ziet, mensen weten dat je iets doet in dat huis, maar dat het niet altijd duidelijk is voor ze, dat ze meteen kunnen plaatsen wat je daar in dat huis doet.
0: Hoe het ook zij, de belevenissen in het verzorgingshuis heb jij opgeschreven. Op welk moment besloot je om dat te doen?
1: Ik ben een aantal jaren geleden met schrijven over het werk begonnen. Daartoe uitgenodigd door Hugo van Waarde van Denkbeeld. En ja, dat heeft zich voortgezet in columns voor toen nog Denkbeeld en het huidige Dementievisie.
0: En nu al die boeken, al die verhalen gebundeld met de titel Nog één liedje dan. Die titel is natuurlijk niet toevallig gekozen, want het heeft alles te maken met Charles, die nog niet zo lang in dienst was in het verzorgingshuis. Ja. Op een gitaar ging spelen en allerlei liedjes ging spelen die voor de bewoners heel herkenbaar waren. Hè?
1: Zeker. Nou, de muziek heeft al wel een historie van voor Charles in ons huis. Het is eigenlijk een van de drie pijlers van dementiezorg. Zolang er nog niet echt gerichte behandeling met medicijnen kan. Het ene is bewegen, het andere is het gewoon onder de mensen zijn. Maar muziek is het andere, ja, hele mooie middel wat we kunnen inzetten in de zorg voor mensen met dementie. Vooral bij die mensen die het vermogen zijn kwijtgeraakt om te praten, maar nog wel blijken te kunnen zingen.
0: En hoe komt dat muziek zo'n belangrijke rol speelt?
1: Ja, het spreekt een deel van de hersenen aan wat blijkbaar toch wat langer nog geactiveerd kan worden. Wat niet meer door woorden geactiveerd kan worden, maar nog wel door muziek. En dan met name uit muziek uit de jongere jeugdjaren.
0: Juist. En in jouw wereld zijn dat vooral liedjes die in Amsterdam heel erg populair waren. Hè? Bijvoorbeeld, ja. Noem ze zelf maar.
1: Ja, aan de Amsterdamse grachten. Er is een wat minder vrolijk, maar er is een Amsterdammer doodgegaan. Het Waterloopplein komt natuurlijk regelmatig langs. Maar ook de liedjes die vroeger op school zijn geleerd. Een kleine Greetje uit de polder en andere klassiekers.
0: Liedjes als Troost.
1: Het biedt steun en het vergroot ook enorm de eigenwaarde als je niet meer kan praten en je niet meer op die manier kan uiten, maar nog wel kan zingen.
0: Ja. Ja. De opbrengst van dit boek gaat naar de stichting Breinspoken. Dat moet je even uitleggen.
1: Ja, Breinspoken is een stichting die zich bezighoudt met de ondersteuning van kinderen van die een ouder hebben met jong dementie. Dus waar de diagnose dementie voor het 65ste levensjaar is gesteld. Dat is ongeveer 7% van verwachten we van alle mensen die de diagnose dementie in Nederland hebben. Dus dat heb je het gauw over 28.000 mensen.
0: Ja, nou, een belangrijk doel. Nog één verhaal, want dat vond ik wel heel mooi. Het verhaal over Henk en biljarten, dat moet je nog even vertellen.
1: Ja, Henk Henk zat op een crisisafdeling. Het was moeilijk om met Henk in gesprek te raken. Uiteindelijk lukte dat wel. En toen zei hij, wanneer gaan we weer biljarten? En ik heb besloten om in dat biljarten, in dat verhaal mee te gaan. En gezegd, nou, we gaan gauw naar je oude club in Kudelstaart. Gaan we weer biljarten? Uiteindelijk ging het. Dus we hadden daar prachtige gesprekken over. Hij verheugde zich iedere week weer op de gang naar het biljarten. Toen hij weer terug was op zijn oude vertrouwenafdeling en ik weer dat biljarten wilde aansnijden waar hij zo erg in meegegaan was, zei hij van biljarten, dat heb ik al jaren niet meer gedaan. En daar wil ik me eigenlijk maar mee zeggen, geen dag is hetzelfde en ook in de wereld van iemand met dementie is dat zo.
0: Nog één liedje dan. Zo heet het boek van Job van Amerongen, ligt nu in de winkel. Ik dank je wel voor je bijzondere verhaal en heel veel succes vandaag ook op je werk.
1: Dank je.

0: Beach Boys, Tears in the Morning. En die tears vloeiden gisteravond toch ook enigszins. Toen jullie, Carmen en Stefan,
1: ja,
0: naar Eva keken. Hier bij de publieke omroep. En daar het optreden zagen van Mart Hoogkamer. Moet je even uitleggen waarom hij daar was?
2: Mart was daar te gast om Mart Hoogkamer voor Symfonische Sessies. Dat is een programma waarin grote hits van artiesten in een soort van klassiek jasje worden gegoten met het Radio Philharmonisch Orkest. En ook dus een liedje van Mart. En gisteren ging hij optreden met dat enorme orkest bij Eva.
0: En het lied heet Noodweer, zo klonk het. Ah.

0: Ja, wat vond je hier nou zo bijzonder aan? Hij zingt het natuurlijk fantastisch.
1: Ja, het was eigenlijk wel een heel bijzonder moment voor hem. Want hij heeft het liedje geschreven in zijn donkerste periode van zijn leven, waarin hij eigenlijk heel veel was afgevallen. Heel veel optredens moest afzeggen, omdat hij gewoon eigenlijk niks meer kon. Hij heeft het liedje geschreven samen met Billy Dans, ook misschien wel bekend. En dat is echt wel bijzonder dat dit nu te horen wordt gebracht met het Radio Philharmonisch Orkest. Okay. Echt ongelooflijk goed.
0: Nou ja, ik vind het heel veel mooier dan ik ga zwemmen in Bacardi Lemon.

0: Radio 5. Het nieuws komt van Sydney Dijkers.
1: Goedemorgen Bert. De problemen met de computersystemen van Albert Heijn zijn nog steeds niet opgelost. Daardoor liggen meerdere distributiecentra ook nog steeds stil. En zullen de schappen misschien nog wel leeg raken dan ze nu al zijn. Het zorgt volgens economieredacteur Roland Muller ook voor extra drukte bij concurrenten.
2: Een woordvoerder van bijvoorbeeld Jumbo, dat is toch wel de grote concurrent van Albert Heijn. Die zegt dat die keten echt aan het opschalen is. Dus die proberen daar misschien toch wel een beetje van te profiteren. En ook online supermarkt Picnic, die merkt dat er echt een stuk meer besteld wordt.
1: En volgens experts lijkt het er sterk op dat criminelen in de systemen zijn binnengedrongen. Maar daar zegt Albert Heijn zelf nog niks over. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen gestoken, heeft de New York Times uitgerekend, die inzage kreeg in zijn donaties. Musk heeft nu al meer geld uitgegeven dan 2 jaar geleden bij de presidentsverkiezingen. Toen hing hij het nog aan de grote klok, nu deed hij het stilletjes. Ouders zijn niet blij met het speelgoedboek van bol.com. In dat boek staan cadeautips voor Sinterklaas. Vooral plaatjes van poppen staan erbij, spelletjes, Lego en andere spullen, maar ook een pagina met smartphones. Een pedagoog noemt het tegen RTL Nieuws pure idioterie en zegt dat de webwinkel nul maatschappelijk besef heeft. Nou, Bol zegt dat de telefoons voor sommige gezinnen bij het dagelijks leven horen, maar dat ze snappen dat de pagina in het speelgoedboek wel vragen oproept.
3: Ach, dat doet ons toch als vanzelf terugverlangen naar vroeger, dat je wachtte op de dag dat die grote speelgoedgids op de deurmat plofte, zonder dat we ooit nog van het woord smartphone hadden gehoord.
1: Ik zag zelfs dat van een andere speelgoedketen, dat je de oude edities nu terug kan zien. Van 20 jaar geleden zoiets.
4: Ja, heb ik gewoon gedaan. Ik heb gewoon gekeken wat ik vroeger als kind heb besteld met Sinterklaas.
3: En wat was dat dan?
4: Nou, ik verzak knikkers. Dat is geen grap. Ik heb gewoon knikkers besteld. Ik vond die knikkers terug die ik vond met Pokémon bonken en Digimon plaatjes. Ik was echt helemaal weer terug in mijn jeugd.
3: Ach, dat waren nog eens tijden. Ik denk dat Eus ook wel die oude gids terug kan zoeken. Want die stond gisteren groots voor op het AD. Ja, want die weigert om zijn kinderen een smartphone te geven. Dus inderdaad. Ik denk dat het bol.com speelgoedboek ook wordt verstopt daar in huis.
1: Precies. En nog meer boosheid. Want protestanten zijn boos op de stichting achter de Laurenskerk in Rotterdam. Want deze maand wordt daar een Halloween feest in de kerk georganiseerd. De Vereniging van Protestant Nederland vindt dat niet bij elkaar passen, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
5: Ik vind het verschrikkelijk, ik vind duivels. Ja.
6: Hoort dat in een kerk?
5: Nee, absoluut niet. Nee, daar is de kerk niet voor bedoeld. Nee.
6: Er lopen de mensen in duivelspakjes door de kerk, dansen nep Jezus vanaf het balkon. Ja, dat zijn denk ik gewoon dingen die je niet in een kerkgebouw wil hebben. Dus je kunt best wel veel doen in een kerkgebouw. Dat gebeurt ook in het kerkgebouw waar we nu staan. Maar een feest met zo'n kaliber, met zo'n uitstraling, dat moet je daar gewoon niet willen.
1: Nou, een petitie tegen het feest is al 16.000 keer ondertekend. De dominee van de Laurenskerk in Rotterdam die kijkt er heel anders naar. Hij ziet Halloween gewoon als een verbindend verkleed feest.
3: Ja, en die spullen die staan ook in die speelgoedgids. Dit zag ik dus het allemaal samen. Wat een boosheid, mensen. Het weer dan voor vandaag.
1: Nou, vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het is wel warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 tot 20 graden.

je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: noemen wij natuurlijk gewoon man.
1: Jouw avond start met Simone Walraven. Maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5.

0: het, hij wordt 72. Wilma Hoedeman uit Borger, 65. Peter Beskens uit Siebengewald, ligt in Limburg, 73. Raymond Ubbing, 61. En Marijke van Dichelen uit Oosterwolde, ook jarig, 80. Kroonjaar dus. We gaan even bellen met Jaap Krijt uit Zaandijk.
1: Hallo, met Jaap.
0: Dag Jaap, is dit Jaap Krijt uit Zaandijk?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, van harte gefeliciteerd Jaap met je 71ste verjaardag. En welkom hier op NPO Radio 5.
1: Hey, goedemorgen, wat leuk dat je belt.
0: Ja, je staat op de grootste verjaardagskalender van ons land. Er bestaat natuurlijk de kans dat je gebeld wordt. En ik dacht, dat vind ik zo leuk. Jaap Krijt uit Zaandijk, dat is toch een beetje Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan?
1: Inderdaad.
0: Ja. En sta je ook bij iemand in het krijt of valt dat wel mee?
1: Ja, dat valt wel mee.
0: Ja. En gebruik je nog wel eens krijt of gebeurt alles digitaal?
1: Nou, ik gebruik geen krijt meer, dus nee, ik vroeg op school.
0: Ja, heb je al je krijt verschoten inmiddels?
1: Inderdaad.
0: Dat is het een beetje, ja. Nou, vertel maar eens even, wat staat er vandaag op de planning?
1: Nou, vanmiddag ga ik naar de kaartclub, ga ik klaverjassen. En vanavond ga ik naar de schoolclub, ga ik schoolen.
0: Nou, dan is de dag alweer aardig gevuld natuurlijk, hè?
1: Dan is de dag aardig gevuld, ja.
0: En dat klaverjassen, wat is nou jouw geheim om dat te winnen? Want daar moet je toch altijd een beetje stiekem, een beetje geniepig bij zijn, hè? Om dat spel succesvol te spelen.
1: Ja, het slimste spel is als je met je maat afspreekt met tegenkleur. Dan haal je het meeste uit het spel vandaan.
0: Juist. En staat er ook nog iets op het spel dat je iets kunt winnen?
1: Nou, het is een competitie, dus aan het eind van het jaar heb je een lijst en wie eerste is, die heeft dan de eerste prijs geworden.
0: Juist, zo simpel is het natuurlijk, hè. En,
1: ja.
0: En sta je in het linker of het rechter rijtje met krijt geschreven?
1: Nou, het linker rijtje.
0: Het linker rijtje. En hoe hoog?
1: Nou, tussen de 1 en de 10.
0: Oh ja, nou houden we dat maar een beetje in het midden, hè?
1: Ja.
0: en dat Jule, heb je daar ook nog een geheime methode die je even met ons wilt delen?
1: Het geheim is goed op die vakjes mikken.
0: Ja, maar hoe doe je dat, hè?
1: Ja. Ja, er is er wel een geheim voor, dus.
0: Ja, dat geheim wil ik even weten. Dus je hebt dat even prijs, hè? Ja, Jaap.
1: Nou, je moet gewoon recht voor zijn en recht naar voren schieten. En dan. Meestal gaan ze bij mij in één keer erin, dus.
0: Zo, nou, dan sta je daar wel op één, bij Sjoelen, of niet?
1: Altijd.
0: Ja. Ja, nou, weet je, wij hebben hier ook een mooie schijf. In de vorm van een rat. Het Evergreen Top 1000 rat. En er komt een mooie plaat uit. Ik ben benieuwd welke.
2: 981.
3: Take a look at my girlfriend. She's the only one I got.
1: Ja, wel een leuke plaat. Maar doe me nou een slinger.
0: Oké.
2: Linksom of rechtsom?
1: Doe me linksom.

0: had je hem met krijt geschreven?
1: Het linkerrijtje.
0: Het linkerrijtje. Hm. En hoe hoog?
1: Tussen de 1 en de 10.
0: Oh ja, nou dan houden we dat maar een beetje in het midden. Hè?
1: Ja.
0: en dat Sjoelen, heb je daar ook nog een geheime methode die je even met ons wilt delen?
1: Het geheim is goed op die vakjes mikken.
0: Ja, maar hoe doe je dat, hè?
1: Ja. Er is er wel een geheim voor, dus...
0: Ja, dat geheim wil ik even weten, dus je moet dat even prijzen. Ja, Jaap.
1: Nou, je moet gewoon recht voor staan en recht naar voren schieten. En dan, meestal gaan ze bij mij in één keer erin, dus...
0: Zo, nou, dan sta je daar wel op één, bij Sjoelen, of niet?
1: Altijd.
0: Ja. Ja, nou, weet je, wij hebben hier ook een mooie schijf in de vorm van een rat. Het Evergreen Top 1000 rat. En er komt een mooie plaat uit. Ik ben benieuwd welke.
2: 981. Take a look at my
1: girlfriend. She's the only one I got. Ja, wel een leuke plaat. Maar doe me een slinger.
0: Oké. Okay.
2: Linksom of rechtsom?
1: Dan doe me linksom.
2: 744.
1: Ja, heel mooi deze.
0: Die is mooi, hè?
1: Ja.
0: Het is meer een uitvaartplaat dan een verjaardagsplaat, maar ja, daar kan ik niks aan doen.
1: Nee. Ja,
0: zo simpel is het ook, hè?
1: Kijk, dat is het lot nou helemaal, hè?
0: Ja, klopt. Dat klopt. Het is een spel en het rad heeft gekozen. Ik wens je een mooie klaverjasdag vandaag, Jaap.
1: Dankjewel. En jullie fijne uitzending.
0: En blijf lekker bij 5, hè?
1: Ik luister elke dag.
0: Wat zei je?
1: Ik luister elke dag.
0: Waarnaar?
1: Radio 5.
0: Je bent een vriend voor het leven. Dankjewel, Jaap.

0: in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
2: Gaat digitalisering de zorg redden?
1: En wie draagt de zwaarste lasten?
2: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
3: Samen slimmer zorgen.
2: Vebego Zorgservice.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek. Een betere zorg? Dat wil ik graag nalaten.
8: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: De jackpot van Euro

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Zin in een dagje Harderwijk? Bezoek Stadsmuseum Harderwijk en ontdek het kleurrijke werk van Onno Boerwinkel, de pastellist van Nederland. Meer informatie vind je op de website van Stadsmuseum Harderwijk.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Het is 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen Sydney.
2: Goedemorgen Bert. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar, ondanks de oorlog in Iran, toch groeit. Het komt doordat landen de impact van die oorlog wisten te beperken en doordat de grote techbedrijven investeren in kunstmatige intelligentie. Voor Nederland voorspelt het IMF dat de economie met 1,5% stijgt. Eerst werd 1% verwacht. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd te kunnen oppakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. En er zijn ook wachtlijsten. Het gaat soms ook niet snel, omdat andere zorgorganisaties niet snel in actie komen.
3: Voor ons komt dat er soms concreet op neer dat als wij een melding willen overdragen, dat een partij dan zegt, nou vul eens maar weer een formuliertje in met de handtekening van ouders. En dan gaan wij op dat moment eens kijken wanneer wij met het gezin aan de slag kunnen. Terwijl wij op dat moment betrokken ouders hebben die mee willen werken.
2: Vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen bij Veilig Thuis. Een melding moet binnen 5 dagen worden opgepakt. Maar nu duurt dat gemiddeld 2 maanden. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Het personage had net als de acteur een houdings- en bewegingsstoornis. En een verrassing voor Mary van 96 uit Groningen. Ze werd opgepikt door een oude legerjeep voor een ritje door de stad. In 1945 deed ze dat als 15-jarig meisje ook al, toen ze de bevrijding meemaakte.
4: Ja, dat was mooi. Ja. Rondjes rijden, dat was voor ons fantastisch.
5: Ja, moet je nagaan dat je nu 82 jaar later er weer in zit.
4: Nee, dat had ik nooit gedroomd hoor. Dat geluid al.
5: Ja, mooi.
2: Kennissen hadden de verrassingsrit voor Mary geregeld. Die was samen met een legerhistoricus. Hij vindt het belangrijk om verhalen over de oorlog zoals die van Mary levend te houden. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen vandaag. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 17 tot 20 graden.
1: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: Voor onze Oranje Leeuwinnen. Zij spelen vanavond de return tegen Hongarije voor een WK-ticket. Heenwedstrijd werd met 0-8 gewonnen. Ja, dus Oranje staat uitstekend voor. Aftrap is om 20:15. Live te zien vanavond op NPO 3. En ook een nieuwe aflevering van Ik Vertrek. De broederserie waarin Nederlanders hun geluk in het buitenland beproeven. Met vanavond een, hoe kan het ook anders, onaangename verrassing. Voor de BNB-houders Mike en Anna. En dat is te zien om 21:50 op NPO 1. En ja, je kan ze de Oscars van het Nederlandse cabaret noemen. De Polifinario-prijzen. Gisteravond werden ze uitgereikt. En een van de winnaars spreek ik zo meteen.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: vanzelf op je Netflix verschijnen als je het hoort. John Travolta en Grease Lightning om 8:08. Gisteravond werden in Theater Diligentia in Den Haag de Polifinario's uitgereikt. Dat zijn de hoogste cabaretprijzen in ons land in verschillende categorieën. En in de categorie Kleinkunst zijn de winnaars Jento en De Boer. En één helft daarvan is nu aan de telefoon, namelijk Christine De Boer. Dag Christine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd met deze fantastische onderscheiding.
1: Dankjewel. We zijn super blij.
0: Ja, hoe spannend was het? Vertel, neem ons even mee naar gisteravond. Dan zit je daar in het plush en dan zit je te wachten. Hoe voel je je dan?
1: Ja, echt een schok was het. Ik voelde me niet zo lekker. Ik was een beetje zo grieperig. En ik dacht eigenlijk van, nou, we hadden een hele goede concurrentie. Ik dacht eigenlijk, nou, dit gaat hem niet worden voor ons dit keer. Toch 's middags nog even een speech geschreven. En dacht, nou, als, dan moet je het maar paraat hebben. En toen werd onze naam genoemd. Ja, echt een schok ging door ons heen. Maar we zijn heel blij en trots.
0: Ja, je zegt al van, dit gaat niet lukken deze keer. Want jullie hebben hem eerder gewonnen in 2023. Ja. Voor de voorstelling Modderkruips. Nu voor de voorstelling Rekhalzen. Ja, dat is een voorstelling over je dromen volgen. Hè?
1: Dat klopt. Ja, het vertrekpunt van de voorstelling is, we bevinden ons nu op het punt tot waar we gedroomd hebben. Mijn kinderdromen gingen tot hier. Maar ik heb zo weinig nagedacht over wat er hierna komt. Dat was eigenlijk het vertrekpunt van de voorstelling, ja. En nu is het helemaal dat we denken, ja, tot hier hebben we gedroomd. Ja, het tweede scenario, ja.
0: Want die droom om op dit podium te staan, dat had je als kind al, Christine?
1: Ja, zeker, ja. Ja, ik kan me nog wel herinneren, mijn eerste gitaar. En dat ik dan wilde met een band om. Dat ik dan op het podium kon staan met een gitaar met een band om.
0: En op welk moment merkte je voor het eerst, nou, wat wij doen, dat slaat best wel aan.
1: Ja, ik denk wel zo tijdens de toneelschool met Jentel, dat we voor het eerst dingetjes deden. Dat ik wel voelde van, oh, we hebben wel iets. Maar dan nog, er zijn zoveel mensen die aan dit vak beginnen en er talent voor hebben. Maar er zijn maar weinig mensen die echt voor volle zalen kunnen spelen. En dat zou gebeuren, ja, dat durf je eigenlijk nooit te geloven dat dat echt zo is.
0: Ja, en als je dan toch kritisch op

0: jezelf moet zijn en vooral niet te onbescheiden. Wat hebben jullie dan wat al die andere mensen die dat grote succes niet bereiken wel hebben?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk toch dat het de magie tussen ons twee is. Hoe wij elkaar aanvullen en ook elkaar nuchter houden, denk ik.
0: Ja.
1: En hard werken.
0: Wat herinner je nog van de eerste keer dat jullie elkaar ontmoeten?
1: We moesten op de toneelschool praten over de liefde. En dan werd je in tweetallen ingedeeld. En dat is de eerste keer dat wij elkaar gesproken hebben. Dus we hebben een gesprek over de liefde gevoerd.
0: Ja, hoor. En wist je toen meteen, ja, we hebben wel chemie. Dit zou wel eens wat kunnen worden.
1: Ja, ik wist het wel meteen, ja.
0: Ja? Ja. Ja. En zijn jullie dan gisteravond, neem ik aan, ook samen dat podium opgegaan om dat briefje uit je binnenzak te halen en die speech voor te dragen?
1: Ja, had ik maar een binnenzak. Dat is natuurlijk als vrouw.
0: Oh ja.
1: In een jasje.
0: In een jurkje, ja.
1: Maar natuurlijk, we zijn het samen opgegaan. En wat ik heel leuk vond, we hebben twee muzikanten in de voorstelling. En die waren er ook bij. Dus die hebben we ook mee het podium opgenomen. Dus we stonden daar met z'n vieren.
0: Ja.
1: Wat heel fijn was.
0: En wie wilde je in elk geval dan bedanken? Want dat vind ik altijd het mooiste van zo'n speech.
1: Ja, hun.
0: Ja, hun
1: toch
0: wel?
1: Ja, dat is toch, zij zijn zo bescheiden, maar zij zijn een heel groot gedeelte van het geheim. Het zijn zulke talentvolle muzikanten die ons zoveel geven en zo ondersteunen en zo gezellig ook zijn, dat wij echt altijd heel vereerd zijn dat ze met ons mee willen.
0: Ja, die Polifinario, hoe ziet dat ding er eigenlijk uit? Wat is dat eigenlijk?
1: Ja, het is een soort plastic hoes. Hoe noem je dat? Een soort, ja, het kan de schoonheidsprijs, gaat hij niet winnen. Maar het is een soort plastic blok met daarin een Polaroid-camera van beton.
0: Oh, oké. Okay.
1: Oh. Ja. Oh, ja.
0: Nou, ja, goed. Nou, ja,
1: je mag hem hebben, hoor.
0: Ja, nou, stuur maar op. Nee, dit kan echt niet.
2: Nee.
0: Dat weiger ik.
3: Oh, ja, hij wil het wel, hoor.
0: Nee. Die moet bij jou thuis op de schouder staan, Christine.
1: Zeker, ja.
0: Goh, nou, hoe hebben jullie het gevierd? Want je bent natuurlijk ook nog gewoon moeder, hè? Dus kon je het wel laat maken?
1: Ja, we hebben het stiekem best laat gemaakt voor ons doen. Dus ik denk, het was in Den Haag, gewoon in Amsterdam. Dus ik denk dat ik om 2:30 thuis was. En ik zit nu bij mijn zoontje in de kamer vanaf 7:30 vanochtend. Zit ik lekker te kletsen met hem. En hij heeft heel veel moeite om er niet doorheen te praten. Wil je hallo zeggen, Gosse, op de radio? Hallo! Oké, dat gaat nog niet normaal natuurlijk.
4: Oh.
1: Ja, en dan gaat hij 6-7 zeggen. Ja, nee, nu is het even natuurlijk.
0: Ja. Nou, die gaat het podium ook nog wel halen.
1: Ja, zeker.
0: Zeg, geniet van het succes. En jullie hebben al zoveel succes gekend. En ik ga natuurlijk een nummer van jullie draaien. Ik dan kiezen voor een van de twee nummers waarmee jullie ooit de Annie M. G. Schmid prijs wonnen. Hè, de prijs voor het beste theaterlied.
1: Ja.
0: En dat is een lied dat nog steeds niet verveelt uit 2014. Ik heb een man gekend. Christine Boer, dankjewel voor je tijd.
1: Dankjewel.
0: Goeiedag. Dag.
1: Dag.

Ik heb een man gekend die importeerde bioethanol. Dat is brandstof, maar dan milieubewust. Je kunt daar ook mee racen, daarvoor zijn speciale races milieubewust.

0: Berlin and Take My Breath Away om 8:08. Ja, de wereld staat in brand, dat weten we allemaal. Oorlog her en der. En nu is er ook nog oorlog in countryland. Carmen, vertel even, wat is er aan de hand?
1: Nou, gisteren in Goedemorgen Nederland, toen van WNL, toen was Waylon te gast, eigenlijk zondagochtend, maar goed, in ieder geval, hij was daar te gast. En ze hadden het over de country muziek in Nederland. En ja, toen werd eigenlijk de vraag gesteld van wie, oh wie, is de country ambassadeur van ons land? Nou ja, als het aan Waylon ligt, dan is het Waylon zelf.
2: Ik zou graag de ambassadeur van country music in dit land willen zijn. In ieder geval in dit land. Ik denk ook dat ik de enige ben die dat echt kan zijn.
0: Oh, nou, prima. Kan ik wel mee leven, denk ik.
1: Oh, ja?
0: Ja, die zie ik toch wel. Ja, dat is wel. Er was een jongen, die als klein jongetje zat hij al op schoot bij Waylon Jennings. Hij heeft zijn naam er zelfs naar vernoemd. Hè. Hij heeft Willem veranderd in Waylon. Dus nou, ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen.
1: Douwe Bob niet. Die was er als de kippen bij. Die zei nou even rustig. En Tim Knol, die deelt ook een sneer uit. Ilse de Lange, die heeft zich eigenlijk nog niet gemeld. Maar ja, voor ons is er maar één ambassadeur, hè, van de country muziek.
0: En dat is, geef hem een groot applaus, Dick van Altena. Yeah! Dag Dick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, en voor de mensen die jou niet onmiddellijk kennen als country artiest, wat ik schandalig zou vinden, we gaan even door je oeuvre heen spitten.

0: single op straat.
1: Ja, dat was echt een hitje, ook in de hart van de jaren 80. Dus ja, ik denk dat we nu wel de country koning van ons land aan de telefoon hebben. En dat we de discussie dus kunnen staken, Dick. Of ben je niet zo onbescheiden?
2: Nee, dit is echt helemaal nieuw voor mij, hoor.
1: Ja?
2: De hele discussie, ja.
1: Ja, hoe kijk jij tegen deze discussie aan tussen Whalen dus en Dick?
2: Ik denk dat we meer een... wat is het, een beetje een gimmick.
1: Ja.
2: Ja.
1: Die country is natuurlijk wel helemaal terug op de kaart, hè? Hoe verklaar je dat succes?
2: Ja, dat zal gaan als met het klimaat. Dat gaat een beetje in golven. Ik kan me herinneren dat toen wij begonnen, toen waren er heel veel country bands. En de platenmaats Fred Telstra, die haalden ze allemaal binnen in de hoop dat er een hoos zou komen. Nou, die kwam er niet. Dus al die bandjes die werden weer afgevloeid. En we hebben het 28 jaar volgehouden met Major Dundee. En wat de muziek betreft, ik ben het nog steeds.
3: Ja. Dus, je hebt je wel staande gehouden. Ik bedoel, zo tussen al dat geweld door in de jaren 70 met de disco en zo, bleef jij gewoon lekker pingelen op je gitaar.
2: Ja, we bleven doorgaan met country muziek. En in de jaren 90 had je de opkomst van de line dancers. Daar hebben wij profijt van gehad.
3: Ja.
2: Profijt gehad van de populariteit van Ilse de Lange, die toen opkwam. Dus we hobbelden dus een beetje met alles mee. En we hebben nooit concessies gedaan, dus lekker gedaan wat we altijd deden.
1: Nou ja, als ik jouw staat van dienst zo bezie en beluister, en daar was ik eerlijk gezegd nog nooit zo heel erg diep ingedoken, dan denk ik dat Whalen jouw fetus nog niet eens mag strikken.
4: Zo waar.
2: Ja, Willem die was mijn jochie al rond al die pijntjes met zijn lange haren. En ik kan me herinneren dat hij altijd vrolijk was. En als wij dan een beetje brak op het podium stonden, dachten we nou, hadden wij die vrolijkheid maar.
1: Want Whalen kwam dus ook wel bij jou als klein jongetje, als kleine Willem over de vloer. Of
2: ja,
1: de optredens.
2: Nou over de vloer niet, maar hij kwam de optredens doen. En hetzelfde gold eigenlijk voor Ilse de Lange. Ze zijn generatiegenoten.
1: Ja.
2: Ja, van oudsher zijn die twee bij mij het bekendst van alles waar het nu om gaat.
1: Oké, nou, als jij dan toch moet kiezen, hè, Dick, tussen Whalen en Douwe Bob, laten we het dan tussen die twee houden. Wie is dan voor jou wel de ambassadeur van de country in ons land?
2: Nou, de Whalen heeft een geweldige countryplaat gemaakt en toert met pure countrymuziek door het land. Dus op dit moment kies ik van voor Whalen.
1: Oké. Nou, Douwe Bob zal zo wel boos aan de telefoon hangen.
4: Maar hij rinkelt al,
1: Dat verbind ik wel even met jou door, Dick, als je het niet erg vindt. En het mooie is, als het gaat om de vrouwelijke country-ambassadeur van ons land, daar hoeven we geen discussie over te voeren.
2: Nee, dat klopt, dat is heel erg.

0: Die countryoorlog heeft gesust hier, hè? Maar ja, de ene oorlog wakkert weer een andere oorlog aan. Want wat blijkt nu? Boze reacties in de NPO luisterapp. Want niet Dick van Altena is de country koning van ons land, maar Ben Steeniker. Nou, daar hebben wij zeker aan gedacht. We hebben hem ook geprobeerd te bellen. Ja. Alleen hij nam niet op.
1: The Godfather, ja, van de Dutch country. Ja,
0: dus.
1: Eigenlijk de oppercowboy. Nou ja, we zijn hem zeker niet vergeten.
0: Nee, klopt. En laten we daar nou geen oorlog over voeren, hè? Zometeen het spelletje vroeger of later. Vertel eerst nog even wat er in de prijzenkist zit.
2: Ja, sowieso de deurhanger die krijg je. Je krijgt ook de sleutelhanger, de sokken, de Goeiedag Hendrikman tas. Er bovenop is natuurlijk de prijs, de prijzen.
1: En wil je daar kans op maken, geef je dan nu op en stuur het codewoord door. Dat codewoord is vandaag lasso.
0: Ja, helemaal in country style. Lasso. Nu even doorgeven via de luisterapp. En luister ondertussen naar Sydney met het nieuws van 8:30.
3: Ja, Bert, goedemorgen. Beveiligingsexperts denken dat er mogelijk iemand...

0: is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarkt problemen. Kortingen werken niet, bezorgers kunnen niet op pad en de schappen raken leeg. Verslaggever Mark Hamer die probeerde vanochtend ook zijn mandje te vullen.
1: Groenten en dus zuivel, daar zit het probleem. Ik ben ook even gelopen naar de afdeling waar de zuivel staat. Nou, melk, dat is er niet zoveel meer. Er is heel veel kwark op dit moment in de winkel te vinden. Dus als je daar behoefte aan hebt. Ik heb me iets uit het schap gepakt. Pindakoeken, chocola, ik heb ze nog nooit gegeten. Maar ik kon ze in ieder geval afrekenen, wel gewoon bij de zelfscan kassa.
0: Albert Heijn wil nog niet zeggen of ze slachtoffer zijn van criminelen, maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen dus in ieder geval dat er meer aan de hand is.
2: Ik ga vandaag toch even boodschappen doen bij AHA. Ik heb begrepen dat gehackt in de aanbieding is. Yes. Ja,
0: hoor. Dus nog volop of juist niet meer te krijgen, ja. Heel de centrum Pieterburen in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Al een tijd is er een miljoenentekort, maar nu lijkt het doek echt te vallen. De opvang had gerekend op financiële steun van de gemeente en de provincie, maar dat komt er niet. Als het centrum failliet gaat, dan worden er geen zeehonden meer opgevangen en verliezen ook 40 mensen hun baan. De AFD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkent dat gezegd te hebben en hij is een 250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. En een bakkerij en restaurantketen uit België rekent op een ludieke manier af met influencers, mensen op social media die zich laten betalen om ergens gratis te eten en te drinken. Een van hen vroeg 2000 euro om daar een gebakje te komen eten en dat vervolgens dan als een soort reclame tentoon te stellen. Nou, dat schoot het bedrijf in het verkeerde keelgat en daarom lieten ze voor de camera gewoon hun eigen directeur een chocoladegebakje eten.
3: Mmm, yummy.
4: 9 out of 10, I think.
3: This is really tasty. I need now a napkin.
0: Ja, de chocolade zat in zijn mondhoeken, dus die had wel een servetje nodig. En het filmpje dat is nu een hit. In een week tijd werd die meer dan 10 miljoen keer bekeken. Het weer een bewolkte dag. Af en toe ook een spatje regen. Het wordt 17 tot 20 graden.

0: Chicago. En een van hun grote evergreens. Did Hard to Say I'm Sorry.
1: Vroeger of later.
0: Dag Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben Steeneker.
2: Ja,
0: bij
2: het rechte eind. Nee, 91.
0: Ja, die is 91 inmiddels. Ja, goed. Dick van Altena is dan, laten we hem dan, de ongekroonde ambassadeur noemen. Hè, waar we het eerder dit uur over hadden. Ben Willems is dit, uit Maastricht, 73 jaar. Ach, wat lijkt me dat toch mooi om in Maastricht te wonen.
2: Ja, vind ik ook nog altijd.
0: Nou, zo klinkt het niet.
2: Nee, ik hoor nog altijd graag, hoor. Dus,
0: En wat is het mooiste plekje in Maastricht?
2: Het plekje langs de Jeker, waar ik woon, daar in de buurt.
0: Goed Toeven.

0: Hè?
1: Ja. Nou,
2: wij gaan een mooie reis maken ook door de muziekgeschiedenis heen. We beginnen in 1982. En waarom? Het is vandaag de sterfdag van Pierre van Ofstade. De man die als geen ander prijzen kon aankondigen bij Willem Ruijs. Maar ook in de Frank Kramer Show in 1982 hebben we nog wat beelden van.
3: Ja, zij gaan naar huis met 560 gulden aan scoregeld. En omdat Frank het niet kan laten, verrast hij ook nog eens met het meest sportieve vervoermiddel van Nederland. Nee, geen gewoon rijwiel. Nee. U gaat als eerste naar huis met de enige...

0: dat je hem ook weet, denk ik. Hè? Vroeger of later
1: ja.
0: niet. Dan 87.
1: Ja,
0: goed, 1974.
1: Those were the days, my friend. Oh.
0: Ja, ik vind het wel fijn dat je meezingt, hè?
1: Ja.
0: Was dat vroeger of later niet dan 74?
1: Dat was vroeger.
0: 1968, heel goed.

0: vroeger of later nee, dan 68?
1: 4 jaar later.
0: Je bent echt een kenner, heel goed. 72. Deze pak je dan ook. Ik twijfel niet eens meer. Sailor.
1: Nee, dat is 74.
0: Nou, ik vind het echt ongekend.
2: Oh, vroeger of later.
0: Waar komt al die kennis vandaan, Ben? Leg dat even uit.
1: Ja, dat is de hobbymuziek. En luister veel naar de top 40 en zo. En ik hou wel sowieso van de muziek.
0: Nou, dat komt dan mooi uit, want je wordt flink beloond. Je krijgt de deurhanger van Goeiedag Haandrukman, de sleutelhanger, de Max sokken en natuurlijk de boodschappentas.
1: De boodschappentas.
0: Daarmee kun je mooi flaneren in Maastricht, hè?
1: Ja.
0: Ik wens je een fijne dag.
1: Dank je.

0: dat is toch ook een geruststellende gedachte.
1: Ja, Bert, en jij was ook vurig over het volk, dat we meteen in paniek zijn. Jij als boerenjongen deed het namelijk gewoon met bokkenvet en met geitenmelk.
0: Juist.
1: Pieter Sipkes, die kan met jou praten, want hij zegt ja, Bert, we zijn inderdaad een verwend volkje. Niet opgegroeid op een boerderij zoals jij en ik. Daar kwam de bakker nog met een broodkorf, de slager langs de weg. Je gaat nu maar even naar de boerderijwinkel en dan komt het allemaal weer goed.
0: Kijk, Pieter Sipkes, dat is mijn vriend. Met hem kan ik praten. Mensen maak je niet zo druk. Die boodschappen, dat komt vandaag vast en zeker ook wel in orde. En wij verzorgen de muziek hier op NPO Radio 5. Dat bewijst Hans Schiffers zometeen als eerst in de arbeidsvitamine. En Lux Lekker, ik zei het al, Joost Marsman van iOS, te gast. En wij

0: onmiskenbaar, hè? That's the way it is. Het is 10 minuten voor 9. We gaan door naar de post. Ja, daarin gaat het onder meer over de vraag wie nou de opperbaas is van de country muziek in ons land. Waylon vindt Waylon. Douwe Bob vindt van niet. En Tim Knol, die is ook woest. Nou ja, kortom oorlog in countryland. En daarom belden wij met countrybaas Dick van Altena.
1: Ja, hij is zelf wat bescheiden, Dick. Terwijl hij toch een flinke staat van dienst heeft. Hij zegt, nou ja, Waylon die stond nog naast mij als klein kindje bij mijn optredens. Fabian die zegt, nodig die gitaarhelden allemaal eens uit op een rijtje en kijken wie er het meeste country klinkt. En Joost Marsman, dat is wel grappig, die zegt, we moeten Henk Wijngaard ook niet vergeten.
0: Oh, dat is ook wel leuk. Joost Marsman, vanmiddag de gast bij Daniel trouwens, in Lunch Lekker. Nou,
1: precies.
0: Dan kan kandidaat vuurtje ook nog even opstoken.
2: Ja. Het gaat uiteraard ook over de chaos bij de Albert Heijn. Door een technische storing worden er geen boodschappen bezorgd of kun je de bonus niet bekijken. Nou, jij Bert zocht meteen je noodpakket op of je misschien nog even zonder boodschappen doen kan. Maar wat bleek? Alles over de datum.
0: Hanny schrijft, ja, overal waar de datum van voorbij is betekent nog niet dat het product bedorven is. Als bijvoorbeeld een blik soep niet bol staat, kan je het gewoon eten. En als iets goed ruikt, kun je het gewoon eten.

0: samen maken. Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
1: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top 1000.
3: Ze heeft een
2: populairste Nederlandse

0: NPO Luisterapp.
1: Zullen we Rome ontdekken met een echte Rome-specialist?
2: NRV.
3: Ja. Of New York leren kennen als een New Yorker.
2: NRV.
1: Of de middernachtzon zien op de Noordkaap.
3: NRV. Of naar de Highlands van Schotland.
2: NRV.
3: Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
5: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
6: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Van Ossaan naar de Spaanse bergen bij Malaga. Mike en Anna kopen een oude B&B en willen daar een plek creëren voor rust, sport en ontspanning. Maar de verbouwing brengt de nodige verrassingen met zich mee en ondertussen staat Anna op het punt te bevallen van hun eerste kindje. Een Spaanse droom met een strak schema. Ik vertrek vanavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Het is 9 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal.
16: Goedemorgen Hans. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen aangevallen met drones. Het gebeurde op zo'n 30 kilometer uit de kust op de Zwarte Zee. Eén schip is volgens de Bulgaarse premier ook gezonken. 5 bemanningsleden zijn gewond geraakt. Vorige week was er ook al een aanval op een schip. Wie erachter zit is nog onduidelijk, maar Bulgarije denkt dat Rusland verantwoordelijk is. De premier heeft de ambassadeur op het matje geroepen. Honderdduizenden demonstranten gaan naar verwachting vandaag weer de straat op in Frankrijk. Jongeren zijn klaar met de problemen op scholen daar. Ze willen dat de overheid maatregelen neemt tegen de slecht onderhouden schoolgebouwen en het lerarentekort. In Parijs zijn vandaag 2 grote protestmarsen, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
17: De eerste blokkades van middelbare scholen die zijn inmiddels al opgetrokken, ook hier in Parijs. En ook bij universiteiten gaat dat vandaag gebeuren, is de verwachting. Zeker sinds afgelopen week zien we dat ook veel studenten dat die zich nu aansluiten bij deze protestbeweging.
16: De onderwijsprotesten veroorzaken ook verdeeldheid in Frankrijk. 54% van de Fransen zegt de actievoerders te steunen, maar 40% is ook tegen de protesten. Er komt maar weinig terecht van een nationaal plan om meer bossen aan te leggen. Het plan van het ministerie van Landbouw is om in 10 jaar tijd 37.000 hectare bos te planten. Maar uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat de provincies in 6 jaar tijd pas op 4.000 hectare zitten. Ook zijn de afgelopen jaren bomen omgekapt. Volgens een deskundige komt het door geldgebrek en discussies. En de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen zijn gisteren weer uitgereikt. De Polifinario's. Cabaretier Ruud Smulders en het duo Jentel en de Boer mochten er eentje ontvangen. En ook de 35-jarige Lisa Osterman kreeg de prijs voor haar voorstelling De Baas. Ze had een boodschap voor de rest van de zaal.
0: Laat je niet afleiden door schreeuwende mensen die eigenlijk boos zijn om andere dingen. Dat is zonde van je tijd. Want zoveel tijd hebben we niet en er zijn nog zoveel lompe, lelijke en eerlijke dingen te bespreken. Ik heb er zin in. Heel erg bedankt.
16: Osterman won in de categorie Engagement. Het was haar tweede Polifinario. De jury prees haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekkigheid.
15: Ja, ga door.
16: Het weer grijs met af en toe een spatje regen. Het wordt uiteindelijk 17 tot 20 graden.
14: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

14-jarige Helen Shapiro snapte niet waarom men dit bedacht had voor haar. Al dat woop-bap, oh yeah, yeah. Ze was zelf opgegroeid met blues en jazz. Maar I've been proved wrong, zei ze later. Everyone goes mad for this. En zo is het nog steeds.

van het Breicafé Steek in Harderwijk, gemeente Tjerkstradeel in Friesland. Aafke van Assen en haar collega's die breien voor het goede doel. De doelen zijn divers, zoals Oekraïne, Hongarije, babybank, leprazender, kortom zending. Alles waar maar iets nodig is. En we doen het meestal met gekregen garen. We zijn nu aan het 19e seizoen bezig, al dus Aafke. Tony's familie uit Haarlem heeft in Tony een zus, in het geval van haar broer Charles, die niet zonder lekkere gouden oude kan op de radio. Ze zweert bij muziek uit de late jaren 50 en de jaren 60. Soms belt ze mij, zegt Charles, om te roepen dat hij de radio ook even hard aan moet zetten, of dat telefoontje dan uitkomt of niet, maar dat doet er dan niet toe. Inmiddels is Tony heel erg ziek geworden en verblijft ze in Zandpoort in een hospice. Wij, haar broers en kinderen, gunnen haar nog één heel mooie muziekochtend met veel van haar favorieten. En laat haar nog maar even genieten, dankzij de arbeidsvitamine. Aldus haar belbroer Charles. Uiteraard doen we dit graag voor Tony.

Night, the maestro of love, the walrus, the king of de slaapkamer. Hij overklast iedereen in testosteron. Hij was hem er eentje, we horen hem graag hier. Let the music play, daarvoor Vrede van Richard Kots. En Sailor met Girls, Girls, Girls.

Billy Joel, My Life. Dat was destijds het thema voor een comedyserie met Tom Hanks en Peter Scolari. Dat waren toen twintigers. Alleen zong iemand anders die thema zong. Maar Billy Joel had er een grote hit bij. Daarvoor Soldier On van Direct. En daar weer voor Everybody Loves Somebody Sometimes van Dean Martin. Een van de heren van de Rat Pack destijds met Frank Sinatra. Even naar het Groningse levensgevoel met Edes Taal.

versie van Freddie Quinn hoor je ook nog wel eens hier. Zeeman, deine Heimat ist das Meer. Maar dit was Lolita, oftewel Edith Einsinger uit Salzburg, die dat destijds zong. Donna Summer hoorde je met Could It Be Magic. Dat is een mooie tentoonstelling over disco op dit moment in het Wereldmuseum in Amsterdam. Waar Donna Summer ook een van de fenomenen is. Naast het blauwe pak van Johnny Kaagman dat daar ook is opgesteld weer. Misschien leuk om een keer te kijken. En dit is iets anders. U2.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

Voor veel vaders en moeders een herkenbaar verhaal van Marco Borsato met een tekst van John Eubank. Dochters. Dirk zegt, mooi om te horen op de verjaardag van mijn zoon. Ja, zo gaat dat natuurlijk ook dan. Daarvoor Traveling Man van Ricky Nelson in Arbeidsvitamine. Een Traveling Man heeft nog wel eens vriendinnetjes overal. In elk stadje een ander schatje, daar ging het over. En worden U2 met With or Without You. En dit is Andrew Gold. Oh.

Voor veel vaders en moeders een herkenbaar verhaal van Marco Borsato met een tekst van John Eubank. Dochters. Dirk zegt, mooi om te horen op de verjaardag van mijn zoon. Ja, zo gaat dat natuurlijk ook dan. Daarvoor Traveling Man van Ricky Nelson in Arbeidsvitamine. Een Traveling Man heeft nog wel eens vriendinnetjes overal. In elk stadje een ander schatje, daar ging het over. En worden U2 met With or Without You. En dit is Andrew Gold.

Nog altijd het best bewaarde geheim van het entertainment uit de jaren 60. De grote stem van de levende legende Tom Jones, man van 86. Volgens mij bereikt hij nog steeds diezelfde hoogte als hij zijn best doet. In de badkamer en ook soms voor het volle voetlicht. En Andrew Gold hoorde je met How Can This Be Love. Als je nog de puzzel wilt spelen, dan kan dat via arbeidsvitamine.nl. Je ziet vandaag een tekening van... Nou ja, dat moet je zelf maar even bekijken. En dan kun je de oplossing naar ons toesturen. En ook de oplossing van de vorige dag nog even bekijken. Nog even wat actie. Man of Action van Leslie. Tot zo.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water
0: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast.
6: Vertel.
5: Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien.
6: Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen.
5: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten.
6: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
5: Nee, pak je lekker even je eigen laptop.
6: Lieverd, laat mij maar.
5: Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
10: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
12: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 10:00, Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
14: Goedemorgen Hans. Voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw schepen aangevallen met drones. Eén van die schepen is daarna ook gezonken. Van de ander konden 5 bemanningsleden worden gered. Premier Radev van Bulgarije wijst naar Rusland en hij is nu uitleg van de ambassadeur. Het is volgens correspondent Thijs Kettenis best opmerkelijk dat dit uitgerekend voor de kust van Bulgarije gebeurt.
15: Want Radev staat bekend als gematigd pro-Russisch en is een voorstander van de dialoog met Moskou, praten met Poetin, met als doel om die oorlog te beëindigen. Ja, en dat is een van de redenen waarom de Bulgaren hem dit jaar in het zadel hielpen. Maar ja, dat is dus kennelijk geen garantie dat het land gespaard blijft, als inderdaad blijkt dat Rusland achter deze aanvallen zit.
14: De Bulgaarse premier heeft ook contact opgenomen met de NAVO. Hij wil namelijk bespreken hoe ze zich beter kunnen verdedigen tegen deze drones. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Het komt door de gestegen huizenprijzen. De NHG is een vangnet voor het geval mensen de maandlasten voor een hypotheek niet meer kunnen betalen door bijvoorbeeld een scheiding of het verliezen van hun baan. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Die was in Tubeke met geweld afgepakt van de eigenaar. Toen de agenten er later achteraan gingen, stapte de verdachte uit en opende het vuur op de politiewagen. De agent werd met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht, waar die later overleed. Het is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. En mogelijk werken vanmiddag de computersystemen van Albert Heijn weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen dan misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf zegt er nog niets over. Ook is nog altijd niet duidelijk of het gaat om een hack. In de winkels raken de schappen ondertussen steeds leger, omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. Maar dat had deze man nog niet zo meegekregen.
16: Ik ga zo eventjes een lekkere bak salade halen. Lekker met tonijn, lekker gezond en dan lekkere suderans erbij.
17: En u denkt wel dat dat nog te verkrijgen is?
16: Ja, dat is kant en klaar, is dat hier gewoon heerlijk voorbereid.
17: Maakt zich geen zorgen over die grote storing die nu gaande is? Over die storing die nu gaande is.
16: En wat is er gaande? Wat is er?
14: Ja, intussen is het ook bij andere supermarkten een stuk drukker. Het weer, het is een bewolkte dag. Af en toe valt er ook een spatje regen. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden.
12: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Jam in Amerika op tournee. Ze hadden net met Make It Big en zichzelf helemaal op de wereldkaart gezet. En dit schreef zich in 20 minuten tijd en alle bravoure. Dat hoor je er nog steeds aan af. I'm your man. De arbeidsvitamine van dinsdag met de aanvragen van Tonnie's familie in Haarlem en van Tonnie in het bijzonder. Broer Charles die schreef: onze zus zweert bij muziek uit de late jaren 50 en 60. De Evergreen Top 1000 bevatte tot een paar jaar geleden heel veel van haar favorieten. En ze genoot ze dan ook zo'n week lang. Haar belbroer en mede gouden oude friek Charles liet ons weten dat de zieke Tonnie graag nog een keer voluit wil genieten van haar nummers in arbeidsvitamine. En we leggen die aanvraag vanochtend naast de dames van het breicafé Steek in het Friese Harde Gerijp, die voor een goed doel gezamenlijk breien. Dat gaat vast gepaard met veel radio.

0: raadsel dit, maar uiteindelijk blijkt dat Ramses Shaffy destijds naar Berlijn is gevlogen om zijn rol als de zon in te zingen. Naast de Lisbeth, die dan de aarde is, die zich verwarmd voelt door het kolkende lood in dit mooie herderslied, de pastorale. Daarvoor Cockney Rebel met Make Me Smile en we hoorden ook nog Fats Domino in de vitamine voorbij komen met Be My Guest.
1: De arbeidsvitamine.
0: Even een korte hersentraining als je het leuk vindt. Het is een spelletje dat bestaat uit 4 puzzelstukjes. 1, 2, 3, 4. Dat is de volgorde waarin je het altijd eerst hoort langskomen. Maar dat is nooit de goede volgorde. Dus ga je ze anders bedenken voor een liedje van Connie Francis vandaag. Bet your bottom dollar, you and I are through. 'Cause lipstick on your collar told a tale on you.
2: 1. 2. 3. 4.
0: Nou, daar klopt dus helemaal geen hout van. Maar ik ben benieuwd hoe jullie dit gaan repareren. Via de NPO Luisterapp kun je reageren. En je wint het puzzelboek van arbeidsvitamine als alles straks mee zit met je. John Lennon.

0: Waar ze het nog in vredesnaam allemaal over hebben. Pieter Tosh. En Mick Jagger. Het was een hele populaire plaat in Nederland, dit. En tijdens een pingpongfestival trad Pieter Tosh op. Maar uitgerekend kwam ook Mick Jagger even kijken aan de achterkant van het podium. En iedereen hoopte, zeker Jan Smeets van Pinkpop, dat hij ook even het podium op zou gaan om dit nummer met hem mee te zingen. Maar nee, Masada die was toen aan het voetballen buiten. En daar deed Mick Jagger een potje aan mee. En die had geen enkele zin om het podium op te gaan. Dat, als je dat Jan Smeets vertelt, dan wordt hij nog steeds helemaal... Dan ontploft hij bijna van frustratie daarover. A Kind of Magic van Queen hoorde je en Imagine van John Lennon.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Marlies Smulders uit Zwijndrecht is het, hè?
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, je deed mee met de puzzel. Heb je iets met die Connie Francis die we net draaiden?
2: Ja, vind ik muziek wel leuk meestal, hoor.
0: Ja, dat is wel leuk, ja. Maar je vond het best een lastige opgave eigenlijk vandaag. Ik weet niet of je vaker meedoet, maar dit was een pittige breinbreker, vond ik. Hoewel, wat denk jij?
2: Ik dacht 4, 2, 3, 1.
0: Zullen we dat eens even controleren?
2: Ja.
3: 4. 2. 3. 1.
0: Vind je het leuk om een puzzelboek te winnen van arbeidsvitamine? Ja?
2: Superleuk.
0: Ja. Zullen we dat dan toesturen naar je?
2: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Tot ziens.
2: Doei.

Verzoek uit het Breicafé in Heurdegariep in Friesland, waar de dames dit graag willen horen met Johan van der Veen. Die versie, volgens mij, ik ken geen andere versie eigenlijk. Mirjam Timmer en Johan van der Veen kwamen daar in 2000 mee. Fantastisch nummer. Toen je dat voor het eerst hoorde, dacht je, waar komt dat toch vandaan? En dan in het Fries gezongen. Straks nog zo'n Fries liedje, want er staat per slot van rekening op de verzoeklijst vandaag. Maar eerst even naar een arbeiderslied uit Duitsland. Dit is Udo.

0: Ja, 69. En Neil Sweetman, hij kwam van de Bahama's. Hij is de eerste zwarte Britse artiest die een miljoen cellen kreeg. Yeah, what do you want to make those eyes at me for? Dat were Udo Jürgens. En dit is een nummer van Boudewijn de Groot. Helemaal geschikt voor de oudejaarsavond samen op de bank.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Ja, 69. En Neil Sweetman, hij kwam van de Bahama's. Hij is de eerste zwarte Britse artiest die een miljoen cellen kreeg. Yeah, what do you want to make those eyes at me for? Dat were Udo Jürgens. En dit is een nummer van Boudewijn de Groot. Helemaal geschikt voor de oudejaarsavond samen op de bank.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Yellow River van Christie. Hij was de zanger en de band was de Tremolo's. Maar die hadden geen zin in het liedje. Dus toen hebben ze het teruggegeven aan Christie. En hoeft alleen maar eigenlijk in te spelen op de instrumenten van de Tremolo's. Dus zo makkelijk gaat dat. En dan scoor je zomaar een wereldhit. Arbeidsvitamine. Wil je meedoen met het programma? Weet je ons te vinden via arbeidsvitamine.nl. En op datzelfde adres lever je niet alleen je lijst in met jullie verzoeken. Maar kun je ook nog een puzzel spelen met een leuke prijs. Tot zometeen.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige Top 1000.
4: Ze heeft een Maserati.
3: De populairste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Luister tot en met vrijdag gratis via de NPO Luisterapp.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 11 uur zit die Dijkers met het NOS Journaal.
10: Goedemorgen Hans. Albert Heijn zegt niet te weten wanneer alle systemen weer werken. Daardoor liggen ook meerdere distributiecentra stil en zitten steeds meer winkels met lege schappen. Het zorgt bij klanten nog niet voor veel paniek, merkt de verslaggever Mark Hamer in Alkmaar.
11: Wat denkt u aan te treffen?
12: Oh, dat weet ik niet. Kijk wel. Ik maak me daar niet zoveel zorgen over, hoor.
11: Zit u er extra vroeg bij vanwege alle commotie?
12: Welke commotie?
11: Nou, er zijn problemen. Cybersecurity problemen.
12: Oh, geen idee.
11: Wat moet u hebben?
12: Ik kom een brood halen dat ik vergeten ben.
11: U heeft er flink ingeslagen, zie ik. Ja,
13: ik heb alles.
11: Ja?
13: Alleen de pindakoeken zijn op.
10: Vakbond CNV hoort van medewerkers dat de systemen vanmiddag weer online zouden gaan. De problemen zijn volgens experts mogelijk veroorzaakt door hackers. Maar daar wil het bedrijf nog niets over zeggen. In Capelle aan de IJssel is vorige week iemand opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilde plegen. Het heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het gaat om een man van 20. Hij zou hebben gezegd dat hij een aanslag wilde plegen en zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. Ook zou hij mogelijk concreet doelwit hebben genoemd. Bij de man thuis zijn onder meer een zwaard, 2 messen en een luchtdrukwapen gevonden. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Er is al langer een miljoenentekort en de opvang had gerekend op geld van de gemeente en provincie. Maar dat komt er niet. Volgens deze verslaggever van RTV Noord zijn er bij de opvang grote zorgen over wat er nu met de zeehonden gaat gebeuren.
14: Zeg van ja, als wij dus inderdaad het niet redden, betekent dat dat wij onze functie niet kunnen uitoefenen. Dat betekent gewoon ronduit dierenleed. Het zou betekenen dat zeehonden die eventueel hulp moeten hebben, dat die die hulp niet kunnen krijgen. Omdat wij ze gewoon niet meer, omdat wij dat gewoon niet meer kunnen bieden. En dat gaat dan om iets van 70 zeehonden, zegt hij.
10: Het zeehondencentrum hoopt dat er snel toch nog financiële steun komt. Er is 3 miljoen euro nodig. En PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht uit de laan uitgestuurd vanwege tegenvallende prestaties. De thuisnederlaag van zondag tegen Cambuur was kennelijk de druppel voor de clubleiding. Van der Vecht was bezig aan zijn 2e seizoen als hoofdtrainer in Zwolle. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend. Het weer grijs met af en toe een spatje regen. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden. De komende dagen is er dan weer meer ruimte voor de zon.
3: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Ik zou dit nog wel eens met de oren van 1977 willen horen. Toen was ik 17 en dan hoorde je dit volgens mij heel hoog. Ergens op het laatst. Die fantasie heb ik er een beetje van. Hees en Pieter van Flesh in the Pan. Aan Amerika is dat voorbij gegaan. Het Australische duo was vooral hier in Europa erg populair destijds met dat liedje. Het Breicafé Steak in Hardegarijp, of Hardegariep, gemeente Chichesterdeel. Daar zitten een groep dames die zich inzetten voor goede doelen. Oekraïne, Hongarije, leprazending. Ze doen dat al 19 seizoenen en vandaag ligt hun lijst hier op tafel. Laat Aafke van Assen ons weten. Het is ook de ochtend van Tony op voorspraak van Charles, haar broer, die ons laat weten dat Tony in het hospice van Zandpoort hopelijk geniet van de muziek vandaag, die zijn hele leven is blijven luisteren.

zijn ontstaan als een grote grap, die jongens van Dr. Hook. En dit is dan ook weer met zo'n lach. When you're in love with a beautiful woman, will you watch your eye? Ik vind wat dat betreft Baby Max with Blue Jeans toch nog de beste vondst. Maar vergeet ook niet Roland the Roadie en Gertrude the Groupie. Of zelfs Sylvia's Mother. Er zit ook nog een hoop humor achter. Dat was Dr. Hook.

Bangert was hij wel een beetje. Jan Klaassen, kijk achter je. Maar goed, ik ken hem vooral als Poppenkast Pop. Maar hij heeft een heel leven in Den Briel achter de rug. Dus als ik Rob de Nijs wel even hoor. Brass in Pocket hoorde je van de Pretenders. Cliff Richard.

in the Fires met September. En die 21ste september is een bijzonder populaire trouwdatum gebleven. Mensen hebben allemaal het liedje nog in gedachten. Ik heb de afgelopen week ontzettend genoten van het machtsconcert van de kast, zegt Ed nog even. Want we draaiden net de kast met Eltse Grins voorbij. En Willy vindt het leuk om een Fries lied zomaar midden in arbeidsvitamine te horen. Dat kan zomaar langskomen. Net als hier een live concert. En er gebeurt het eens met Robbie Williams. Hij zingt Feel.

Zaterdag dan treedt hij op in Luxor in Rotterdam. Hij is inmiddels 82 jaar. Adamo met Carne Rose. Daddy Cool, Boney M. En Fuel van Robbie Williams. Je hoorde de live versie vandaag. Dit is Sniff van de Tears.

0: Wat een heerlijke combinatie. Die man met die hele lage stem en Jimmy Ellis van de Tramps. Zing went the strings of my heart. Dit waren ze, de arbeidsvitamine, met de aanvragen van Tonnies familie in Haarlem en Biercafé uit Friesland.
1: Luister jij al?

0: Bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steeg.
3: Dankjewel Henk van Steeg, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
13: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Wat dacht je van Japan?
16: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
15: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
16: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
21: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
22: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
21: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
23: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het is 12 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
1: Goedemiddag. De politie heeft in Capelle aan den IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd, maar justitie wil daar niets over kwijt. In het huis van de man zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Er komt maar weinig terecht van een nationaal plan om meer bossen aan te leggen. Het plan van het ministerie van Landbouw is om in 10 jaar tijd 37.000 hectare bos aan te leggen. Maar uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat provincies in 6 jaar tijd pas op 4.000 hectare zitten.
2: Ik denk dat de belangrijkste reden is dat er geen of te weinig financiële middelen zijn. Die zaten in het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de NPLG. Dat is op dag 1 van de kabinet Schoof in de prullenbak beland. En dat was een funeste stap voor deze strategie.
1: Ook is niet elke gemeente of terreineigenaar bereid om landbouwgrond om te zetten naar een bos. Acteurs uit de televisieserie Breaking Bad hebben verslagen gereageerd op het overlijden van hun collega RJ Midi. Hij was 34. Midi werd gisteren thuis dood gevonden. Waarschijnlijk heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Midi speelde in Breaking Bad de tienerzoon van hoofdpersoon Walter White. Degene die White speelde, Bryan Cranston, zegt diep bedroefd te zijn. En binnenkort kan je bij het Rembrandthuis in Amsterdam weer een Rembrandt-tatoeage laten zetten. Henk Schiefmacher en zijn team pakken dit keer bij 1 iemand nog groter uit. Hij wilde namelijk de kruisafname op iemands rug zetten. Nou, die rug moest wel groot genoeg daarvoor zijn.
3: Wij hebben natuurlijk een ander canvas als dat Rembrandt dat had. En we hebben vanuit 50 mensen één meneer gekozen die voor ons de ideale rug heeft.
24: Ja, blijkbaar heb ik de perfecte rug hiervoor. Dus ja.
25: Heb je dat ooit eerder gehoord?
24: Eigenlijk niet, nee.
1: Uit alle inzendingen bleek Bo Kwakernaak de beste rug te hebben. De tatoeëerders hebben 20 uur nodig voor dat kunstwerk. En op 7 november wordt er tijdens Museumnacht in het Rembrandthuis de laatste details gezet. Het weer dan, soms motregen vanmiddag bij ongeveer 18 graden. Vanavond klaart het dan op. Morgen is het dan vrij zonnig en maximaal 19 graden.
23: Lunch lekker met Daniel Dekker.

Radio, Radio 5. Het radiostation met de allerbeste evergreens. En we kijken naar de grijze lucht buiten. En er is toch een lichtpuntje. Onze Omroep Max vlag. Jawel. Die wappert weer in de NPO Radio 5 Zendmast. En veel muziek vandaag. We gaan zo meteen even bellen met Tim Dawn. Singer-songwriter. Tim het al jaren aan de weg. Hij heeft een prachtig nieuw liedje uit. En is ook schitterend, oftewel EOS. Die zijn weer bij elkaar. En ze hebben weer nieuwe muziek. Joost Marsman, de zanger, die komt zo meteen even gezellig mee.

0: Legendarische muziek uit de jaren 70 van Redbone. We all wounded at Wounded Knee. En de volgende waren we in de jaren 60 met de enige echte Beach Boys. Maar hoe is ze nog? Nou, hier natuurlijk op NPO Radio 5. Want wij draaien de beste evergreens. En het was I Can Hear Music. Nogmaals, heel smakelijk eten. En we zitten hier gezellig aan de lunchtafel. Het is echt een beetje een dag om binnen te blijven en van de muziek te gaan genieten. Nou, dat kan ook met nieuwe muziek van Tim Dawn. Regelmatig contact met Tim en hij heeft een EP uit. Nou, die is nog niet helemaal uit, geloof ik, maar hij is er wel hard aan weer bezig. Hij is wel klaar in ieder geval. Tim, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hey, hoi.
0: Hey,
1: ja,
0: Tim.
1: Nee, je zegt het goed. De EP is klaar en de single is al uit. En de EP komt inderdaad komende vrijdag.
0: Ja, hoe is het met je?
1: Hartstikke goed, ja.
0: Ja?
1: Misschien hoor je het aan mijn muziek, maar het is... Ik merk dat ik hele liefdevolle muziek aan het maken ben. En dat betekent... Dat kan alleen maar betekenen dat het gewoon hartstikke goed gaat.
0: Ja, en ik denk dan dat het ook wel met je zoontje Sol te maken heeft, die geboren is natuurlijk. Dat heeft je leven wel heel erg veranderd, hè?
1: Ja, zeker, ja. En echt op een heel fijne manier. Dat, ik had nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden om vader te zijn. Maar ja, het is fantastisch. Ja.
0: Maar mooi dat het ook invloed heeft op jouw inspiratie met het muziek maken.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb echt verschillende liedjes al voor hem, over hem, aan hem.

0: Ja, weer zo varen. Weer een beetje overbezorgd ook soms, of niet?
1: Ja, nou, dat is inderdaad dus wel de andere kant. Ik had... Als je dan zoveel van iemand houdt ineens... Ja, dan komt daar ook bij kijken dat je bijna een beetje angstig wordt. Van, oh ja, maar wat als ik... Wat als er iets naars gebeurt? Dan, dus ik merk wel dat ik me moet inhouden af en toe om niet een te bezorgde vader te zijn.
0: Ja. Maar ja, zo'n klein mensje, hoe oud is Sol nu?
1: Hij is nu ruim anderhalf.
0: Ja. Maar ja, die kan natuurlijk nog niet echt aangeven wat er met hem aan de hand is. Dus jij bent een beetje aan het kijken, heeft hij het niet koud? Heeft hij het niet warm?
1: Ja, precies. Nou, en ik moet zeggen, nu begint hij steeds meer aan te geven wat hij wil. En, ja. En hij wil van alles. En dus dat is wel heel leuk om te merken. Maar zeker in het begin, ja, dan moet je het allemaal maar raden. En dan soms en dan huilt hij. En dan denk je, oh nee, waarom huilt hij? En dan voel je dat door je hele lichaam.
0: Ja.
1: En dan denk je, oh nee, en ik begin nu langzaam wat relaxer te worden.
0: Hey, maar als jij dan, Tim, dat is misschien niet zo leuk om te zeggen, maar als jij dan jouw eigen muziek uitzet, stopt hij dan met huilen?
1: Nee, dat heb ik nog niet geprobeerd. Nee. Maar ik moet zeggen, hij huilt eigenlijk helemaal niet zoveel. Hij is vooral ook heel vrolijk.
0: Goed zo. Nou, komende vrijdag komt die EP uit. Ik las, er staat een introduction. Wat is daar? Komt er nog meer? Of is dit een deel 1? Hoe zit dat precies eigenlijk?
1: Ja, dat is wel een kleine hint inderdaad. Hè. Dus de EP heet inderdaad Next Level Love, een introduction. En ik heb het natuurlijk nog niet officieel aangekondigd, maar je mag je eigen conclusies uittrekken.
0: Ja, maar ik denk dan gewoon, er komt nog veel meer. Je hebt nog veel meer mooie liedjes klaar liggen.
1: Ja, zeker. Ik ben heel veel aan het schrijven geweest en aan het opnemen. En ik ben druk bezig met nieuwe muziek maken. En die moet natuurlijk wel een keer uitgebracht worden.
0: Zeker. I'm Still Here staat er ook op. Ja. Dat is een nummer dat je hebt geschreven nadat je een ongeluk had gehad in je studio.
1: Klopt.
0: Wat is er gebeurd eigenlijk?
1: Nou, daar heb je een hele, hele steile gemene trap.
0: Ja.
1: En die trap heeft sinds een tijdje een nieuwe leuning. Want die ontbrak. En vlak voordat die nieuwe leuning geplaatst is... ben ik inderdaad dus van die trap afgedonderd.
0: Oh.
1: En het goede nieuws is dat toen de aanleiding om echt... er is daarna echt snel doorgepakt om wel die leuning te plaatsen.
0: Ja.
1: Het slechte nieuws is dat ik dus wel van helemaal boven aan de trap naar beneden ben gelaten. En met de ambulance naar het ziekenhuis ben afgevoerd.
0: Zo erg?
1: Ik was ook buiten bewustzijn, maar ik werd een soort van wakker daar in een plas bloed. En, en mijn hoofd, ik ben gewoon volgens mij op mijn hoofd gevallen. Maar ik weet die val dus niet eens meer. Ik weet alleen nog dat ik van die bovenste treden afglipte.
0: Mm-hmm.
1: En daarna is het een gat in mijn geheugen.
0: Nou ja, wat hebben we hier weer van geleerd, Tim? Dat nooit een trap zonder leuning, dat werkt dus niet, hè?
1: Nee, dat was ook. En ik ging er misschien, want dan heb je het op een gegeven moment, dus in mijn muziekstudio is dat. Dus daar ben ik natuurlijk vaak te vinden.
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment denk je, nou hè, ik weet het wel, hop.
0: Ja.
1: Zo even snel naar beneden en dat doe ik nu wat rustiger aan.
0: Maar je hebt er helemaal niks aan overgehouden, hoor ik.
1: Nou, ik had toen ik had wel een fikse hersenschudding, dus dat was wel vervelend. En een mooie litteken pontificaal op mijn voorhoofd, dus die komt ook terug in de tekst van het liedje in.
0: I'm Still Here.
1: Van I'm Still Here. Ja. Ja.
0: Staat allemaal op de EP die vrijdag uitkomt. Ik ga nu Someone You Love draaien.
1: Ja, leuk.
0: Ja, wat is het verhaal achter dit liedje?
1: Wat zeg je?
0: Wat is het verhaal achter dit liedje? Nou, dit is niet de val van de trap. Ja, dit is niet de val van de trap, dit.
1: Nee. Het verhaal achter dit liedje is dus eigenlijk de paradox bijna. Van, aan de ene kant is het dus heel, heel fijn om van iemand te houden. Maar hoe meer je van iemand houdt, hoe erger het ook wordt om diegene misschien ooit te verliezen.
0: Ja.
1: En dat zorgt natuurlijk wel voor ervoor dat het eigenlijk ook heel eng is om zoveel van iemand te houden. En daarom heb ik altijd ook heel veel respect voor mensen die volledig hun hart open durven te zetten. Want je kan echt ja, je kan ook keihard pijn gedaan worden.
0: Ja. Als het leven zelf, Tim. Zo is het eigenlijk een beetje.
1: Maar het is een vrolijk liedje.
0: Ja, het is helemaal mooi geworden. Ik ga hem nu draaien. En heel veel succes met je nieuwe EP. We hebben er al met plezier naar geluisterd. En,
1: Dankjewel.
0: Ga je een mooie dag wensen. Wat ga je doen vandaag verder nog?
1: Hard werken.
0: Oh, oké. Okay. Dus je gaat weer aan de slag met de muziek. Dat hoor ik al.
1: Ja, zeker. Altijd. Altijd.
0: En nog even met Sol knuffelen natuurlijk tussendoor. Hè?
1: Aan het eind van de dag, zeker. Okay. Ja.
0: Nou, leuk Tim. Leuk je weer even gesproken te hebben. Mooie dag, hè?
1: Ja, dat was ik ook. Jij ook een fijne dag.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet.
2: Ja, ik ga meer keuze krijgen.
1: Als je meer keuze, je bent geweldig,
2: hè? Dat komt vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel bestemd stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

te vieren tijdens de lunch. Cool and the Gang, we kennen ze natuurlijk ook van Celebration, maar dit was een andere grote hit van ze. Aan het einde van de jaren 70, de Ladies' Night. En daarvoor de Tim Dahl nog, uit zijn nieuwe EP die vrijdag uitkomt. Mooi liedje geworden, het heette Someone You Love.

0: grote hits, waaronder The Promise You Made. En dit was er ook eentje. Cock Robin, Thought You Were On My Side. En daar is Sydney met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Daniel. Albert Heijn gaat proberen om toch extra leveringen met nieuwe spullen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld. En zijn er veel lege schappen in de winkels. De digitale kaartjes op de schappen werken inmiddels wel weer, zodat de juiste prijs wordt weergegeven. In Duitsland zijn 3 mensen opgepakt die worden verdacht van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. Laat de Poolse premier Tusk weten. Die zegt ervan uit te gaan dat Rusland achter het incident zit. Starlink-netwerk is belangrijk voor het Oekraïnse leger, voor het aansturen van drones. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal van de KNVB. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er nog kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, een pandajong dat ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouans Dierenpark, die gaat deze maand weer terug naar China. Het was al eerder afgesproken omdat ze zich daar moet voorplanten. En ze hebben dus nog heel even de tijd om Lang Jui te zien. En daar heb je wel wat geduld voor nodig, bleek eerder al.
3: Kijk, ze zit nu in het luik van het kraamhol.
4: Het kan elk moment gebeuren.
3: Nou, dat weet ik niet hoor. Ik beloof niks.
4: Voor hetzelfde geld zitten we hier nog uren.
3: Ja, dat kan. Ja, de dieren zijn de baas hier, hè?
1: Ja, deze mensen moesten wel echt wel een paar uur wachten voordat ze een keer haar hok uitkwam. Nou, haar ouders die blijven wel in de dierentuin in Renen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. En is van plan om met een speciale afscheidsceremonie zelfs de reuzenpanda uit te zwaaien.
0: Dat is nog een hele toestand, toch, Sydney? Zo'n verhuizing van zo'n beest?
1: Ja, want die dieren zijn ook, hebben ook best wel wat extra zorg nodig. En een goede container natuurlijk, waar die dan weer in kan. En in het vliegtuig. Dus ja. Dat gaat nog wel eventjes voet in de aarde krijgen.
0: En dat is niet om de hoek, China.
1: Nee, dat ook niet. Dus ja. Wordt nog wel een reisje voor deze reuzenpanda.
0: Ik neem aan dat de NOS dit qua dierennieuws op de voet volgt.
1: Zeker weten. Oké, gelukkig. Je gaat het horen.
0: Ja, heel fijn.
1: Het weer dan, grijs met wat motregen, maximaal 20 graden vanmiddag. Morgen dan weer zon en dan ongeveer even warm als vandaag.
0: Oké, nou, we doen het ermee, dankjewel Sydney. Goed. Zijn we helemaal bijgepraat. Aan de lunchtafel hier, dat doen we iedere dag tussen 12 en 2. En ik zeg nog maar een keer, ik vind het zo fijn dat je erbij bent.

0: uit op de radio van Lulu uit de jaren 60. En waarom is dit nou zo'n goed liedje? Omdat Neil Diamond het heeft geschreven. The Boat That I Row. We laten twee keer dezelfde evergreen horen, maar we willen graag van je weten, wie was er het eerst mee? Nou, het is dinsdag vandaag, de 13e, dus we dachten, we maken het niet al te moeilijk vandaag. Dit is 1. Don't cry for me, Argentina. De stem van Madonna.
1: 2.
2: Don't cry for me, Argentina.
0: En dat is Julie Covington. Wie was er het eerst met Don't Cry for Me, Argentina? Was dat dubbeldekker 1 Madonna of dubbeldekker 2 Julie Covington? Je kunt nu de studio appen. We hebben onze computerschermen openstaan. En niet zoals bij de Albert Heijn dat het niet aankomt of zo. Alles werkt hier nog steeds. En D1 of gewoon een eentje of een tweetje. Dat is al genoeg om zometeen mee te doen aan de dubbeldekker quiz van vandaag. 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed? Dan win je hem. De lunch lekker kaasgaaf. App nu Madonna... Dubbeldekker 1 of Julie Covington, dubbeldekker 2. Don't cry for me, Argentina.

0: Lekker quiz. En de internationale quiz. Zeker vandaag, want ik heb Marjon aan de telefoon. En die zit in het buitenland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ben je daar met vakantie? Nee, toch?
1: Nee. Ik woon hier.
0: Jij woont daar?
1: In Portugal, ja.
0: In Portugal zit je?
1: Ja.
0: Ja, en waar in Portugal?
1: In het midden van ongeveer midden. Bij de gebergte Serra da Estrela gebergte. Het hoogste gebergte van Portugal. Je kunt ook skiën en zo.
0: Ja.
1: En daar wonen wij, daar kijken wij tegenaan. Prachtig mooi.
0: En hoe lang zit je daar al?
1: Al 25 jaar.
0: Oh, dan ben je wel erg gewend inmiddels.
1: Ja, zeker. Ik wil ook niet meer terug.
0: Nee, dat begrijp ik wel. Je spreekt natuurlijk ook Portugees.
1: Ik doe mijn best.
0: Ja, maar je kunt daar wel. Je hebt gewoon een mooi leven daar ook.
1: Ja, zeker.
0: Oh, wat heerlijk zeg. En natuurlijk, ik hoef het niet te vragen.
1: Ja, mijn man is met pensioen en mijn zoon die woont hier ook in Portugal. Dus verder verloopt prima.
0: Goed zo. En je hebt mooi weer natuurlijk ook vandaag.
1: En mooi weer, ja.
0: Ach, wat heerlijk. Misschien kan ik je blij maken met een lunchlekker kaasschaaf. Die hebben ze nog niet in Portugal, denk ik.
1: Nou, ik heb er toevallig een hele tijd geleden een keer eentje gewonnen bij jou. En die heb ik in de caravan liggen.
0: Oh ja, dat is ook altijd handig.
1: Ja.
0: Ja, toch? Dan kun je altijd wat kaas gaven als je onderweg bent met de caravan. Maar
1: juist.
0: Ga je dan met de caravan door Portugal toeren?
1: Jazeker. Oh, Portugal en Spanje.
0: Oh ja. Ja, want je kan daar natuurlijk ook in die Algarve, kun je daar zo de grens over, toch?
1: Zeker. Je kunt hier overal de grens over natuurlijk, hè. Ja. Portugal heeft een hele lange grens.
0: Ja,
1: wij gaan ook heel vaak in Noord-Spanje. Is ook prachtig mooi.
0: Ja, ik heb daar ook wel eens gezeten en ik vond het daar prachtig. Niet dat ik daar nou dacht van ik ga hier wonen, maar...
1: Nee.
0: Ik kon het daar wel goed uithouden, hoor.
1: Ja. Ja, is heel mooi daar. Ja.
0: Marjon, we beginnen met de quiz. Wie was er eerder met Don't Cry For Me Argentina? Was dat 1 Madonna of 2 Julie Covington?
1: Julie Covington, nummer 2.
0: Ja, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, hè?
1: Nee.
0: Nou, er komen een paar Omroep Max sokken aan.
1: Nou, geweldig.
0: Dus als mensen dan vragen, wat heb jij nou op je enkel?
1: Heel mooi.
0: Dan kun je zeggen, ja, dat is het logo van Omroep Max. Die heb ik gewonnen.
1: Juist.
0: Vraag 1. Wat is de hoofdstad van Argentinië?
1: Buenos Aires.
0: Buenos Aires, helemaal goed. Wat is de naam van de musical waarin dat nummer Don't Cry For Me Argentina te horen is? Is dat A, Miss Saigon? Is dat B, de musical Evita? Of antwoord C, Les Miserables?
1: Dat is Evita.
0: Dat zijn wel makkelijke vragen vandaag, hè? Vind jij niet?
1: Ja.
0: Kijken of je deze ook weet. Margaret Thatcher die zou vandaag 103 jaar oud zijn geworden.
1: Ja.
0: Zij heeft natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld in de politieke geschiedenis van Groot-Brittannië.
1: Ja.
0: Wat was haar bijnaam? A, de Iron Lady. Antwoord B, de Silver Lady. Of antwoord C, de First Lady.
1: De Iron Lady.
0: Ja, de Iron Lady, ja.
1: Ja.
0: Marjon, dat ging even lekker hard zo, hè?
1: Dat ging goed, hè?
0: Ja, nee, dat vond ik wel, ja.
1: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: Je hebt alle vragen goed. Dat betekent dat dus een tweede lunch lekker kaasschaaf naar Portugal gaat. En deze is niet voor in de caravan.
1: Nee, die is voor over een huis.
0: Gezellig. Ik ga je een mooie tijd wensen vandaag daar. En natuurlijk ook
1: dankjewel.
0: De komende periode. Leuk dat je even aan de telefoon was.
1: Nou, ik vond het ook leuk.
0: Blijf vooral naar ons luisteren, dat vind ik gezellig.
1: Doen we, elke dag weer opnieuw.
0: Goed zo, fijn. Welke ga ik draaien? Is dat Madonna of Julie Covington?
1: Julie Covington, nummer 2.

0: uit. Doei!
1: Weet jij nog dat wij het hadden over Peru?
2: Jazeker, met Machu Picchu, de Heilige Vallei en misschien een stukje Amazone.
1: Ja, precies. Nou, NRV biedt reizen aan waarbij je dat allemaal kan combineren.
2: Ja, en wie regelt alles?
1: NRV natuurlijk. Dus wij kunnen gewoon genieten.
2: Heerlijk. Ik ga alvast mijn wandelschoenen zoeken.
3: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top 1000.
12: Ze heeft een Maserati.
11: De populairste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Luister tot en met vrijdag gratis via de NPO Luisterapp.
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 1 uur het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Asielminister Van den Brink doet opnieuw een dringend beroep op gemeenten om bestaande opvanglocaties langer open te houden en ook nieuwe asielopvang te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is onhoudbaar, schrijft de minister in een brief aan alle gemeenten. Afgelopen week moesten mensen er weer buiten slapen omdat het vol was. Van den Brink vreest dat er in het ergste geval volgend jaar een tekort kan zijn van 7600 opvangplekken als er niks gebeurt. In Frankrijk sluiten vandaag weer honderdduizenden mensen aan bij de scholierenprotesten. Het is de zoveelste keer dat er gedemonstreerd wordt. En uit onderzoek blijkt dat de Franse bevolking steeds verder verdeeld raakt, zegt correspondent Saskia Houtuin.
17: Daaruit blijkt dat 54% zegt dat te doen en 40% niet. En nog een klein percentage van 6% die heeft er geen mening over. Dus ja, dat laat eigenlijk wel best wel een belangrijke breuk zien. Het is nog geen 50-50. Net iets meer mensen die het wel steunen dan niet. Maar het zijn wel echt wel twee hele grote groepen die op dat dossier echt wel lijnrecht tegenover elkaar staan.
16: Ja, in Parijs werden vanochtend vroeg al barricades opgebouwd. Vandaag zijn er 2 grote protestmarsen. Naast scholieren lopen ook weer universiteitsstudenten en leraren en ouders mee. In de Zaanstreek boven Amsterdam zijn weer flink wat wapens ingeleverd tijdens een speciale actie van de politie. Mensen konden opnieuw wapens inleveren zonder dat ze daarvoor vervolgd worden. En ook al doen ze die actie vaker, toch schrikken de agenten iedere keer weer van wat er allemaal wordt ingeleverd.
18: Ja, vooral van de messen die we dan tegenkomen. Een airsoftapparaat zoals hier ligt, of een luchtbux, ja, daar doe je niet zoveel mee. Maar vooral het steekmessen, de stiletto's, zoals van de week is een oma hier geweest. Die kwam met een zak met 5 messen, wat ze bij de kleinkinderen had afgenomen. Ja, dat zijn gewoon goede acties.
16: Er waren uiteindelijk in een week tijd 86 wapens ingeleverd. En de Formule 1 keert na ruim 30 jaar terug naar Afrika. Over een paar jaar wordt de Grand Prix 10 jaar lang gereden in Rwanda. Het circuit moet nog wel worden gebouwd. En dat gebeurt vlakbij de hoofdstad. De president van Rwanda hoopt zo zijn land positief op de kaart te zetten. Rwanda is namelijk ook berucht vanwege mensenrechten schendingen. Het weer dan bewolkt, af en toe wat motregen, graad of 20 is het. Aan zee waait het stevig. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna wordt het vrij zonnig en 16 tot 19 graden.
11: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Sammy Davis Jr. uit die beroemde televisieserie. Die was... die werd veel bekeken in de jaren 70. Dat was Beretta's Team. Dat was toch met die witte papegaai of kakatoe. Ja, nooit uit elkaar. Dat heb ik altijd met dromedaris en kamelen. Leuk om die weer te horen aan het begin van deel 2 van Lunch Lekker. Welkom terug aan de lunchtafel.
1: De beleggingstips.
0: Zometeen Joost Marsman te gast met Joost Aartsen. Jawel, is ook schitterend. IOS, ze zijn weer terug met nieuwe muziek. En wat voor muziek, je gaat het zo meteen horen. Maar de beleggingstips, ja, dat doen we ook altijd. Vandaag, precies 10 jaar geleden, ontving Bob Dylan de Nobelprijs voor de literatuur. Ja, dat was voor hem zelf ook een grote verrassing. Hij was daarmee de eerste muzikant die die prijs in ontvangst mocht nemen. Wij zijn op zoek naar het beste nummer van Bob Dylan. Nou, dat is nogal wat. We hebben zelf een mooi lijstje gemaakt vanmorgen, maar we kwamen niet helemaal uit. Ik dacht, we vragen het aan jullie. Wat is het beste liedje van Bob Dylan? Je kunt het doorgeven via onze NPO Luister-app.

0: Christopher Cross, een Arthur's Team uit een film die uitkwam aan het begin van de jaren 80. En daarvoor nog Buddy Holly in The Brown Out Handsome Man. Uit de jaren 60. En ze zijn binnen hoor, EOS Yellow. Joost en Joost aan de lunchtafel. Nou, leuker wordt het niet vandaag. Goedemiddag, mannen.
1: Goedemiddag.
0: Leuk jullie weer te zien.
1: Ja, zeker. Ja, eens gelijks.
0: Hier zijn we wel weer terug op de Nederlandse velden met de band.
1: Ja. Ja, helemaal. We zijn deze maand ook weer aan het spelen. 8 shows door het land. En dat is echt een feestje.
0: Ja, ja, dat geloof ik wel. Jullie kwamen ook in de mooie zalen, zag ik. Jullie zijn in Oostpoort in Groningen geweest. Patronaat Haarlem. En Hedon Zwolle komt er nog aan.
2: Hedon is donderdag.
0: Ja. Dus deze donderdag, ja.
1: Ja. 013 Tilburg. Ja. En Nijmegen, de Doornroosje en Tivoli in Utrecht.
0: Ja, en die is al uitverkocht.
1: Ja.
2: Doornroosje ook. Voor donderdag en volgende week Tilburg zijn nog kaarten,
1: ja,
2: volgens mij.
1: Zeker, ja.
0: Nou ja, jullie zijn weer helemaal terug eigenlijk. Ja, het is best wel een tijdje geleden toch ook?
2: Jawel, nou, we zijn natuurlijk alweer een jaar of drie bezig met losse singles uitbrengen en weer spelen ook. We hebben al een theatertour gedaan, we hebben al een clubtour gedaan, we hebben een reunieconcert gedaan in de Ronda. Mm-hmm. Dus we zijn gewoon weer, ja, onder de radar nog een beetje, maar gewoon lekker bezig. En het gaat hartstikke goed. Maar we moesten natuurlijk ook wel een beetje het roest eraf spelen, zeg maar. Hè?
0: Is dat dus, zo?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ja, maar we hebben 14 jaar echt niks gedaan als band. Dus ja, we zijn allemaal wel in de muziek op een of andere manier bezig gebleven, maar niet samen. En dan merk je dan toch, als je weer begint, dat je gewoon best wel lang nodig hebt om weer echt een band te worden. In plaats van een stelletje losse muzikanten die samen muziek maken.
0: Ja. Maar hebben jullie wel altijd contact met elkaar gehouden?
2: Ja.
1: Ja, heel veel.
2: Ja hoor.
1: In verschillende. We zijn heel veel met elkaar op vakantie geweest. Bij wijze van spreken.
2: Verjaardagen van de kinderen, et cetera.
0: Er is natuurlijk in die 14 jaar natuurlijk ontzettend veel gebeurd in de levens van de bandleden.
2: Ja.
0: Dan begin ik even bij jou, Joost Haartsen.
1: Ja.
0: Ja. Er zijn er mooie dingen gebeurd in je leven in die 14 jaar?
1: 100%, ja. Dus twee kinderen en een paar verhuizingen verder. Dat is bij iedereen eigenlijk het geval geweest. En ik heb ook heel veel nog steeds met mijn werk. Want eigenlijk elke muzikant in Nederland, dat vergeet iedereen. Die werkt er eigenlijk gewoon nog bij, bijna.
0: Ja, je bent er nog niet heel erg rijk van geworden.
1: Nee, dat is in Nederland ook ontzettend ingewikkeld natuurlijk als muzikant. Dus,
0: Heb je gedaan dan in die 14 jaar?
1: Ja, muziek voor merken, muziek voor reclame heb ik een bedrijf in. En,
0: altijd muziek.
1: Altijd muziek is de rode draad in alles. Dus ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, en Joost Marsman natuurlijk. Ja, wat heb jij gedaan in die 14 jaar?
2: Ik heb 3 kinderen gemaakt.
0: Kijk, had je wel even de tijd voor ook.
2: Ja, ik

0: dan een
1: mooi.
0: Bij dezelfde vrouw.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja. Ik heb een eigen bedrijf gehad. Ik heb gefreelanced als copywriter. Eigenlijk bij mij draait alles om schrijven. Dus wat ik doe is schrijven. Dus ik schrijf ook een beetje in de reclamewereld. Maar ook heel veel voor andere artiesten. Ik heb voor Kinderen voor Kinderen tot Waylon. Tot John Smith, Monique Smith, Roxana Hazes, André Hazes. Noem maar op. Ik schrijf nog steeds veel voor andere artiesten. Vind ik ontzettend leuk om te doen.
1: Nou, vond je dat ook comfortabel om dat gewoon te doen? Een beetje in de achtergrond, ja?
0: Ja, dat is veel. Dat is eigenlijk, vind ik veel. Eigenlijk is het fijner dan voor jezelf schrijven. Het is niet zo dat het altijd leuker is, maar het is wel fijner.
2: Die single van Jan Smit en Waylon, die hebben jij samen met Sander geschreven.
0: Samen met Sander Roosboom, de gitarist en producer van EOS, hebben we die hele plaat, Nederlandstalige album van Waylon, geproduceerd onder andere.
1: Ja, dat weet ik nog, ja.
0: Ja.
1: Ja, weet je waarom het misschien ook comfortabel is? Er zit natuurlijk ietsje minder druk op ook in die zin.
0: Ja, het is makkelijker, omdat het sluit ook aan bij mijn werk als copywriter en tekstschrijver, is dat je gewoon in opdracht van iemand anders werkt. Dus je gaat praten met een artiest, zoals je gaat praten met een opdrachtgever voor een campagne. Zeg gewoon, nou, wat speelt er in je leven? Waar ben je mee bezig? Waar zullen we het over gaan hebben? En dan vervolgens ga je daar een tekst over schrijven. Dus het is samenwerken. Maar het is anders dan voor jezelf. Want bij de band spelen er hele andere dynamiek. Ik vind het vaak moeilijker om dingen onder woorden te brengen. Ik vind het ook, elk woord weegt zwaarder of zo.
2: Krijg meer kritiek.
0: Krijg meer kritiek van de
2: het is harder. Het komt natuurlijk harder aan als je vrienden en je bandgenoten natuurlijk kritisch zijn. Ja. Of een tekst de prullenbak in gooien. Dat komt natuurlijk veel harder aan dan dat een klant dat doet.
1: Ja, die gooit door de brievenbus, factuurtje erachteraan, klaar.
0: Dat zie je niet.
1: Nee, dat zie je niet. En Joost, dan moet je het ook nog zelf zingen.
0: Ja, nou, maar dat maakt het ook zo moeilijk. Kijk, ik kan alleen maar iets zingen als ik er zelf helemaal achter sta.
2: Ja.
0: En tegelijkertijd haalt de band mij uit mijn comfortzone. En dat is ook heel goed. Want ik heb wel de neiging om zeg maar elke keer een beetje dezelfde zinnen, dezelfde woorden te gebruiken.
1: Ja.
0: En zij trekken me daar af en toe uit. En dat is heel goed. Dus het is een heel fijne worsteling is het.
1: Maar zijn er nog andere bandleden die zich met de teksten bemoeien eigenlijk? Of,
0: Jawel, iedereen eigenlijk wel.
2: Oh, nee, we hebben er gewoon heel veel. We hebben in de band, iedereen heeft een taak. Joost is hoofdtekst, onder andere.
1: Ja.
2: Maar we hebben het daar heel veel over. Van waar moet het nummer over gaan? Klopt het wel? Ja. En heel vaak ook sessies waarin we dan allemaal voorzetten geven. Dan, of hij kopt ze in of niet.
1: Ja. IOS is bij ons, is ook schitterend. Ja, en Sander Roosboom, de naam Sander is al gevallen. Maar hij is natuurlijk ook eigenlijk een bandlid.
2: Ja, ja, zeker, 100%.
1: Door de jaren heen geworden, terwijl hij niet op het podium staat. Maar
0: niet meer. Hij heeft natuurlijk altijd, hij was altijd gitarist. Maar hij is producer en moet heel voorzichtig zijn op zijn gehoor.
1: Oh ja?
0: Want hij heeft daar wat gevoeligheden, zeg maar. Dus hij zei, live spelen gaat hem voor mij gewoon niet meer worden.
1: Nee. Heeft hij een blessure opgelopen eigenlijk?
0: Ja, dat kan je wel
2: zeggen. Nee, dat is feitelijk. Bedoel, het is in de studio heel goed te doen, in een gecontroleerde omgeving. Maar live kan je natuurlijk wel eens, zoals nu ook weer, sta je met de soundcheck en dan in één keer trekt iemand ergens een plug uit. Oh, en dan, weet je, nou, dat soort zaken, die kan hij gewoon niet velen. Ja. Maar met hem zoveel muzikanten die natuurlijk in de jaren 80 en 90 zonder oortjes.
1: Ja.
2: Ik heb ook tinnitus in mijn rechteroor sinds die tijd.
1: Dat weet je van die DJ's bij de radio. Die hebben, sommige mensen hebben ook een dipje op links of op rechts.
0: Ja.
1: En Phil Collins die heeft natuurlijk helemaal. Die heeft natuurlijk achter die drumkit gezeten met die monitor speaker naast hem.
0: Ja, het is bizar.
2: Het is wijdverspreid. Maar goed, tegenwoordig is daar veel beter preventie voor en voorlichting natuurlijk. Dus veel betere spullen ook. Ja,
1: ja toch?
0: Dat is maar Sander is eigenlijk nog wel gewoon het muzikale geweten van de band.
2: Ja.
0: En de muzikale schrijver van de liedjes. Dus samen met hem, wij zijn een beetje de, nou, Mick en Keith, Paul en John van de band, zeg maar.
1: Ja. Mooi hoor. Ja, dat is alleen maar mooi, toch?
0: Ja.
1: Maar goed, ik zat zo te bedenken toen jullie kwamen. Ik dacht er vanmorgen aan. Ik denk, ja, het is toch wel weer iets anders na al die jaren dat we allemaal zo serieus opstarten. Ondanks het feit dat jullie natuurlijk wel gewoon van alles gedaan hebben tussendoor.
2: Ja.
1: Maar nu, nu komen jullie echt op de kaart, hè? Want er komt ook een album aan.
2: Ja. Zeker. Ja, die is af. Maar ja, dat vinylpersen kost tegenwoordig ook iets van 12 weken of zo. Je komt gewoon in de wachtrij, dus daar zitten we op te wachten. Maar begin januari komt in ieder geval het album uit.
1: Ja.
2: En ja, daar zijn we heel trots op dat we weer. En we wilden ook een album maken om niet van liedje naar liedje te stappen.
1: Ja,
2: er zit gewoon minder druk op elke liedje. En ga je gewoon songs schrijven met de inhoud die je, hoe zeg je dat? Waar je nu mee bezig bent, die gewoon relevant, die wij gewoon goed vinden.
1: Ja.
2: En
1: ja,
2: hopelijk de mensen ook. Ja.
0: Het is wel grappig om te zoeken naar verhalen die je wil vertellen op deze leeftijd. Zeg maar. We zijn allemaal rond de 50. En dan heb je toch een ander, heel ander leven dan toen je 20 was, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat is leuk om te onderzoeken van, oké, wat valt er nog te onderzoeken en te vertellen.
1: Ja, en hoe ga je dat vertellen, dat ook nog?
0: Ja, en hoe ga je dat vertellen, ja. Ja,
1: dat is heel
0: en wat voor jasje gaan we het gooien. Ja. Maar we merkten op een gegeven moment dus dat we bezig waren en aan het schrijven waren. En dat we heel erg de organische kant op gingen. Meer folkachtig, rootsy, iets akoestischer. En daar ontstonden in één keer allemaal ideeën.
2: Ja. In een paar weken eigenlijk zijn die songs allemaal geschreven.
1: Mooi dat die magie nog steeds bestaat, toch?
0: Ja, dat toen in één keer, dat was wel een soort van, het zit er nog in. Weet je, want dat is toch spannend. Van, wat hebben we nog überhaupt ook muzikaal een verhaal te vertellen? Niet alleen qua teksten, maar ook wat zit er nog muzikaal in het vat? En dan, dat dit naar boven kwam, was wel mooi.
1: Want het is ook schitterend, of IOS, hoe je het ook wil noemen. Jullie waren wel een van de Nederpopbands die in de late jaren 90 en de Zero's toch wel het geluid hier in Nederland hebben bepaald. Samen met Bluff van Dikhout, de Dijk, moet ik ook niet vergeten.
2: Ja. Zeker niet.
1: Maar jullie waren zeker in het rijtje thuis.
2: Nou, dat is heel mooi om te horen.
1: Nou, dat zeg ik ook, omdat ik deze Evergreen toch nog een keertje ga draaien. Hoor.
0: Yes!
1: Het is er wel eentje, jongens. Ja. Voltooid verleden tijd. Niets is minder waar, want er komt dus een nieuwe album aan. Ze zijn bij ons en zometeen hoor je de nieuwe single Noorderlicht.

0: Chill en daarvoor IOS, voltooid verleden tijd. Half twee, het laatste nieuws hier is Renate. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Albert Heijn zegt er alles aan te doen om nieuwe leveringen naar de supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog altijd uitgeschakeld en zijn veel schappen ook leeg. Vakbond CNV heeft van de medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Paus Leo is overgebracht naar een ziekenhuis in Rome voor een operatie. Er wordt vandaag een knobbeltje op een van zijn longen weggehaald en hij moet ongeveer een week herstellen. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of met gedwongen verkoop. En de Rotterdamse veeg- en vuilniswagens die op de buitenkant gedichten hebben staan, die zijn vanaf vandaag cultureel erfgoed. De eerste wagentjes met gedichten waren al in 1988 te zien in de stad. En ook deze Mitchell van Stadsbeheer Rotterdam is er groot fan van.
2: Juist dat gedicht en afval, ja, het heeft iets met elkaar te maken, hè? De schoonheid van een gedicht en wij halen het afval op natuurlijk. Dus het is echt wel een heel mooi tafereel, een mooi samenspel. Mooier kan je het gewoon niet bedenken, joh. Pure woordkunst, in de breedste zin van het woord, dames en heren. Fantastisch.
0: Ja, die Mitchell, dat is natuurlijk wel een enthousiaste jongen, hè?
1: Ja, maar ik heb er ook helemaal niks meer aan toe te voegen.
0: Nee,
1: het
0: zeker
1: is ook
0: niet.
1: Echt fantastisch.
0: Ja, dat is het ook.
1: Het weer dan, af en toe motregen, zo'n 18 graden. Morgen vrij zonnig en dan ongeveer dezelfde temperatuur.
0: Dankjewel, Renate.

0: Phil Collins, we hadden het nog even over hem, A Groovy Kind of Love. En de voorbeelden Joe Spears en The Blanket on the Ground, hele grote hit uit 1975.
1: De beleggingstips.
0: Daar zijn we ook nog steeds mee bezig. We gaan 10 jaar terug in de tijd, want op 13 oktober 2016 kreeg Bob Dylan de Nobelprijs voor de literatuur toegekend. Hij kreeg die prijs omdat hij nieuwe poëtische uitdrukkingsvormen in de grote Amerikaanse liedtraditie wist te creëren. Nou zit ik hier met twee Nederlandse muzikanten. Joost Marsman en Joost Haartsen, die echt wel wat weten van liedteksten. Is dat een terechte prijs die Bob Dylan heeft gekregen? Ja, dat...
2: Zeker.
0: Ja?
2: Ja, vind ik wel. Ik vind het ook heel mooi dat het eindelijk eens gaat naar iemand die in de muziek zit. Ja, ja, het is ook gewoon soms literatuur, toch?
0: Ja, en zeker wat Bob Dylan heeft gemaakt door de jaren.
2: Ja, er waren nogal wat lappe teksten inderdaad.
0: Ja, en een hoop mooie statements ook, hè. Politiek zat altijd wel iets achter ook waar we wat beter van werden. Of over anders gingen denken.
2: Ja, maar die man kon overal over schrijven. Echt alles. Alles. Ja. Zo knap.
0: Ja. We vroegen aan onze luisteraars, wat is het beste nummer van Bob Dylan? Nou, Joost, zeg het maar.
2: Nou, we hadden het er net toevallig over. Ik dacht eerst Blowing in the Wind, maar toen noemde jij Hurricane. En toen dacht ik, ja, dat vind ik toch ook wel...
0: Dat is ook wel een goeie, hè?
2: Ja.
0: En jij?
3: Ja, hetzelfde.
0: Okay.
2: Ook,
0: ja.
2: Ook politiek, een politiek nummer, hè, ja, over die bokser.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, er komen goede suggesties binnen voor onze luisteraars. Deze zat er natuurlijk tussen. Zo wel eentje natuurlijk van Bob Dylan. Je kunt nog een paar minuten je suggesties sturen via onze NPO-luisteraar. Dan gaan we zo meteen een eentje draaien. En we hebben ook Elvis nog en de nieuwe single van EOS. Wat is er bij ons? Het album komt er dus aan. Eerst in een exclusieve vinyl-uitvoering. Vandaar dat er wat vertragingen voor opgelopen. Maar
2: ja. Komt er aan. Je moet de fans eerst blij maken. Hè?
0: Ja, ja, zeker. Ja. 8 heet hij. 8 nieuwe songs. De tour in 8 zalen met 8 man aan gewerkt. Dat is een mooi getal ook, hè?
2: Ja, ja, en het is ons 8e album eigenlijk. Ja. Dus ja.
3: Ja, en als je hem plat legt, dan gaat hij voor altijd door.
0: Ja, dat is waar. Ja. Wanneer ga jij dan nog op tour, Joost Marsman, met de Sound of Spring Team?
2: Ik ga dat is vanaf februari, maart, april is dat ongeveer.
0: Dat doe je eigenlijk een beetje in je eentje, maar wel met andere muzikanten.
2: De bassist van EOS doet ook mee. Oh. En voor de rest zijn het allemaal andere muzikanten. Ja. En we hebben het al een keer eerder gedaan.
0: Ja, dat weet ik nog, ja.
2: Ja, ja. Dus dat is een heel leuk zijstapje. Om ook daarna weer lekker met EOS door te gaan.
0: Ja. Ja. Maar jij bent ook wel een Springsteen fan, of niet?
2: Ja, nogal, ja.
0: Ja, als je dan het over mooie tekst hebt. We hebben het over Bob Dylan. Maar die...
2: Ja, man. Hij mag hem ook winnen van mij.
0: Ja, Bruce Springsteen kan er ook wel wat van natuurlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, jongens, vertel over de nieuwe single Noorderlicht. Die is vorige maand uitgekomen. Het gaat een beetje over de mooiste dingen in het leven die je niet kan voorspellen. Of vasthouden.
2: Ja, ja, we waren aan het schrijven voor het album. En dit was een liedje wat we hadden liggen. En op een gegeven moment zeiden we van hier moet een vrouwenstem bij.
3: Ja.
2: En ik schrijf dus ook nog wel eens voor andere artiesten, met andere artiesten. En we hadden een schrijfkamp voor Yves Berendsen en Drea Hazes volgens mij. En daar kwam ik Nienke Leone tegen. En okay. Nienke Leone was een jonge singer-songwriter die ook veel voor anderen schrijft. Was een leuke kennismaking, nou verder niks aan de hand. Maar ik ging wel even haar liedjes luisteren. En toen dacht ik zo, dit is best, best goed. Goede teksten, goede opbouw van de songs, goede pop. Dus toen wij dachten, we hebben een vrouwenstem nodig voor dit liedje. Hebben we haar gebeld en zij vond het superleuk. En ze kwam de studio in en ze nam de hele sessie over.
0: Ja?
2: En ik had al een tekst geschreven. Dus we waren een beetje aan het spelen. En op een gegeven moment dacht ik... dit is ongeveer wat we hebben. Wat vind je ervan?
0: Ja.
2: Oké, leuk. Ik heb ook nog wel een paar ideetjes. Ja. En dan ging het helemaal niet helemaal aan de andere kant op. Maar ze heeft het wel op een manier aangescherpt. Waardoor het ook voor haar klopte. En dat vond ik wel belangrijk. Dat het,
3: ja.
2: Zij is ook iemand die kan alleen maar zingen als ze het meent. En dat geldt voor mij ook. Dus we hebben allebei eigenlijk een eigen betekenis aan de tekst kunnen geven. Maar toch klopt die voor ons allebei. Dus dat is echt fantastisch.
0: Ja, het is een prachtig liedje geworden gewoon.
2: Dankjewel.
0: Hele mooie samenwerking. En voor diegenen die jullie optreden hebben gezien met de clubtour in Patronaat in Haarlem of Bibelot in Dordrecht, die hebben haar ook gezien. Want die stond in het voorprogramma, Nicole.
2: Ja, ze doet de support. En dat is sowieso heel erg leuk en gezellig. Maar ja, het is helemaal mooi dat ze daarna ook nog eens een keer met ons te zingen kan spelen. En zingen zoals die bedoeld is.
0: Ja, mooi. Dus, ja. Goed jongens, nou ik wens jullie nog een mooie voortzetting van de tour. We kijken uit naar het album. Dan maken we alweer een nieuwe afspraak begin volgend jaar.
2: Zeker.
3: Heel graag.
0: Toch? Dus ja, zeker. Om dan leuk even te kijken welke 7 andere songs er nog op komen te staan. Ik ben zeer benieuwd. Ik ben blij dat jullie weer terug zijn in de Nederlandse muziek.
2: Dankjewel man.
0: Ja. Hier is Noorderlicht van EOS samen met Nienke Leone.

0: gaan we terug naar 26 mei 1963. Het is helemaal uitgezocht natuurlijk voor de Elvis Enzo-kloppen. Die doen we iedere dinsdag. De RCA Studio B in Nashville, Tennessee in Amerika. Daar was Elvis Presley om na 6 opnamen tevreden te zijn en weer naar buiten te lopen. Want hij nam zijn liedjes altijd heel vaak achter elkaar op, voordat de perfecte versie daartussen zat. Uiteindelijk verscheen het nummer op 18 juni als B-kant van een andere grote hit van Elvis Presley. Vanaf vandaag nieuw in de Elvis Encyclopedie. Please don't drag that string around.
1: 291, take 2. 1, 2, McCart.

0: Altijd lekker om Elvis Presley te horen. Please don't drag that string around. Draaiden we in het kader van de Elvis Encyclopedie. En dit waren de Chiffons en One Fine Day.
1: De beleggingstips.
0: Hier hoor je ze, de Evergreens, iedere dag op NPO Radio 5. En ja, we vroegen om het beste liedje van Bob Dylan. Nou, de suggesties blijven binnenstromen. Dat is natuurlijk leuk. Ja, het is zoveel moois geschreven. Deze bijvoorbeeld.

0: Stone ook nog gedaan door de Rolling Stones zelf natuurlijk. En ik heb Hans aan de telefoon. Hans de Vries uit Rode, goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel.
0: Ben je een beetje fan ook van Bob Dylan, of niet?
1: Ja, best wel ja. Hij heeft, ik vind niet alle nummers even leuk, maar hij heeft natuurlijk geweldige nummers geschreven. Eigenlijk al sinds de jaren 60 dat hij begonnen is. En er sprong wel één uit bij mij. En die is zo straks ook even genoemd. En nogal een politiek geëngageerd nummer over Ruben Carter, de bokser, die ja. Terecht veroordeeld is. Hè?
0: Ja, dat heeft heel veel indruk gemaakt.
1: Ja, dat vond ik toch wel toen ik het hoorde van jou. Oproep, toen dacht ik meteen, het eerste wat me te binnen schoot, dat was de bokser, de Hurricane. En dat vind ik toch eigenlijk wel, ja, dat zijn nogmaals vele, hele mooie nummers van Bob Dylan. Maar deze sprong er toch wel echt bovenuit, ja.
0: We gaan draaien, mooie dag, dankjewel.

0: Like a Rolling Stone, ook nog gedaan door de Rolling Stone zelf natuurlijk. En ik heb Hans aan de telefoon, Hans de Vries uit Rode. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Ben je een beetje fan ook van Bob Dylan, of niet?
1: Ja, best wel, ja. Hij heeft, ik vind niet alle nummers even leuk, maar hij heeft natuurlijk geweldige nummers geschreven. Eigenlijk al sinds de jaren 60 dat hij begonnen is. En er sprong wel één uit bij mij. En die is zo straks ook even genoemd. En nogal een politiek geëngageerd nummer over Ruben Kater, de bokser, die heel terecht veroordeeld is. Hè?
0: Ja, dat heeft heel veel indruk gemaakt.
1: Ja, dat vond ik toch wel, toen ik het hoorde van jou, de oproep. Toen dacht ik meteen, het eerste wat me te binnen schoot, dat was de bokser, de Hurricane. En dat vind ik toch eigenlijk wel, ja, dat zijn nogmaals hele mooie nummers van Bob Dylan. Maar deze sprong er toch wel echt bovenuit, ja.
0: We gaan draaien. Mooie dag. Dankjewel, Hans.
1: Ja, goed. Graag gedaan.

0: als je persoonlijke situatie verandert. En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ster. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
12: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Ja, dan vliegt zo'n dag toch, hè? Het is 2 uur geworden zometeen. Openen de With Stars vanaf een showtrap het opene huis. En daarna Simon & Garfunkel. Maar eerst het NOS Journaal van 2 uur. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Albert Heijn gaat weer winkels bevoorraden. Sinds gisteren ligt het werk in sommige distributiecentra stil door online veiligheidsproblemen. Afgelopen nacht zijn er wel al leveringen geweest aan supermarkten. Maar een bron zegt tegen de NOS dat er nog weinig coördinatie is en dat die leveringen willekeurig lijken. Het is ook nog steeds niet mogelijk om online boodschappen te bestellen. Medewerkers zeggen tegen vakbond CNV dat de systemen van Albert Heijn mogelijk later vandaag weer opgestart worden. De Amerikaanse Christa Pike heeft na haar mislukte executie niet meteen medische hulp gekregen. Dat blijkt uit geluidsopnames die persbureau AP in handen heeft.
1: We have been informed that it is a false call. There is no medical assistance needed at Riverbend Prison.
16: Ja, de meldkamer twijfelde of die noodoproep van het gevangenispersoneel wel echt was. De Amerikaanse Christa Pike kreeg 2 dodelijke injecties voor haar executie, maar bleef ademen. Uiteindelijk werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is ze weer terug in de gevangenis. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of 3 boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden en mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen dat ze de staarten knippen om te voorkomen dat varkens in elkaar staart bijten. Maar volgens Varkens in Nood kan dat worden voorkomen door betere leefomstandigheden voor de varkens te maken. En de trainer van PEC Zwolle, Henry van der Vecht, die is ontslagen vanwege de slechte resultaten. PEC staat nu 16e in de eredivisie en verloor 6 van de 8 wedstrijden tot nog toe. Volgens voetbalcommentator Frank Wielaert zijn veel spelers van PEC ook gewoon niet goed genoeg.
17: Ja, en daar kun je als trainer ook niet zo gek veel aan doen. Dus het gaat delen van de wedstrijd goed en dan gaat het ook delen van de wedstrijd niet heel goed. En ja, dan inderdaad, er is te weinig ontwikkeling. Maar ik zie ook daar niet echt een rol voor Van der Vecht, want hij heeft gewoon de spelers niet beschikbaar.
16: Van der Vecht is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen moet vertrekken. Het weer dan, het is bewolkt, af en toe wat motregen, graad of 20. Aan zee waait het flink. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mist. Daarna wordt het vrij zonnig en maximaal 19 graden.
14: Open huis, Henk van Steeg.

kijken of de radio goed staat afgesteld met stereo-installatie. Als het goed is, hoor je nu alleen op rechts de gitaar een beetje spelen. Dan staat hij goed afgesteld. Mrs. Robertson, Simon & Garfunkel voor The Graduated. Het was 1968 en daarvoor nog

Diana Ross, Michael Jackson. En mensen vergeten wel eens Luther Vandross. Ja, die moet je er toch ook even bij noemen. 10 minuutjes na tweeën op deze dinsdagmiddag. Het huis is weer gevuld met de beste evergreen van Edwin Starr. Ik zeg een Bruce Springsteen en een prachtig mooi Beatles liedje. Maar dan gedaan door Nina Simone. Welke het is, hoor je zometeen. En ook deze middag ben ik weer heel erg benieuwd naar hoe deze dag zover is. Of wat er deze dag nog meer op het programma voor jou staat. En kom binnen met misschien wel 1, 2, 3 of 4. Maar het is in ieder geval jouw sleutelwoord. En ik vind het leuk om van je te horen via de NPO Luisterapp. Zo delen we een beetje hoe het leven ervoor staat deze dag. Gisteren heb ik het sleutelwoord van Joke beloond met een sleutel. De gouden sleutel van het huis met eraan de sleutelhanger. Want ze had gekozen voor het sleutelwoord gewonnen. Bij een lokaal restaurant gaan ze nu uit eten met een bierarrangement. Nou, we krijgen de foto's nog als die toonbaar zijn. Wat is het voor jouw dag? Geef het door via de NPO Luisterapp. En dat is heel fijn. Als je hem nog niet geïnstalleerd hebt, doe dat even. En foto's zijn natuurlijk ook welkom. Of een spraakberichtje. Vinden we ook leuk even inspreken. Jouw sleutelwoord via de NPO Luisterapp. Dit is Electric Light Orchestra.

Ja, er zit ook door mij weer een herinnering op daaraan aan die van Pussycat. Het was 1975 en daarvoor nog Hold On Tight, Electric Light Orchestra. We gaan terug in de tijd naar 2010 en doen dat met James Blunt.

Ja, we draaien hem al in de zomer, maar het is echt zo'n plaat die meekleurt met de seizoenen. Het begint herfst te worden en ik vind hem een soort nazomertrack geworden. James Blunt met zijn Taste Like Summer, NPO Radio 5. Welkom in het huis, ook als je net bent nat geregend. Want het is wel een dag met, net brak toch net de zon door. Maar ondertussen begint het ook weer een beetje te miezeren. Dus kom lekker binnen en deel dan meteen even bij de deur je sleutelwoord. Kan via de NPO luisteren. Martin heeft dat bijvoorbeeld gedaan met ook een prachtige foto erbij. Ik vind het een kunstig werk en ik word er ook vrolijk van op zo'n dag als vandaag. Veel kleur zit erin. En zijn sleutelwoord is vogels. En die is hij aan het diamond painten. Het bewijs zit erbij in een foto. Fred is bezig met een radiomarathon. Lekker volhouden zou ik zeggen, Fred. En als het einde in zicht is, bel ook even 0800 3555. Dan kunnen we een kruisgesprekje doen. En dan hebben we Helene nog even. Goedemiddag, Henk. Voor mij is het vandaag het sleutelwoord creatief. Dit omdat ik vandaag weer lekker bezig ben met 3D-kaarten. Alvast voor kerst. En niet dat dat echt vlotte wil. Maar gewoon even lekker relaxed wat te doen hebben. Hier met wat engelengeduld moet je er wel voor hebben. Vooral voor het kleine grut op te plakken. Ik zit even te kijken inderdaad. Ik zie nog een los hoofdje van een eekhoorn zie ik inderdaad liggen. En er liggen ook nog wat takjes los. Maar volgens mij moet het wel iets heel moois gaan worden. Van die twee van die eekhoorntjes op zo'n besneeuwde tak van een sparboom met dennenappels eraan. Ja, dat ziet er wel leuk uit. Heb je mijn adres al? Nou, dat geef ik je wel buiten de uitzending even om van het open huis. Mag natuurlijk altijd naar NPO Radio 5. Volgens mij gaat het gewoon aankomen. Als je open huis, NPO Radio 5 erop zit en een postzegel, dan komt het wel aan. Geef me even door wat jouw sleutelwoord is. Maak je dan natuurlijk ook nog kans op die gouden sleutel met daaraan de sleutelhanger. Over naar huis komen gesproken. Deze bab is al 3 dagen aan het lopen. En hij is nog, wat is het? 25 miles. Nou, dat is...

Natuurlijk van War, maar ook deze uit 69, 25 miles. En dan zijn we thuis gekomen. En dan blijkt er in de stad waar je komt, in het dorp waar je komt, toch wel wat veranderd te zijn. Is daar toch verdorie een nieuw kid in town. Artiesten hebben dat als er ineens een andere artiest groot is. Maar we hebben dat allemaal wel eens in het leven meegemaakt. En de Eagles verwoorden het prachtig in het New Kid in Town.

0: En ieder dorpje heeft ze wel van die mannetjes die lekker aan het scharren zijn. We noemen ze The Wanderer in het Engels. Dion deed dat in de Bronx in New York. Jouw sleutelwoord. Het was 1961. Zometeen nog muziek voor je van de Dolly Dots. En een prachtige Beatles cover door Nina Simone. Onvoltroffen. Ja, onovertroffen wat mij betreft. Maar eerst eens even kijken wat deze dag brengt voor alle open huizes. Want dat is leuk om te lezen. De sleutelwoorden waar mensen mee binnenkomen. Fernanda, ik vind het al een prachtige naam. En die is ook lekker bezig in het nieuwe appartement. Haar sleutelwoord is poetsen. We hopen er rond 18 november in te kunnen. Dat is nog een ruime maat poetsen. Sterkte daarmee. Ja, maar het is wel altijd leuk. Want dan wordt het echt mooi en schoon. En je maakt dingen schoon die je daarna nooit meer schoonmaakt. Rit, die is lekker bezig als taalcoach. En dat is daardoor ook haar sleutelwoord. Volgens mij is dat je dan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond de Nederlandse taal leert. En vaak leer je dan zelf iets over de cultuur waar die mensen uitkomen. Voor mij wel een win-win situatie. Els, die... ja, ik vind het een heel leuk sleutelwoord. Zwaan kleef aan. En dat is ook allemaal aan elkaar gekleefd. En als je dan de foto erbij opent, en dan schrijft ze er ook bij... bij mij worden soesjes altijd creatief gebakken. Dus vandaag is het thema zwaan kleef aan. Het zijn allemaal zwaantjes en die zitten met suiker aan elkaar geplakt. Voor de rest wordt er bij Aad lekker gelezen en geluisterd. Hij luistert naar NPO Radio 5 en hij leest ondertussen Scandinavische thrillers. Nou, ja, er zit wel muziek tussen die dat een beetje spannender maakt. En als ik dan op de foto kijk, die Scandinavische thrillers, de ijsvogel. Maar dat vind ik niet echt... Klinkt niet echt Scandinavisch, dan had het Duitse vogel moeten heten. Gaan we naar Thomas in IJmuiden. Thomas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, had je dat ooit verwacht, dat je dit ooit zou bereiken?
1: De eerste jaar, nou, dat is nogal een dingetje geweest. Want het gaat natuurlijk om mijn snackbar die 1 jaar bestaat. Ja. En het pand waar ik in zit, daar hebben we vooral een heleboel het niet gered. En altijd binnen 5 maanden alweer de deur uit. En dan was het weer voor bijna 1 jaar dicht. En... ik heb het toch wel aangedurfd om daarmee bezig te gaan. En op het begin kwamen mensen ook echt binnen gewoon bij me van... nou, we zullen zien hoe lang jij het gaat houden. 3 maanden, 4 maanden. En dan zei ik van, nou, voor mij kom je voorlopig niet meer af. En ja, ik maak mijn beloftes altijd waar.
0: Ja, wat is dan jouw verschil? Ja, je klinkt als een hele open en gezellige... en vooral iemand die de handschoen oppakt persoon aan.
1: Ja, nou, dat sowieso. Wat ik belangrijk vind, als je een onderneming hebt... moet je er ook gewoon zelf zijn.
0: Oh ja.
1: Dus ik ben er altijd, of bijna altijd zelf, behalve als mijn club speelt, dan ben ik eventjes weg.
0: Ja.
1: Maar,
0: Feyenoord?
1: Ja, maar, nee, AZ Alkmaar. Dus Feyenoord is een hele verkeerde opmerking nu, na dit weekend.
0: Sorry.
1: Maar we nog wel door met dit gesprek? Ik vertel Telstar, want dat hoort bij Velsen Zuid en IJmuiden.
0: Ja, wat goed. Hey, en ik zie ook, als sleutelwoord heb je gekozen voor bowling.
1: Ja. Ja, ik ben nu op weg naar de zaak en dan zo direct gaan we met elkaar allemaal verzamelen. Met alle medewerkers. Dat is met name heel veel jeugd. En dan gaan we eerst 2 uur lang bowlen. En dan gaan we door om wat te gaan eten met elkaar.
0: Bij een snackbar?
1: Nee, nou ja, het is wel allemaal heel veel gefrituurd. Het is een heel groot landelijk concept waar we gaan eten met een Spaans-Mexicaans twist.
0: Ja, oh, wat doe je dat goed zeg, wat doe je dat goed. Maar jij lijkt me wel een leuke baas. Dus als Hans Schiffers nog de baas van de dag had, dan had je die bij deze, wat mij betreft, verdiend. En zou je het leuk vinden om een keer een lijstje in te vullen met jouw collega's, om dat bijvoorbeeld in de arbeidsvitamine te doen?
1: Ja, daar heb ik wel eens over te wegen, want ik ben eigenlijk door de arbeidsvitamine bij Radio 5 terechtgekomen.
0: Nou, dan is de cirkel toch rond. Jij weer een nieuwe baan, een jaar je snackbar en dan met je plaatjes op de radio.
1: Ja, dat zou helemaal leuk wezen.
0: Nou, ik zou zeggen, meld je even aan via nporadio5.nl en dan ga ik jouw liedjes horen.
1: Gaan we doen.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Je krijgt van mij een gouden sleutel. En als ik een keer in de buurt ben, kom ik even een snackje bij je doen.
1: Moet je zeker doen. Nou. Welkom.
0: Dankjewel, hè.
1: Alsjeblieft.
0: Zometeen muziek voor je nog van de Dots, maar eerst is dit Bruce Springsteen op 5. Ja.

Ik vind het wel heel slim gedaan, toen al in 1979 van de Dolly Dots. Een liedje als ode aan de radio. En wie, ja, waarom, dan ga je het natuurlijk altijd draaien als discjockey. Want het gaat over jouw medium waar je zo van houdt. En ook vanmiddag weer in het huis met daarvoor nog The Rising van Bruce Springsteen. Dan bijna 18 jaar geleden, het zal rond deze tijd zijn geweest, dat ik dit liedje heel veel opzette. Origineel van de Beatles, geschreven uit frustratie door George Harrison. Maar mij was het vooral de liefde voor de zoon die zou komen.

song en dit einde ook, hè. Zwart-wit, Frank Boeijengroep, denk in de kleur van je hart. En nu mag je ook met je hart spreken, want vorige maand verscheen er een prachtige atlas van de streektalen van de dialecten. En dat is een bijzonder boek geworden. En Nederland kent natuurlijk heel veel streektalen, heel veel dialecten. En ook in de popmuziek komt het heel erg veel voor. Dus, laat je hart spreken, laat je dialect spreken. En dan lijkt het me leuk om zo meteen met jou het gesprek in het dialect te doen. Als je dat een beetje kan. Hoeft niet natuurlijk, maar begin eerst maar eens met een mooie evergreen. In het dialect deze kant op te sturen. Kan via de NPO luisteren. Nou, dit is gewoon Engels. Dit is

0: Of iets wat nog langer meegaat. Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen?

0: allereerste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Luister tot en met vrijdag gratis via de NPO Luister-app.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: De klok geeft 2 uur aan. Zometeen de voortoffs met Bernadette. En ook nog langs Baker Street met Jerry Rafferty. En dan de derde na 3 ben ik op zoek naar de mooiste evergreens in jouw ogen. Die in de streektaal worden gezongen. Fries mag je er ook bij nemen. Dat is natuurlijk gewoon een echte officiële taal. Maar ik versta er niks van. En dat vind ik dan weer mooi. Pompoblaire dat dan weer wel. Dus geef het nog even door via de NPO Luister-app. Gaan wij naar Renate met het NOS Journaal. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat het moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen de schappen in de supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden de winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Wat er precies is gebeurd bij Albert Heijn is nog altijd onduidelijk. In de rechtbank in Amsterdam stond vandaag een man terecht op verdenking van brandstichting tijdens de Pride vorig jaar. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een terroristisch motief, zegt verslaggever Josephine Tree.
5: Het Openbaar Ministerie zegt daar 3 aanwijzingen voor te hebben. Namelijk dat hij op Instagram berichten van IS had geplaatst. Dat hij de avond van tevoren een kleine hoeveelheid benzine had gekocht, waar geen goede verklaring voor is. En dat er op die dag een geldbedrag van €750 op zijn rekening is gestort met als omschrijving cadeau. Dus dat vonden ze allemaal te verdacht.
4: Nou, de rechtbank besloot dat die man voorlopig blijft vastzitten totdat de zaak verder gaat in januari. Er komen geen extra opleidingsplekken voor tandartsen, zegt onderwijsminister Letchert. Een onafhankelijke stichting, adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld gaan kosten, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. En de Formule 1 krijgt er een nieuwe locatie bij. De Grand Prix van Afrika is vanaf begin jaren 30 in Rwanda. Het circuit wordt nog gebouwd en komt vlakbij de hoofdstad Kigali, zegt correspondent Ellis van Gelder.
6: Rwanda belooft een uitdagend racecircuit dat het natuurlijke landschap volgt. En Rwanda wordt ook wel het land van de 1000 heuvels genoemd. Wanneer het precies klaar is, is nog niet bekend. In ieder geval niet voor 2030. Ergens dan in de jaren 30 zullen we dus zien dat de Formule 1 echt in Rwanda start.
4: Ja, de president van Rwanda die hoopt ermee zijn land weer positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als het land waar mensenrechten worden geschonden. Het weer dan is bewolkt. Er kan af en toe wat motregen vallen. Graad of 20 is het. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mist. Daarna wordt het toch weer zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden.
0: Open huis. Henk van Steeg.

met de handtekening van Raphael Ravenscroft. Dat is de saxofonist op deze Baker Street van Jerry Rafferty. En daarvoor nog de muziek inderdaad van de Four Tops Bernadette. En Willy is er helemaal blij mee.

0: waar heb ik me aan gewaagd? Ik ben met ABN opgevoed. Mijn ouders, als die belden, dan belden ze met putten. En dan heb ik wel puttenspraten gehoord. Maar ik kan dit dus niet. Dus ik ben heel benieuwd wie ik aan de telefoon tref. Ik heb een naam hier staan. Ik ben ook benieuwd of ik er iets van ga verstaan. Want ik was op zoek in het kader van de Atlas. De Atlas met streektalen en dialecten die is uitgekomen. Of ik er ook zelf een beetje wat van versta. En waar je zin in hebt als het om een evergreen gaat. Lambert, goedemiddag.
1: Ja, goeiedag, Jim.
0: Hey, hallo, welkom in het open huis. Als ik tegen jou zeg schoffelen.
1: Schoffelen?
0: Ja.
1: Dat is in de tuin toch? Dat is toch schoffelen of niet?
0: Ja, dat is zeker in de tuin inderdaad. En Oké, dan ik zit even te kijken waar je vandaan komt. Ik ben daar hier namelijk echt heel goed in, denk ik. Want als ik de plaat kijk, denk ik dat je uit de Achterhoek kon. Maar dat hoor ik hier niet in weg. Niet in weg. Kun je nog wat meer vertellen? Wat heb je vandaag gedaan?
1: Wat ik vandaag gedaan heb, ik heb vandaag niet zo'n veel gedaan. Ik heb een beetje schoonmaak in huis. En een beetje de stofzoen en dwelm en noem maar op. En ik ben nu aan het koken voor vanavond.
0: Oh, wat heerlijk. En wat staat er op het menu voor vanavond?
1: Wij kringen wederbonen en tomatensaus met van alles de deur in.
0: En Bartje, is die ook aan tafel of niet?
1: Nee, Bartje is er niet. Maar nee. Die is al heel lang niet meer onder of zo.
0: Nee, dat is ook waar. Maar die bidt ook niet voor bruine bonen.
1: Nee, maar kun je een beetje verstaan? Hè?
0: Ja, ik kan het wel een beetje verstaan. Ik heb een vriendin, want ik denk dat het Drents is. Kan dat kloppen?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en welke hoek in Drenthe zitten we?
1: Ik ben een Klazina-vriender, maar ik woon nu in Aalten.
0: Aalten, ah, ja, wat grappig. Dat is ook nog verschil, hè? Waar je in de streek vandaan komt. Ja, wat leuk.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En heb je iets gekozen van normaal? Hoe dan?
1: Ja. Nou, ik ben al jaren fan van normaal. Ik vind normaal geweldig. Dus dat is vanaf mijn 7e jaar ben ik al fan.
0: Wauw.
1: Dus en als ze hier in de buurt kwamen, was ik altijd van de partij. Dus leuk.
0: Nou, laten we dan maar deur donderen, om het in het goede dialect van normaal te zeggen. Zullen we de live-uitvoering doen? Want dat is natuurlijk, live is altijd leuker.
1: Ja, doe maar. Ja, hartstikke mooi.
0: Hey, dankjewel. En wat zeggen we dan als we afscheid nemen? Mooi?
1: Tjee.
0: Tjee.
1: Ja, joh, hè.
0: Hoi.

en de beelden komen dan vanzelf, hè. Als ik de titel van de film noem waarvan dit de soundtrack was, de film Heartburn, dan heb je al meteen het beeld bij Meryl Streep, Jack Nicholson en ook nog, dan gaat die film ook nog over het huwelijk dat uit elkaar valt. En dan deze vrolijke muziek van Carly Simon en daarvoor nog met dank aan Lammers. Normaal met deur eronder, de Drent die houdt van de Achterhoek. Zometeen muziek voor je van de Golden Earrings en ook nog de schijf van NPO Radio 5. Want het is een beetje een Stevie Wonder maand hier op NPO Radio 5. Maar eerst naar iemand die, ja, wordt getypeerd door niemand minder dan Jimi Hendrix als de beste gitarist. En zeker in dit stukje. Het is Chicago. 25 or 6 to 4.

Ja, en de vraag is natuurlijk, zou er nog meer zijn wat op de plank lag? Een EP'tje bracht hij uit vorige maand. En wij dachten bij NPO Radio 5, wij als collega's, ja, dit is wel fantastisch. Dit moet je de hele maand maar eens even horen. Richting 28 oktober, want dan is hij in ons land. De man. En ik verwacht wel dat hij komt en overwint. Dat zien verwacht ik niet zoveel van. Nu eerst, Meat Loaf.

timermomentje. En bij mij gaat hij altijd als het herfst wordt en de dagen wat korter worden, zet ik altijd deze hele plaat op. Het was de debuutplaat van Michael Kiwanuka, Home Again. En dit was de titelsong. En toen al vergeleken met Bill Withers. Maar wat een fantastische stem heeft die man.

0: half vijf.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar
0: iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: En dat zou dan achter de voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat bij mij gewoon niet in.
0: Van 4 tot 6.
3: Annie staat in de kanon van Nederland.
0: Op NPO Radio 5.
1: Moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston.
4: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan.

Was dat de Hugh van der Lubbe die zei, artiesten dansen niet? Nou ja, er wordt stevig gedanst op de vulkaan. Living on the Edge uit, in goed Engels ook noemen. Het was late jaren 80. En daarvoor een nieuwe muziek van Porter's Gate. Dat is een collectief in Amerika van artiesten, liedjeschrijvers, theologen. Die allemaal in een weekend bij elkaar gaan zitten. Begin op vrijdag en op zondag is er een concert met allemaal nieuwe liedjes. En er is nieuw werk onderweg. En dit is This Is Still Amazing Grace. En daarvoor nog de muziek van Dusty Springfield. In the Middle of Nowhere. Nou, je luistert naar het Open Huis en ja, het kan wel weer om mensen. Ik probeer het altijd één keer per maand te doen. Pak ik een beetje van dat regenwater uit zo'n regenton. Sop ik het in met heet water. En dan splash. Splash. Het voelt zo goed.

En hij is weer helemaal schoon. Bijna is het open huis, sluiten we de deuren. En morgen kun je natuurlijk vanaf 2 uur alweer je sleutelwoord insturen. En ik kreeg nog wat nagekomen berichtjes voor deze dag binnen. Deze wilde ik je niet onthouden van Hans. Het is pandadag bij hem, dus mijn sleutelwoord. Een nieuwe Fiat Panda gekocht. De ouders nog op de oprit. Joke, die heeft ook wel met de auto. Die had de accu leeg met dat sleutelwoord. Niet van de auto, maar ikzelf. Oh, dus niet van de auto. Nou, sterkte daar nog mee. En Pedro, goedemiddag, fijne uitzending. Alleen ik word gek van de herrie. Anderhalve week zijn ze al bezig om de wal op te knappen. Nou, zet de muziek lekker hard. Luister zo naar Bert. En dan zijn die weken zo omgevlogen. Heel veel plezier zo met Bert op 5. Tot morgen.

0: vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. dna.nl/zorg.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Krijg je binnenkort

0: geldt alleen vandaag nog.
1: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
2: Gaat digitalisering de zorg redden?
1: En wie draagt de zwaarste lasten?
2: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
3: Samen slimmer zorgen.
2: Fibego Zorgservice.

0: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Hallo, goedemiddag. Zometeen Bert op 5 elkaar. En CV op NPO Radio 5. En ik ga met suikerbieten bellen. Dat kan via de suikerbietenlijn. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. Renate Kok, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het lijkt erop dat er bij Albert Heijn geen gegevens van klanten zijn gestolen. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Zelf vulde keten nog weinig kwijt over het incident. Maar volgens experts gaat het om een hackaanval of een serieuze poging daartoe. Toen het bedrijf dat ontdekte, werden de ICT-systemen direct uitgeschakeld om erger te voorkomen. En inmiddels worden die systemen weer voorzichtig opgestart, zegt verslaggever Roeland Muller.
4: Ja, en dan is ook een beetje de vraag, waar ga je beginnen? Want er zijn heel veel systemen geraakt. Denk aan de apps, de sites van de verschillende ketens, de klantenservice. Denk aan de automatische prijskaartjes, de controle bij de zelfscankassa, persoonlijke bonus, de bezorging, de distributie. Er is nogal wat plat ligt of wat deels niet werkt. Dus we gaan nu meemaken waar ze dan gaan beginnen.
3: De Nederlandse wegen en het spoor kunnen in geval van oorlog grote militaire transporten niet aan, meldt de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles weer op orde te krijgen. Na een droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden nog altijd 11 bemanningsleden vermist. Een van die 2 schepen zonk en de vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden wel worden gered. Volgens Bulgarije zit Rusland achter die aanvallen. Iets heel anders, de tijd van het rijke Roomse leven is niet meer. En dus moet nu ook de bisschop van Roermond eraan geloven. Ron van der Hout moet kleiner gaan wonen en ruilt zijn bisschoppelijk paleis in voor een appartement. Maar wel met wat pijn in het hart, vertelt hij bij L1 Nieuws.
5: Het kan niet zo zijn dat ik heel rijk en duur en groot blijf wonen, terwijl er overal kerken dichtgaan en pastorieën of kapellenieën worden verkocht. Ik hou wel van grote ruimte, ook een beetje weg kan kijken. Dus zo'n hal ga ik ook wel een klein beetje missen. En de kapel hier in huis, waar ik mezelf dagelijks voor gebed terugtrek, die zal ik denk ik ook wel missen, want dat wordt veel soberder, eenvoudiger.
3: Ja, maar ja, alles is relatief natuurlijk, want zijn nieuwe stulp zit in een statig 17e eeuws pand in het centrum en is maar 250 vierkante meter groot. Kostenkoper 875.000 euro. Het weer dan vanavond in het oosten en zuidoosten. Af en toe wat regen. Vannacht blijft het droog. Temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen flink wat zon en maximaal 17 graden.
2: En hij woont er eens eentje. Hij is niet getrouwd, toch?
3: Nee, ja. Geel solo.
1: Bert op 5. Bert Kranenbarg. KRO NCRV.

ABBA doet nooit kwaad, al zou Bert op 50 elke dag mee openen tussen nu en 31 december. Daar, ja, lekker. Prima. Take a Chance on Me hoorde je uit 1978. 050-569-0112. Ik herhaal 050-569-0112. Dat is het nummer van de Beaten Hotline. Nou, die wil ik wel even bellen natuurlijk. Want die is voor een speciale reden in het leven geroepen. Straks hoor je waarom. 100 punten was de score gisteren bij de Slimste Mens. Dus een dik Bert op 5 waard. Wil je er ook dolgraag eentje winnen? Geef je dan zometeen op door het beantwoorden van de entreevraag. En gisteren vertelde Jerry over zijn scootmobielvereniging. En vandaag, alweer een lief gebaar, gaan we terug naar de stadionloop van vorig jaar. Hoe zal het zijn? Met Pim die er was.

Een wittere tint van bleek, Why the Shade of Pale van Procol Harum. In Hongkong staan honderden mensen in de rij voor een schilderij van Vincent van Gogh. Dan denk je meteen aan een museum, maar nee. Het is nog gratis ook. Wat is er aan de hand? Veilinghuis Sotheby's veilt het werk Kastanjebomen in Bloei, dat al 60 jaar niet meer publiekelijk is vertoond. En zoals bij elke veiling kun je dan de te veilen objecten bekijken om te bepalen of je mee gaat bieden. Nou, er zullen weinig mensen in die lange rij rijk genoeg zijn om een bod uit te brengen. De geschatte opbrengst is namelijk 160 miljoen euro. Dus gingen veel kunstliefhebbers vermomd als mogelijke koper het zeldzame schilderij bekijken. Slim bedacht, toch? Nou, is Parijs natuurlijk helemaal mijn stad, je weet wel, met die Eiffeltoren. Helemaal bovenin die toren heeft Gustave Eiffel een appartement voor zichzelf gebouwd. Je kunt dat wel zien, maar je mag daar niet in. Dus nu hoop ik dat de Eiffeltoren geveild gaat worden, zodat ik als potentieel koper, vermomd als kunstliefhebber, die unieke ruimte eindelijk van binnen kan gaan bekijken.

Nachtstart met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreen.

0: Raccoon en Dicht bij het Vuur. Ze wonen in Zeeland. Daar is kennelijk anders dan met het stookverbod in mijn woonplaats. Bij ons is het daar vrijwel altijd code rood. En mag je helemaal niet dicht bij het vuur, want je mag helemaal geen vuur maken. Raccoon, nieuwe single. Daarvoor Sandra Kim en J'aime la vie. Van het Eurovisie Songfestival in 1986. Toen won zij in Noorwegen voor België met dat liedje.
1: Bertel 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Shell stopt per 1 november met het uitdelen van Air Miles. Wel krijgen spaarders tot eind van dit jaar om hun opgebouwde saldo op te maken. Spanjaarden die in 2030 het WK voetbal willen kijken, kunnen dat alleen doen via Netflix, dat de exclusieve uitzendrechten heeft bemachtigd. En de vaste lijn verdwijnt steeds meer uit het dagelijks leven, maar toch is er door kunstcollectief Veld weer eentje bijgekomen. Het 050-nummer, oftewel de bietenlijn, is in het leven geroepen om gevonden suikerbieten te melden. En dat allemaal om aandacht te geven aan het proces dat ons voedsel aflegt. Nou, even gebeld met de bietenlijn natuurlijk. Lis de Vries, goedemiddag.
2: Ja, hallo. Hoi, goedemiddag.
0: Jij maakt deel uit van dat kunstcollectief Veld. Nou kan je heel veel doen als kunstenaar, maar waarom hebben jullie nou toch voor de suikerbiet gekozen?
2: Ja, nou, in Groningen is de suikerbiet in deze maanden echt, die staat centraal. Ja. Je ruikt hem en je ziet hem ook enorm veel. Dus, en wij zijn gevraagd voor een kunstexpositie die gaat over suiker in de stad Groningen. Om ons te gaan verdiepen in die suiker. En toen konden we niets anders dan in die suikerbiet gaan duiken.
0: Mm-hmm. Oké, ja, ik ken het van. Ik heb gestudeerd in Groningen. En ik weet dat zo rond de herfstvakantie de campagne op stoom is. En dat er ook van die vieze stinkende witte rook uit de pijp komt in. Nou, zit ik in Hoogland.
2: Ja,
0: zit,
2: in de fabriek in Hoogkerk.
0: Hoogkerk, juist precies, ja. Ja. Zeker als de wind een beetje oostelijk is, dan gaat dat over die stad heen. Maar jullie maken daar nu kennelijk iets moois en liefs en romantisch van?
2: Ja, in ieder geval heel symbolisch. We vragen iedereen in Groningen omstreken om op te letten om suikerbieten die vallen van de vrachtwagens af. Dat gebeurt best wel veel in rotondes en langs de wegen. Als die onder een viaduct gaat, die wagens, ja, dan rollen er altijd een aantal van die suikerbieten af. En die willen we graag gaan redden. En dat gaan we doen om ze op te halen en dan daar in de expositieruimte suiker van te maken.
0: Mm-hmm. En welke rol speelt de bietenlijn daarin?
2: Nou, we hebben iedereen nodig om zoveel mogelijk bieten te gaan verzamelen. Dus als mensen een biet vinden, dan kunnen ze het 050-nummer bellen.
0: Ja.
2: En dan laten zij een voicemail achter. En in die voicemail kunnen zij een omschrijving doen van de vindplaats. En dan gaan wij met man en macht die bieten verzamelen. En de voicemails worden dan kan je beluisteren in de expositieruimte.
0: Oké. Even kijken, het nummer was 050-569-0112, hè?
2: Exact.
0: Ja, even proberen hoor, kijken wat er gebeurt.
3: Welkom bij de Bietenhotline. Heeft u een verdwaalde suikerbiet gevonden? Geen zorgen. Laat ons weten waar de suikerbiet ligt en hoe u hem bent tegengekomen. Wij zorgen ervoor dat hij zo snel mogelijk wordt opgehaald. Let op, ga voor uw eigen veiligheid niet eigenhandig suikerbieten redden uit gevaarlijke situaties. Wij staan voor u klaar om de verloren suikerbiet veilig op te halen. Spreek naar de piep de locatie en omstandigheden in. Alvast bedankt voor uw bietmelding.
0: Ja, ik zie jullie ook echt in van die beschermende pakken met van die mondkapjes voor dan die suikerbieten uit die bochten gaan halen.
2: Mondkapjes niet, maar we hebben een kostuum. Dus je kan ons de hele maand met een oranje hesje door Groningen zien spotten.
0: Ja, ja, en dus die bieten die gaan jullie in de tentoonstelling, daar ga je uiteindelijk suiker mee maken. Maar wat wil je nou vooral laten zien aan de mensen? Wat wil je ons leren? Maar dat klinkt meteen zo moralistisch.
2: Ja, het is. Suikerbiet heeft eigenlijk best wel een hele grote impact op Groningen. Je ziet het niet wanneer ze groeien, maar als dan al die bieten de grond uitkomen, dan zie je eigenlijk pas hoeveel bieten dit zijn en hoe groot industrie dat eigenlijk hier in Groningen is. En daar verdwijnen heel veel verhalen en tradities omheen, omdat dat proces mega geïndustrialiseerd wordt. Mm-hmm. Dus zo'n biet bijvoorbeeld, dat zit niet meer in ons dieet. Je kan hem niet kopen. Terwijl vroeger maakten we er stamppot mee. Of wordt er bietenwijn gemaakt.
0: Suikerbietenstamppot, dus allemaal. Echt waar?
2: Ja, dat wordt. Ja, Zeker.
0: Okay.
2: Ja, het kan in de stamppot.
0: Ja, want er zijn natuurlijk genoeg mensen die denken dat suiker gewoon in de zak zit.
2: Exact, exact. En het is een proces wat dus niet echt meer inzichtelijk is. En dat willen we graag veranderen. Dus we willen graag het mensen inzichtelijk maken. We willen dat ze kijken, op een andere manier kijken naar dat Groninger landschap. En eens even door die lens van die suikerbiet kijken.
0: Ja, leuk. Vanaf komende zaterdag te zien tot half november. Het heeft een hele mooie naam ook, maar daar waag ik mij niet aan. Wil jij die naam even uitspreken?
2: Nee. Ja, dan moet ik me erop wagen.
0: Ja, jullie hebben bedacht.
2: Ambitious sugar.
0: Wacht even, nog één keer.
2: En dat ubiquitous sugar.
0: Ja, zo heet hij. Van Sign.
2: En dat betekent overal suiker.
0: Precies. Lees de Vries over de Bieten Hotline. Dankjewel.
1: Dinsdagmiddag met

0: It Never Rains in Southern California. Albert Hammond hoorde je.
1: Vanavond op televisie en iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, u ziet het ook alweer. Je krijgt eerst een entreevraag en daarna moet je... Nou, weet je wat, je krijgt die entreevraag gewoon nu meteen al. Wat voor dier is een Mastino Napolitano? Als je het antwoord weet, app of bel dan naar de studio. Appen kan via de NPO Luisteren. Bellen kan naar 0800-3000-555. En als wij je dan terugbellen om mee te spelen... dan weet je dat je weer een stap dichter bij een Bert op 5'tje bent. Het is 4:30, het NOS Journaal, Renate.
3: Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij die aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Of de aanval is gelukt is niet duidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. De Rotterdammer die vorig jaar tot twee keer toe achter elkaar dezelfde buschauffeur van de RET aanviel, die moet voor onderzoek naar het Pieterbaancentrum. Hij wordt vervolgd voor mishandeling, vernieling en bedreiging. Vandaag zou hij voor de rechter verschijnen, maar vanwege het onderzoek vraagt het OM nu om uitstel. Wanneer de zaak weer verder gaat is niet duidelijk. Paus Leo is opgenomen in een ziekenhuis in Rome. Daar wordt een soort knobbeltje op een van zijn longen weggehaald. Het knobbeltje werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole. Volgens het Vaticaan zal het herstel van de paus ongeveer een week duren. En deze band komt volgend jaar naar Groningen voor een concert. Voor wie onder een steen heeft gelegen, het was natuurlijk Toto. Vorig jaar nog op plaats 204 in de Evergreen Top 1000. Die band bestaat inmiddels 50 jaar. Dat vieren ze op 3 juli in het Groningse Stadspark. Kaartverkopen begint vrijdag. Het weer dan in het oosten en zuidoosten. Af en toe regen, vannacht droog en een graad of 9. Morgen flink wat zon en maximaal 17 graden.
0: Dankjewel.
1: NPO Radio 5.

0: The Kings, dat heerlijke Britse geluid van de jaren 60. You really got me in. Janet Jackson en Together Again hoorde je ook nog.
1: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Er waren in de eerste helft van de jaren 90 van die Nederlandse liedjes die je veel op de radio hoorde. Van artiesten die ook niet verder kwamen dan net dat ene liedje. Maurits Santen was zo iemand. Hij schreef het liedje Diewertje. Zijn persoonlijke ode aan Diewertje Blok. Die laat ik je over een paar weken horen als ik met de schrijver Aljo Kamphuis praat. Als zijn biografie over Diewertje Blok uitkomt. En een andere naam uit die tijd is Alfred Martens. Met zijn eerste liedje bereikte hij net niet de hitlijsten en de drie liedjes daarna... Ja, die herinnert niemand zich meer. Hij begon als straatmuzikant, niet alleen in Nederland... maar deed het ook in Kopenhagen en in Parijs. Hij zong veel in het Frans ook. Maar begin jaren 80 probeerde hij het in Nederlands. En dat lied van toen zet ik vanmiddag op ons voetstuk. Helaas maakt hij dat zelf niet meer mee. Alfred Martens overleed in 2019 op 69-jarige leeftijd. Hoe doet hij dat nou? Uit 1983 op ons voetstuk. En daarvoor had hij goed geluisterd naar het toen heel populaire Doe Maar.

0: prachtig love theme uit Star is Born door Barbara Streisand, Evergreen, zo heet hij. Dat is natuurlijk eigenlijk de paradeplaats van NPO Radio 5, zou de hele dag kunnen draaien. En daarvoor Alfred Martens, en hoe doet hij dat nou? Dat blijft de rest van de avond ook in je hoofd zitten. Dat is leuk.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert de Vijf.
0: En ik ga via de telefoon naar Geldermalsen, naar Henry de Leeuw. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, heb je een fijne dinsdag?
3: Ik heb een heerlijke dinsdag.
0: Ja, ondanks de regen, want die is
3: ondanks
0: er...
3: Ondanks de regen.
0: Dat is, daar kijk je doorheen.
3: Ja.
0: Ja, verstandig, heel goed. Ja, moet je niet te veel van aantrekken. We hebben het over een Mastino Napolitano.
3: Dat is een hond.
0: Dat is een hond.
3: Ja.
0: Is dat een beetje een tackle-achtige? Of
3: nee,
0: meer
3: een hele grote.
0: Een grote. En als zo'n Mastino Napolitano blaft, enig idee hoe dat klinkt?
3: Nee.
0: Nou, dat heb ik even opgezocht. Er staat als een Mastino blaft, is dat een extreem zware donderende bas. Het is geen scherpe of heldere blaf, maar een kort, resonant en indrukwekkend boefgeluid dat door merg en been kan gaan. Ze blaffen overigens erg weinig. Ze waarschuwen liever met hun fysieke aanwezigheid. Ja, ze staan echt zo te kijken dat blaffen nauwelijks nodig is. Maar als ze blaffen, dan gaan ze behoorlijk los. Luister maar. En dan loop ik liever een huisje verder.
3: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja, dan denk ik, ja, blaf jij maar. Maar ik ga wel even bij de buren kijken. Goed, wij gaan de slimste mens spelen met drie vragenstellers waar je uit kunt kiezen. Helco Span van Volkspol, Daniel Dekker van Lunch Lekker of Jurjen ten Brinke van de vroege zondagochtend. Wie zou je willen horen?
3: Doe maar Daniel Dekker.
0: Doe maar Daniel Dekker. Nou, daar is hij voor je, hoor.
4: Mijn programma heet Lunch Lekker met Daniel Dekker. Die naam is natuurlijk niet zomaar gekozen, want het rijmt. En het allitereert ook nog. Er zijn nog veel meer radio- en televisietitels die allitereren. Denk aan Vroege Vogels, Spuiten en Slikken, Big Brother. Maar wat weet je van Theo en Thea?
0: Wat weet je van Theo en Thea?
3: Theo en Thea was een... Of gaat ze allemaal in? Ja. Dat was een televisieprogramma, Arjan Edeveen... ze haalde tandjes in. Dat was een kinderprogramma. Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Jammer. Ja, als je gezegd had, we gaat het eigenlijk al voor thee.
3: Oh ja.
0: Dat was een gevleugelde kreet in de uitzendingen van de VPRO. Want dat was ook nog goed geweest. Die heeft het altijd uitgezonden. En Arjan Edeveen was inderdaad goed antwoord. En Thea was Tosca Niterink.
3: Dat wist ik niet.
0: Ja, dat was het duo. Dus Arjan Edeveen was goed. En de tanden waren goed. Dat levert 10 plus 20 is 30 punten op.
3: Net
0: ja, net te weinig. Wat jammer nou.
3: Ja. Yeah.
0: Maar ach ja, weet je. Ik kan je nog wel even Theo en Thea laten horen. Vind je dat leuk?
3: Oh, dat is goed. Jongen, jongen.

0: Theo, Theo.
1: Hallo, ik ben Theo.
0: En ik ben Tasha.
1: En dat is waar, de wereld.
0: Waar gaat het eigenlijk over, Thijs?
2: Ja, als je in die tijd Theo of Thea heette, dan was je niet heel erg gelukkig.
3: Nee, dat geloof ik ook, ja.
2: Nou, wel een fragmentje. Helaas geen Bert op vijfje, maar doe gewoon nog een keer mee, Henry. En dan regelen we dat ook helemaal.
3: Oké.
2: Okay. Fijne middag verder.
3: Eet gelijk.
2: Dag.
4: De slimste mens.
5: Kijk ook vanavond om 9:30 op NPO 1.

0: De vrienden Crowded House, Tim Finn is eentje. Fraction, too much friction aan het eind van dit eerste uur Bert op 5 van vandaag. En dan voor de Beach Boys en Then I Kissed Her. Blijf je luisteren, tot zo.
1: Dit is tot 6 uur.
2: Bert op 5.
3: KRO NCRV.
4: Radio 5.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water.
5: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: jezelf.
1: En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Het is denk ik een jaartje geleden dat hier opeens een heel grote touringcar voor de studio van NPO Radio 5 stond. En daar kwam iemand uit en die ging lopen van stadion naar stadion. Maar het was een touringcar. Dat was een bijzonder verhaal. In lief gebaar. Zometeen praat ik opnieuw met hem om te horen hoe het verder ging. Maar eerst nu het NOS Journaal van 5 uur. Renate. Sorry, dat zeg ik altijd, hè? Renate Kok. Ja.
10: Justitieminister Van Wil gaat in gesprek met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van afgelopen zondag. Daarbij waren onder meer vlaggen van Hamas te zien. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep. De burgemeester noemde de Hamas-steun tijdens een eerder protest wel chockerend en onsmakelijk. Toch kon er toen niet volgens haar worden ingegrepen, omdat de actievoerders niks strafbaars deden. Hackers hebben de Albert Heijn aangevallen, blijkt uit onderzoek van de NOS. ICT-beveiligers van de supermarktketen zagen verdacht verkeer op hun systemen en hebben die toen uit voorzorg uitgeschakeld, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
11: En dat weten we omdat we informatie hebben over wat eigenlijk Albert Heijn weet. En dat zijn echt concrete signalen dat er hackpogingen zijn geweest of zelfs een succesvolle hackaanval zijn geweest. We weten dus nog niet alles, maar wel dat het echt om een hack gaat.
10: Ja, of dat die aanval uiteindelijk is gelukt, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn er geen klantgegevens buitgemaakt. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Het land heeft een contract voor 10 jaar getekend voor de Grand Prix van Afrika. Rwanda heeft niet veel Formule 1-fans. Het is wel eigenlijk een politieke keuze om die race naar Tandaar te halen, zegt correspondent Ellis van Gelder.
12: President Kagame hoopt dat de wereld eigenlijk op een andere manier naar Rwanda gaat kijken, want het land staat ook bekend om mensenrechten schendingen, een land waar geen vrije media is. Kagame is een autoritaire leider. Ja, en je ziet dus wel dat hij eigenlijk sport wil inzetten voor een beter imago. Hij wil vooral ook wel de glans van Rwanda laten zien en niet negatieve zijnen natuurlijk.
10: Rwanda laat ook een nieuw circuit bouwen waar dan over een paar jaar gereisd moet gaan worden. En de zeehondenopvang in de Waddenzee die krijgt nu veel donaties binnen na berichten dat het centrum bijna failliet gaat. Volgens een woordvoerster van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, want zo heet het, is al ruim 1,5 ton binnengekomen via de eigen site. En er loopt ook nog een crowdfunding. Het centrum heeft zeker 2,8 miljoen euro nodig om te kunnen overleven. Het weer dan vanavond in het oosten en zuidoosten, af en toe regen. Vannacht blijft het droog, temperatuur gaat dalen naar een graad of 9. Morgen flink wat zon en maximaal 17 graden.
9: Renate Kok, dankjewel.
8: Bert op 5, Bert Kranenbarg.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Van Ozaan naar de Spaanse bergen bij Malaga. Mike en Anna kopen een oude B&B en willen daar een plek creëren voor rust, sport en ontspanning. Maar de verbouwing brengt de nodige verrassingen met zich mee en ondertussen staat Anna op het punt te bevallen van hun eerste kindje. Een Spaanse droom met een strak schema. Ik vertrek vanavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
6: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor je.

Heerlijk, ruim 5 minuten Mike and the Mechanics in The Living Years en voor de Rolling Stones in The Last Time. Aan het begin van dit uur werd op 5. Willeke Alberti had een oom Jan, die had veel geld. Van dat geld konden zij met z'n allen op vakantie. En Corrie van der Bos had een oom Arie en daar zingt ze met de nichtjes over. Ja.

0: Ik denk dat we tegenwoordig toch anders naar Oom Arie zouden kijken. Connie van der Bos, liedje uit 1976 op tekst van Herman Pieter de Boer.
1: Bert op 5 en Karel en NCRV presenteren Lief Gebaar.
0: Ja, wat kun jij voor een ander betekenen? Die vraag staat 2 weken lang centraal in veel programma's op radio en televisie van Karel en NCRV. Aandacht voor elkaar begint vaak met iets kleins. Maak een lief gebaar. In Bert op 5 praat ik iedere middag in deze 2 weken met iemand die al eerder vertelde over een lief gebaar in onze uitzending. Wat heeft dat allemaal betekend voor de betrokkenen? Vandaag gaan we terug naar vorig jaar. 2 december was het. Toen kwam Pim Oostendorp naar de studio met een gigantische touringcar. En hij vertelde toen over zijn stadionlopen. En dat klonk zo. Stadionlopen, dan een heel grote bus. Dat is toch een beetje raar, want met een stadionloop zou je denken, dan loop je en dan zit je niet in een bus. Pim Oostendorp, die weet er alles van. Pim, goedemiddag.
2: Ik had bedacht om voor de minder valide supporters te gaan lopen van Coët, voor een betere plek te faciliteren. En tegelijkertijd heb ik bedacht om dat bruggetje ook naar andere clubs te maken, Eredivisie clubs, om daar warmhouddekens voor minder valide aan te bieden. Het grootste probleem is vaak dat er te weinig plekken, dat ze een wachtlijst hebben. En omdat het natuurlijk nogal wat plek in beslag neemt in de meeste stadions. En ik heb alweer wat acties op touw staan, dus ja. Je wordt vervolgd.
0: Dag Pim, goedemiddag. Even kijken, Pim is hier. Dag Pim, goedemiddag.
3: Ja, ik ben hier.
0: Dat was vorig jaar. Toen stond je hier bij ons voor de deur met die enorme bus.
3: Ja.
0: En toen vertelde je over je stadionloop dat je 600 kilometer gewandeld had. Van stadion naar stadion, van voetbalstadion naar voetbalstadion. Dwars door Nederland, langs alle 18 eredivisiestadions. Doel was geld inzamelen voor de ontwikkeling van 50 comfortabele plekken voor minder valide in het stadion van Go Ahead Eagles in Deventer. Is er na die uitzending nog veel aandacht gekomen voor invalide plekken in voetbalstadions?
3: Ja, het heeft daarna zeker zijn effect gehad. Vooral van heel veel vanuit de club zelf. Vooral ook zeg maar bij de supporters van clubs. Dus ik praat niet over de randverschijnselen, maar over de supporters van clubs.
0: Ja.
3: Die zijn zeer begaan zeg maar, met hun eigen minder valide die in hun midden zitten. En dat zie je ook nu bij Coët, want gelukkig gaat bij ons de verbouwing door. Dan moeten er toch een kleine 150, 200 man plaatsmaken voor deze minder valide. Daar hebben ze al jaren gezeten. En eigenlijk zonder morgen begrijpen ze allemaal wel dat ze dat gebaar moeten gaan maken. En zullen we elders een plekje moeten gaan zoeken. Natuurlijk fantastisch. Ja, heel leuk.
0: Aandacht dus, veel aandacht. Heeft het nog meer opgeleverd? Ook nog wat geld bijvoorbeeld?
3: Nou ja, in die bezoek bij al die clubs, die 18 clubs, heb ik natuurlijk van alles verzameld om daarna weer een veiling te gaan houden. En dus ik heb nog weer, toen ik terug was, ben ik met die veiling bezig gegaan. Tot grote vreugde van iedereen, want die dachten allemaal, dan is hij weer mooi van de straat af.
0: Ja.
3: En heb ik onder andere, zeg maar, 50 oude stadionlampen uit de oude tijd, uit de lichtmasten. Die hebben we brandend laten maken op 3 poten, die hebben we geveild.
0: Ja.
3: Dus trouwens zelf ook eentje van genomen. Ik heb allerlei shirts verzameld, onder andere allemaal gesigneerd van Bert van Marwijk, van Johan Derksen, die met mijn broer gevoegeld heeft. Er is ook van alles bij me geschorreld.
0: Ja.
3: En dat heeft maar weer 20 mil uiteindelijk opgeleverd. Dus,
0: en wat gaat er met dat geld gebeuren dan?
3: Nou ja, ik ben nu zover dat er nog een restant bedrag is van 140.000 euro. We hebben net recent zijn met de stichting bij elkaar geweest. We gaan naar Rotaplast, de stichting die ik een warm hart toedraag, die 20% ook van het geld krijgt. Die gaan nu een check krijgen van 28.000 euro. Mijn eigen Rotary Club Voorst is daar ook sterk bij betrokken. Er zijn 3 jongens uit die club, Aad Hengertveld en Gerard van Dalen en Ruben Veldman. Die gaan al meer dan 5 jaar mee, sommigen al 10 jaar, mee met die missies om die kinderen te helpen in die landen.
0: Ja,
3: fantastisch joh.
0: Geweldig, prachtig. Je hebt een magazine gepubliceerd ook waar alles in stond over de actie die je gedaan hebt. Stond ook een stukje over Bert op 5 en vond hem hartstikke leuk natuurlijk. Nou, je zei, hè, dat hoorden we net, het is nog lang niet klaar. Wat ben je nu aan het doen?
3: Ik zit weer in een bus, maar dan in een, maar dan in een camperbus.
0: Oh, dat doe je goed.
3: Ik had er wel een tijd in de kop zitten om mezelf eens een keer stil te leggen. En ik ben nu anderhalf jaar, leef ik vanuit de camper.
0: Oh, anderhalf dus jaar? Hallo?
3: Je kent ook nog mee, want binnenkort heb je wel tijd voor mij. Dan geen met opa, Pim in de camper.
0: Nee, tijd zat, fijn. Dus nou weet ik ook wie erachter zit. Ja, maar wat ben je aan het doen dan? Ben je een goede doel aan het doen of ben je het goede doel zelf in dit geval?
3: Nee, ik wou gewoon een keer bij mezelf blijven en de dingen doen die ik nooit gedaan heb in mijn leven, maar dan voor mezelf.
0: Ja.
3: Nou, Dus ik ga nu binnen de komende week maak ik de oversteek naar Marokko. Het leuke is dat af en toe kennissen invliegen, mijn kleindochters vliegen in, mijn kinderen vliegen in. Die zijn er dan een week mee. Dus op die manier maak ik die combi's. Maar ik kies helemaal voor mezelf.
0: Ja, dat is goed.
3: Kost me wel heel veel moeite, Bert, om natuurlijk op afstand me niet overal mee te bemoeien.
0: Ja.
3: Want onze Rotary Club Voorts bestaat 50 jaar.
0: Ja.
3: Een van de actiefste club van Nederland, ja.
0: Ja.
3: En dan denk ik, heb ik alweer van allerlei dingen waar ik me mee wil bemoeien. Maar dat is vermannen, heet dat dan.
0: Ja, ja, ja, precies. Even afstand nemen. Even, is goed,
3: even,
0: is goed voor
3: even
0: je.
3: Niet doen.
0: Je hoofd leeg maken. En heb je dan een hele reis van tevoren gepland of doe je dat onderweg?
3: Dat doe ik onderweg. Ik heb een met AI en Gemini of ChatGPT. Daar is trouwens ook een app hebben ze gebouwd. Een lesprogramma rondom mijn naam Opa Pim. Omdat ik er zoveel mee werk.
0: toch weer een soort goed doel eraan gekoppeld. Hè? Toch weer mensen, toch een lief gebaar voor mensen. Toch even helpen.
3: En de Rotaplas heb ik daar onder andere weer aangehangen. Want ik ben er toch een echte fan van. Dus ik zie wat de jongens daar ter plekke nu ook in India moeten presteren 14 dagen lang. Ja. Nou, dat is geweldig. En dat gaat mijn hart helemaal open. Ja. Dus dat ga ik weer langs alle kanten ondersteunen.
0: Fantastisch.
3: Nou, als het bij mij in de kop zit, dan zit het niet ergens anders.
0: Nee, precies. Nee, zo kennen we je inmiddels hartstikke goed. Nou, een heel goede reis verder samen met AI op weg naar Marokko. En hou ons op de hoogte. Veel plezier. Ga lekker genieten. Mama.

Watercolor Sweet Soul Music en daarvoor de country van Waylon in Mind Over Matter. Wel of geen deelname aan het Eurovisie Songfestival, that's the question. Laatste keer dat we wonnen was in 2019.

0: Duncan Lawrence woont inmiddels met zijn man Jordan in Los Angeles, waar hij veel inspiratie en rust vindt. Hij heeft nieuwe muziek gemaakt, doet ook weer kleine optredens en ze willen graag aan kinderen beginnen. Om 17:30 is Renate er met het NOS Journaal. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Morgen is de eerste stakingsdag in het streekvervoer vanwege de mislukte cao-gesprekken. Tot kerst is er elke week één dag waarop er geen treinen en bussen gaan van Arriva, EBS, Qbuz, Transdev en Keolis. Hoeveel medewerkers er meedoen aan die staking is niet duidelijk. In grote steden rijdt het meestal wel. In Mookhoek, ten zuiden van Rotterdam, is een pakketbezorger zwaar gewond geraakt toen hij tegen een boom reed. Die bus die is bijna in tweeën gebroken. Volgens Omroep Rijnmond ging het om een eenzijdig ongeluk. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor meer opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tandartstekort oploopt. Maar het wordt te duur, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. En de behoefte was daar. Dat werd vandaag meteen wel duidelijk bij de opening van een natuurtoilet in de duinen op Schiermonnikoog.
2: Ik denk dat die al gebruikt was, want we hebben hem voor die tijd nog even schoon moeten maken. Dus het is al een succes. We hebben eigenlijk een gebruikt toilet geopend. Nou, mooier kun je het niet wensen.
1: Ja, al dus de verantwoordelijk wethouder. Dat nieuwe droogtoilet verbruikt dus geen stroom of water, heeft ook geen rioolaansluiting nodig. Idee is dat mensen met hoge nood dan niet meer in de natuur hun broek hoeven te laten zakken. En dat is natuurlijk ook fijner voor de andere wandelaars. Het weer dan in het oosten en zuidoosten. Af en toe wat regen. Vannacht wordt het droog en een graad of 9. Morgen weer flink wat zon en maximaal 17 graden.
0: Dankjewel.
3: NPO Radio 5.

0: T-Rex, opgericht door singer-songwriter en gitarist Mark Bolan in de jaren 60. Get It On is denk ik wel hun grootste hit uit 71.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Ze werd 82 jaar geleden geboren in Bulgarije. 15 jaar van haar leven deelde ze tafel en bed met Johnny Hallyday. Ze was zijn eerste vrouw, van 5 in totaal. En ze kregen 1 zoon, David. Vorig jaar nam ze afscheid van de grote live-optredens, maar ze doet volgend voorjaar nog wel gewoon een tournee door Frankrijk en België. In 1966 maakte ze 1 Nederlandstalig singeltje. Ballade voor een glimlach heette dat. Nou, ik zoeken, maar dat heb ik helaas nergens kunnen vinden. De Franse originele versie uiteraard wel, dus dan zet ik die vanmiddag in het volle licht. De Ballade pour un sourire door Sylvie Vartan.

0: Een eigenwijze draaier met nieuws.
1: Een accu is eigenlijk net een mens. We willen niet in de kou staan, we willen niet ook in de warmte staan, maar we willen ook niet vallen.
0: Onvergetelijke luistermomenten.
2: We bewonderen je smaak.
0: Lief gebaar.
3: En zij rennen daar ook allemaal kleine kindjes toe, dus ze was heel hysterisch achter dat beest aanrennen en ervoor zorgen dat het weer terug zou komen.
0: En natuurlijk de slimste mens.
4: Op de Nijs, kinderserie.
0: Dit is tot 6 uur, Bert.

0: De intimiteit van Cadans in het donker en Sylvie Vartan daarvoor. En de ballade pour un sourire vanmiddag in het volle licht in Bert op 5.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert op 5.
0: Het ging over Theo en Thea. In de slimste mens vandaag. En dat is wel leuk, want ja, toen zei ik van als je Theo of Thea heet in die tijd, dan was dat niet heel erg fijn. Thijs en Thea, die zijn samen 140 en die appte ons. Thea heet mijn vriendin en mij noemen ze ook vaak Theo in plaats van Thijs. Dus dat was bijna bingo. We kregen ook nog een tip van een stel dat echt Theo en Thea heet. Nou, wat dacht je, we spraken en Theo en Thea. Maar ze wilden echt niet zelf op de radio.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En René Brouwer hoort ons onderwerp over de suikerbieten. De suikerbietenlijn kun je bellen als je suikerbieten gevonden hebt. Dat is een kunstproject. Dan komen ze de suikerbiet ophalen en daar mooie dingen mee doen voor een expositie. En die suikerbieten, zegt René Brouwer, nou, die bestaan al heel erg lang. Adam sleurt Eva met de suikerbieten voor de kont. Uit dat liedje van Gerard Huber, Wild van elkaar. Ja, nee, René Brouwer, die kent zijn klassiekers.
3: En Adam sleurt Eva met de suikerbieten voor de kont.

0: De laatste ronde in Berto 5.
1: En wij hebben die klassiekers, die kunnen we vinden ook. En laten we horen ook. Is zo'n klassieker dan ook een evergreen? Zou je een leuke boom over kunnen opzetten? Als je s'avonds in de kroeg zit en zo'n tafeltje. Zo'n tafeltje met zo'n kleedje. Zo'n wat dikker tafelkleedje, weet je, met van die franjes eraan. Waar dan wel eens een kaars opgestaan heeft en dat dan wat kaarsvet in die vezels van dat kleedje gekomen is. En dat je, terwijl je dan discussieert over of klassiekers evergreens zijn, dat je dan voelt aan dat kaarsvet en dat een beetje eruit gaat pielen. Dat idee. En dat je dan rondkijkt aan dat tafeltje, je vrienden aankijkt en denkt, we komen er niet echt uit. Is een klassieker nou een evergreen, ja of nee? En dat je nog maar een rondje bier bestelt. Om te proberen toch een conclusie te kunnen trekken voordat je het café gaat verlaten. Want voor je het weet sta je buiten

beetje ingedropen is, wat je eruit ziet te krabben. Dan kun je die discussie ook nog wel voeren. What's a man without a woman? What's a woman without a man? Maar dan moet je dan wel snel afronden, want zoveel tijd hebben we niet meer. Bert op 5 voor vandaag zit erop. De dienst wordt zometeen overgenomen door Simone Walraven voor de avondstart van deze dinsdagavond. Blijf vooral lekker luisteren. Maak er een mooie avond van. En wij spreken elkaar weer morgen even na 4.

0: natuurlijk ook een lief gebaar. Zo voor elkaar. KRO NCRV.
1: Van Osaan naar de Spaanse bergen bij Malaga. Mike en Anna kopen een oude B&B en willen daar een plek creëren voor rust, sport en ontspanning. Maar de verbouwing brengt de nodige verrassingen met zich mee en ondertussen staat Anna op het punt te bevallen van hun eerste kindje. Een Spaanse droom met een strak schema. Ik vertrek vanavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
9: Gaat digitalisering de zorg redden?
8: En wie draagt de zwaarste lasten?
9: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
10: Samen slimmer zorgen.
9: Vebego Zorgservice.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekening...

0: nummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 6 uur, het NOS-nieuws met Renate Kok. Goedenavond.
8: Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niks aantrekt van het energiebestand dat president Trump afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sinds zondag onder meer energiecentrales in Oekraïne aangevallen. De Oekraïners houden zich ondertussen wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niks te weten. Hij zei ook wel bereid te zijn tot een akkoord, als ook de Russen dan hun aanvallen zouden staken. Wegen en sporen in Nederland zijn niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd. Dat zegt de Algemene Rekenkamer.
9: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
8: Ja, er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er nu al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Minister Van Wil van Justitie wil van de Amsterdamse burgemeester Halsema weten waarom ze zondag niet heeft ingegrepen bij een pro-Hamas-demonstratie. Demonstranten droegen toen gezichtsbedekkende kleding. Volgens Van Wil is dat al genoeg reden om zo'n demonstratie te ontbinden. En hij wil daarom in gesprek met Halsema. Albert Heijn is eergisteren inderdaad aangevallen door hackers, blijkt uit onderzoek van de NOS. Tech-redacteur Joost Schellevis weet meer.
10: Waar het op lijkt is dat de aanvallers hebben aangeklopt bij een Albert Heijn en tot op zekere hoogte binnen zijn gekomen. En vervolgens dat beveiligers bij Albert Heijn redelijk snel alles uit hebben gezet om erger te voorkomen.
8: Ja, dat had natuurlijk onder andere invloed op het gebruik van de app en de site, maar ook op de distributie. En dat betekende lege schappen, onder meer in Amsterdam.
11: Het doet me een beetje denken aan corona, toen met de lege wc-rollen en zo.
12: Nou, we hadden alleen maar splitterten nodig, die hadden ze toevallig nog wel. Maar als je voor andere dingen komt, dan kan je beter wegblijven vandaag.
13: Het valt eigenlijk wel mee. Ik was net in de Albert Heijn en alle schappen stonden nog vol, dus het viel eigenlijk wel mee.
14: Het is weinig vers groente, maar verder prima.
8: En dan het weer. Vanavond in het oosten en zuidoosten af en toe wat regen. Vannacht wordt het droog. Graad of 9 is het dan. Morgen flink veel zon en maximaal 17 graden.
6: De avondstart. Simone Walraven.

0: afgeschaft tot 8 uur. Country zometeen uit de vergetelheid. De nieuwe single van Suzanne en Freek komt voorbij. Edwin Starr zie ik staan. De muzikale drieling om over na te denken. En ook ontvang ik nu graag eventjes je input voor een mooi liedje bij de
1: Avondspreuk.
0: Zangeres Beth Hart heeft gezegd: ik zit al vanaf mijn 5e in therapie. Maar muziek gaat veel, veel, veel, veel, veel verder dan therapie. Wat zal ik daar nou eens bij draaien zometeen? Ideeën kan je kwijt in de NPO Luisteren. En hoppakee, swing that ding.

0: voor Paul Wijnka. Eso beso, that kiss.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Lucinda Williams werd bij het uitkomen van haar eerste twee albums geprezen door de muziekrecensenten. Maar bij de radio kreeg ze geen poot aan de grond. We hebben het over eind jaren 70, begin jaren 80. En het is nog steeds lastig voor vrouwen om airplay te krijgen op Amerikaanse countrystations. Tussen de 7% en 21% muziek die je daar hoort is van vrouwelijke artiesten. Waaronder inmiddels ook Lucinda Williams. Met haar 73 jaar toert ze nog naar hartelust door Amerika. Ze heeft 3 Grammys in de wacht gesleept en is heel wat albums verder. En het is toch leuk om je voor te stellen hoe ze vroeger thuis zat te dagdromen over haar toekomst. Met een moeder, pianiste, en een vader, dichter en professor literatuur. Je hoort haar nu van haar tweede album, Happy Woman Blues, met Sharp Cutting Wings, Song to a Poet.

Judy in Disguise. With Glasses van John Fred en his Playboy Band. Vandaar die geluiden ook net. John Fred die was pas 15 toen hij begon met de band. En hij was toen al 1,96 meter lang. Prima geschikt dus voor het basketbalteam van zijn middelbare school. Dat deed hij naar hartelust. Maar muziek zat er dus ook altijd al in. En weet je wie er meespeelde op hun allereerste single Shirley? De begeleidingsband van Fats Domino.

dus ik vroeg net aan mijn regisseur Grady, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Nou, wat blijkt, Fats Domino die zat in diezelfde studio A Whole Lotta Lovin' op te nemen. En John Fred die stond gepland daarna. Dus Fats Domino's band zijn gewoon wat langer gebleven. En zo is het gekomen. Wij gaan door met de nieuwe single van Suzanne en Freek.

0: Jackson Browne, Running on Empty.
1: Jackson is fervent verzamelaar van basgitaren. Inmiddels heeft hij een flinke collectie in huis staan. Er is alleen één klein raadsel. Hem werd gevraagd, maar je speelt toch helemaal geen basgitaar? Dus waarom blijf je ze dan toch kopen? Nou, dat weet hij zelf eigenlijk ook niet.
2: De muzikale drieling.
1: Oké, drie plaatjes achter elkaar met één rode draad. Heel gezellig als je even meedenkt over een derde liedje in deze serie. Suggesties kan je kwijt in de NPO Luisterapp. En wij beginnen met Billy Ocean.

Ilse de Lange, I'm Not So Tough. Daarvoor Etta James, Tough Mary en als eerste Billy Ocean. When the going gets tough, the tough get going. Nou, ik ben zeer onder de indruk wat er allemaal binnenkomt in de app. Wat je hier op de achtergrond hoort, dat zijn de Tough Young Tenors. 5 tenor saxofonisten. Lekker hoor. 1 album gemaakt. In 91. Thema is duidelijk, tough. Dat betekent lastig, moeilijk, taai, onverzettelijk. En jullie zijn onverzettelijk. Er komt van alles binnen in de app. Ik zie hier Pieter Tas.

Tougher Than the Rest. Bob Dylan komt binnen met Tough Mama. Nils Lofgren zie ik met Cry Tough. Heel veel wordt genoemd, het is moeilijk bescheiden te blijven. Peter Blanker. En dan uit 58 Billy Walker. Yeah.

0: Beastie Boys worden genoemd Tough Guy. Mink DeVille, She's So Tough. Bellamy Brothers, Tough Love.
1: En dan een liedje genaamd Oude Taaien van Eddie Christiani.

Ja, Beth Hart heeft gezegd, ik zit al vanaf mijn vijfde in therapie. Maar muziek gaat veel, veel, veel, veel, veel verder dan therapie. Nou, er is van alles binnengekomen. Heel veel dank voor John Lee Hooker en Santana. The Healer.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu Stepje.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: De Mol komt weer boven gronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Van Oostzaan naar de Spaanse bergen bij Malaga. Mike en Anna kopen een oude B&B en willen daar een plek creëren voor rust, sport en ontspanning. Maar de verbouwing brengt de nodige verrassingen met zich mee en ondertussen staat Anna op het punt te bevallen van hun eerste kindje. Een Spaanse droom met een strak schema. Ik vertrek vanavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
13: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met

0: liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen bij mensen thuis. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte €100.000 schadevergoeding betaalt aan slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie, dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen, zegt de Rekenkamer.
3: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
2: Er is zeker €9,5 miljard nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
4: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. En dat is de essentie van het spelletje voetbal.
2: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De avondstart. Simone Walraven.

gewoon nooit oud. Spencer Davis Group, Give Me Some Lovin'. En liefde te over hier bij de avondstart in de vorm van de beste evergreens ooit gemaakt. Bekend en onbekend, uit een ratatouille aan genres en tijdperken. Fijn dat je erbij bent. Onze avondster deze hele week is Marvin Gaye. We duiken zo in zijn vroegste stappen als professionele zanger. En de notenkraker die rokt de pan uit. Nou ja, rokt. Je hoort het zo. We horen ook de allereerste band van Nick Lowe straks. Maar eerst graag uw aandacht voor een van de fans, de drummer.

Level 42 en Love Games. We nemen weer even een duik in de vergetelheid. Halverwege de jaren 50 liepen er in het Amerikaanse bluescircuit twee artiesten rond met dezelfde naam. Harmonica Slim. Nou, dat was niet heel handig, vooral wanneer je een concert boekt. Want wie van de twee komt er dan opdagen? Of allebei tegelijk? Of geen van beiden? Nee, echt lastig. Dus één van de twee, de zwager van Lightning Slim, die veranderde toen zijn naam, dankzij een ideetje van zijn vrouw, naar Slim Harpo. Dat was een slim idee, want harp, dat is een bijnaam in de blues voor de mondharmonica. En daar was hij een meester op. Hij is zelfs uitgegroeid tot een pionier in de swamp blues en had ontzettend veel invloed op bands als Them en The Kinks en The Stones. Je hoort hem nu, Slim Harpo, met I'm Your Breadmaker Baby.

0: Situation en Rock the Boat.
1: De Avondster.
0: Het leven van Marvin Gaye is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Motown, zowel op persoonlijk als professioneel gebied. Maar er was al van alles muzikaals gaande in het leven van Marvin voor Motown. Dit bijvoorbeeld.

Bo Diddley die was enorm fan van ze. En ze hebben ook heel erg veel samengewerkt. En iemand anders die ook groot fan was van de Marquise, dat was zanger Harvey Fuqua. Toen hij de Marquise eenmaal hoorde, toen ontsloeg hij op staande voet zijn begeleidingsband de Moonglows. En lijfde de Marquise in als de new Moonglows. Showbusiness is tuf. Maar toch gaan we ze draaien. Harvey en de New Moonglows met voor het allereerst Marvin Gaye op de lead zang. Hij was 20 jaar jong. Zo

Half a Boy and Half a Man van Nick Lowe. Hij was zelf nog half jongen, half man. Amper 18 jaar toen hij in een bandje zat genaamd Kippington Lodge. Wij hebben daar opnames van opgedaan.

0: dat laatste stukje, dat was onze huisband. Het was de hint voor de notenkraker.
1: Nog even!
0: Zometeen het hele fragment. Kun je eventjes bellen? Kans maken op onze sleutelhanger. Maar eerst Bertolf. Still have you.

Can't Hurry Love. De notenkraker. Leg je oor te luister en let eventjes heel goed op de tekst die is ingezongen door onze huisband. Ze hebben er werkelijk alles aan gedaan om jou om de tuin te leiden. Maar de kunst is dus om te raden om welke evergreen dit gaat, die zij in een nieuwe genre hebben ingespeeld. Als jij het weet, pak de telefoon, bel 0800 3000 555. Het gaat alleen om de titel. Ik ben zo benieuwd. Komt-ie.

0: vertellen dat het origineel echt heel anders is. Muzikaal gezien, zeg maar. Zich mijlenver verwijderd. Het is lastig, want je weet niet eens eigenlijk in welke taal deze Pavarotti zingt. Maar goed. Goedenavond. Welke dappere luisteraar belt mij nu?
1: Belleke van Beek.
0: Sorry, nog één keer je naam alsjeblieft.
1: Belleke van Beek.
0: Hai, goedenavond. Heb jij enig idee welk liedje dat is?
1: Stel maar. Oh.
0: Je bent een heldin, dat heb je helemaal goed. Waar bel je vandaan?
1: Helmond.
0: Oké, geweldig. Hey, Rowan Hesse, bestel maar, is de oplossing. Je krijgt onze muzieksleutel sleutelhanger toegestuurd. Blijf alsjeblieft eventjes aan de lijn.
1: Ja.
0: Hier komen ze voor je. Mooie avond nog. Hoi, hoi.

King en Sweet Seasons. Er wordt aan meegewerkt door saxofonist Curtis Amy. Dit is hem. Met zijn eigen muziek. Groovin' Blue. En Carol en Curtis die hadden zo'n fijne samenwerking dat ze een heel liedje op hem heeft geïnspireerd. Jazzman. Ik zat een beetje te lezen over die man. Curtis leidde een tijdje het orkest van Ray Charles en hij was getrouwd met zangeres Mary Clayton. Je weet wel, die meezingt op Gimme Shelter van de Rolling Stones. Wil je nog meer nerdfeitjes? Nerd? Ja? Meer nerd? Touch Me van The Doors is hij ook op te horen. Nou, zo kan hij wel weer. We gaan door met Eros Ramazzotti. Even de zakdoekjes erbij. Muzika, hè?

Chubby Checker, Let's Twist Again. En er zijn meerdere methodes om de twist te doen. Hè. Je kan net doen alsof je een sigaret uittrapt met je voedsel. Of iets gezonder, net doen alsof je jezelf afdroogt met een handdoek. Ga ik dat laatste doen. Door met Blues Image.

Muse Image, Ride, Captain Ride. En dat brengt ons aan het eind van deze avondstart. Fijn dat je erbij was. Gerja neemt het over zometeen met de avond van 5. Ze is bij je tot 11 uur. Wij zijn er morgen weer met een kakelvuurse editie. We gaan eruit met de John Sisters. And I'm learning the charm.

0: Jelle, Max.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
3: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek.

0: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
1: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
5: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de €70 miljoen te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markensauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen.

0: Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
1: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
0: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
2: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
0: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische Turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

Een nieuw begin, daar gaat het om in New World in the Morning. De hoop dat morgen alles weer anders kan zijn. Want na elke donkere dag is daar altijd weer de ochtend.

0: avond, even over acht. Gezellig dat jij er bent, David.
1: Ja.
0: Ja, je bent heerlijk weer terug uit een lekker weekend Limburg.
1: Limburg, mooi hoor.
0: Had ik je nog een stukje fly meegenomen, of niet?
1: Ja, een hele fly.
0: Oh,
1: ja, die is lekker, joh.
0: Oh. Welke was het? Abrikozen?
1: Appelkaneel.
0: Oh, lekker.
1: Lekker hoor.
0: Oh, heerlijk. Mm. Je ziet er ook goed uit.
1: Ja,
0: zeg maar,
1: een
0: lekker.
1: Beetje goed gevuld.
0: Ja, heerlijk. Nou, fijn dat het goed is geweest in het mooie zuiden van ons land. Ja, laat maar eens weten als je daar ook zit te luisteren. Mensen in Limburg, laat eens van je horen op de app. Vinden we leuk. En waar zat jij eigenlijk in Limburg?
1: In Vaals.
0: Oh, mooi.
1: Ja.
0: Heel mooi. Is Bob er alles geweest?
1: Met het Veilebos in de buurt.
0: Ja, is onze Bob er alles geweest, of niet?
1: Geen idee.
0: Nee. Dat kunnen we even nakijken op nporadio5.nl. Kun je zien waar die allemaal al geweest is.
1: Ja.
0: Gaan we eens even doen. En wat gaan we nog meer doen vanavond? Nou, zometeen hoor je de eerste hint over de plek waar die vanavond staat. Dat natuurlijk sowieso. Aan jou om te raden waar dat is. En ik heb 3 hints klaarstaan. En verder, dit eerste uur ontzettend veel fijne muziek. Dus als je dit begin al lekker vond, nou, dan moet je vooral blijven luisteren. Want het wordt alleen nog maar fijner. Zoals bij deze, de Hollies. Ze behoorden in de jaren 60 tot de grote Britse popgroepen. Hun handelsmerk was die prachtige samenzang. Met stemmen die soms bijna als één instrument klonken. Dat is zo knap als dat kan. In 66 namen ze dit nummer op, I Can't Let Go. Een energiek nummer over iemand van wie je maar geen afscheid kan.

0: zondagmiddag vraagt adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Familie Loobrecht, dat wil zeggen Marius en zijn zus Marijke Loobrecht uit Rotterdam worden gezocht. Jullie hebben een halfbroer Richard, van wie je mogelijk niet eens weet. Hij is opgenomen in een Frans ziekenhuis. En vrienden gunnen hem, familie gunnen hem jullie hulp.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

0: een hele andere kant van George Michael. In dit prachtige Cowboys and Angels. Dan hebben we het over 1991. Ik laat je even wat horen.
1: Een van de journalisten die nog in Bagdad zitten is verslaggever Gerry Eikhoff. Gerry, een oorlog lijkt dus onafwendbaar. Hoe is dat nieuws in Irak ontvangen?
2: Nou, er is met name heel geschokt en met verslagenheid gereageerd op het voorgenomen vertrek van de inspecteur.
3: NOS Journaal.
4: Nederland verbijsterd na moord op man van het vrije woord.
5: En vlakbij de plek waar Theo van Gogh vanochtend werd doodgeschoten staat verslaggever Gerry Eikhoff. Gerry, jij bent daar al de hele dag. Nu op de Dam dus heel veel mensen. Hoe is het op dit moment bij jou?
2: Ja, hier zijn toch ook nog wel tientallen mensen. Het is een soort voortdurend komen en gaan. De meeste mensen komen in stilte met overpeinzingen. Andere mensen doen een gebed. Een enkeling brengt een lied ten gehoor. En ook heel veel mensen leggen bloemen neer.
0: Ja, wie kent hem niet? Gerry Eikhoff. De man met, ik moet het toch eventjes noemen, de iconische bondmuts. Met talloze bijdragen als verslaggever in het NOS-journaal. En ook een gepeperde voetbalrekening.
2: Nou, ik kan je vertellen, de mensen die zitten hier zich werkelijk te verbijten. De ene kans na de andere wordt natuurlijk verprutst door het Nederlands elftal. Het is buitengewoon treurig om te zien. Er komt wellicht een strafschoppenserie aan. Nou, daar is niemand erg optimistisch over. En de stemming is hier een beetje van dat iedereen nu al voor zichzelf probeert te denken. Ach ja, het is maar een spelletje. En dat tegelijk. Tegelijkertijd iedereen denkt, was ik maar geen supporter.
0: Och, ik voel hem helemaal als hij het zo zegt. In 2025, toen leverde hij zijn laatste bijdrage voor het NOS-journaal. En hij ging met pensioen. En nu, ruim een jaar later, komen zijn memoires uit. In Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel, blikt hij terug op zijn werk als journalist in Nederland en in allerlei gebieden in het buitenland. Een hele goede avond, Gerry.
6: Ja, goedenavond.
0: Dag. Zeg, een wonderlijke titel allereerst even. Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel. Vertel, waar refereert dat aan?
6: Dat refereert aan, aan iets wat mij overkomen is in Jeruzalem. Het is jaren geleden. En wij hadden toen wel een correspondent in Israël. Maar die werkte ook voor een krant. En om die reden behoefde hij af en toe nogal wat versterking. En dan ging ik daar naartoe. En soms moest ik hem ook gevangen. En ter gelegenheid van de Palestijnse verkiezingen was ik daar ook weer. Moesten we zijn in Oost-Jeruzalem en op de Westoever en in de Gaza-strook. En op een van die dagen zag ik vanaf het dakterras dat voor mijn hotelkamer lag, zag ik in de verte enorme donderwolken aankomen. Dat zag er echt spectaculair uit. Een geweldig natuurverschijnsel. Dus ik loop dat dakterras op. Het begint. Ik denk, nou, het zal straks wel gaan regenen. En terwijl ik daar sta, boem, word ik ineens buiten Westen geslagen. Ik val op de grond. Ik ben ook even echt oud geweest. En na een paar minuten word ik wakker omdat het daar regent. En dan word ik nat. En dan kijk ik om me heen en dan zie ik allemaal een soort van witte scherven, grote witte scherven om mij heen liggen. Heel dik plastic. En dan kijk ik nog eens verder waar dat vandaan komt. En dan kijk ik langs de muur van een wat hoger gelegen vleugel van het hotel. En dan zie ik de naam van het hotel die daarop is aangebracht.
0: Ja.
6: Holiday Inn. Alleen daar ontbreekt iets. In Holiday ontbreekt op het puntje, ontbreekt op de i het puntje. Want Kijk. Dat is net naar beneden en op mijn hoofd gevallen.
0: Daar had je aanraking mee gehad. En dat is dan de letterlijke punt op de i. Maar wat was voor jou nou de figuurlijke punt op de i uit je carrière? Kan je dat ook noemen?
6: Dat het zo goed bij mij paste. Dat het min of meer voor mij de ideale baan was.
0: Ja.
6: En dat ik voor de baan de ideale persoon was.
0: Ja. En dan heb je het over tv-verslaggever, hè? Want je hebt verschillende dingen gedaan. Maar dat verslaggeven, dat is iets waar je echt al lang van droomde.
6: Ja, dat is iets wat ik op een zeker moment begreep dat dat was wat ik wilde. Ik werkte al bij de televisie, ik zag de verslaggevers. En af en toe, omdat in het begin van de tijd dat ik bij het journaal was er nog maar heel weinig verslaggevers waren, moesten die regelmatig versterkt worden door de redacteur die ook op pad ging.
0: Ja.
6: En ik kreeg in de gaten dat ik dat op pad gaan wel echt heel leuk vond.
0: Ja.
6: En dat misschien wel mijn bestemming was. Vooral ook het voortdurend onderweg zijn.
0: Ja?
6: Dat aan de ene kant en aan de andere kant ook dat je heel veel mensen ontmoet waarmee je dan wel moet spreken. Ik ben van mezelf uit een vrij gereserveerd iemand. Maar wanneer het voor je werk is als verslaggever, dan moet je op mensen af.
0: Ja.
6: Ten eerste, daar gaat het maar om. Dat is wat je werk is. Je wordt er in uiterste instantie word je er tenslotte ook voor betaald. Dat kun je ook altijd nog bedenken. En op die manier kom je dan toch veel meer. Ben ik veel meer in contact geweest met mensen dan wanneer, laat ik maar zeggen, ik gewoon mijn natuurlijke aanleg had gevolgd.
0: Ja, ja, ja. En toch heb je het bij toeval ben je hier terechtgekomen. Door een blessure in de voetbal hoorde je een oproep van de multiculturele omroep.
6: Nee. Van de Migranten Televisie Amsterdam.
0: Ja,
6: ik ben bij een voetbalwedstrijd heel ernstig geblesseerd geraakt. Het gevolg daarvan was dat ik wat langere tijd plat achterover in mijn woning lag en eigenlijk niks anders kon doen dan een beetje naar de radio luisteren overdag. En toen hoorde ik een soort van advertentie waarbij mensen gevraagd werden zich te melden voor een opleiding bij Migranten Televisie Amsterdam. Ja. Om omgeschoold te worden tot televisieprogramma maken. Ja. Daar heb ik mij toen voor aangemeld en daar ben ik uiteindelijk aangenomen. Dus dat was in zekere zin toeval. Een nog groter toeval was misschien wel dat daar achteraan kwam een stage in de televisiewereld. En ik werd toen geplaatst bij de Icon, de toenmalige Interkerkelijke Omroep Nederland. Met het idee dat ik zou gaan meewerken aan hun jubileumprogramma. Maar dat jubileumprogramma dat zou geleid worden door drie hooggeplaatste types daarbij die omroep. En die kregen voortdurend slaande ruzie met elkaar, waardoor er helemaal niks van dat programma terecht dreigde te komen. En ze hadden ook een actualiteitenrubriek. En de baas van die actualiteitenrubriek, die zei toen op een gegeven moment tegen mij: zo heb je helemaal niks aan die stage, kom maar bij ons.
0: En dat was Kenmerk.
6: Dat was Kenmerk. Toen ben ik bij Kenmerk terechtgekomen en uiteindelijk. En daar werkte iemand die ook freelancer voor het NOS-journaal. En die zei toen mijn stage afliep: Je moet eens een open sollicitatie naar de NOS schrijven. En dat heb ik gedaan. En zo ben ik bij de NOS terechtgekomen.
0: Ja. En je zei al even, hè, die je huidskleur die heeft een aantal keren best een rol gespeeld. Je werd vaak in Rotterdam of in Amsterdam 's avonds laat aangehouden. En dan moest je maar even laten zien wie je was. Maar ook de andere kant op. Dat jij op een gegeven moment te Nederlands was voor die eerste baan.
6: Ten Nederlands was om te worden aangenomen bij migranten. Toen ik werd in eerste instantie afgewezen omdat ze zeiden: ja, het is een opleiding alleen voor migranten. En jij bent in Nederland geboren, dus we laten jou niet toe. En toen heb ik daar een boze briefje over geschreven. En heb ik geschreven: god, we leven toch in een mooi tijdsgevricht. Want ik ben wel eens in een discotheek geweigerd omdat ik een donker jongen ben. Maar het is nu voor het eerst dat ik ergens word geweigerd omdat ik een geboren Nederlander ben.
0: Heeft het je ook mede gevormd als journalist, of niet, die huidskleur?
6: Het heeft me in zoverre gevormd dat ik altijd wel heel erg heb geprobeerd om werkelijk iedereen een plekje te geven in mijn reportages wanneer dat kon. Dus dan ging je op pad en dan moest je wat reacties halen van het publiek. En in eerste instantie, in het beginjaren, merkte ik dat wanneer we dan een stuk of 6, 7, 8 reacties hadden, dat dan vaak de cameraman geneigd was om te zeggen van: ja, nou ja, goed, nou hebben we het. Nee. Maar dan bedacht ik bijvoorbeeld van: ja, maar er zit nog helemaal geen donker iemand in, terwijl hier best wel donkere mensen in de buurt rondlopen. Of ook, er zit nog helemaal geen vrouw in. Daar lopen toch overal vrouwen rond. Want dat had ik wel vrij in de gaten. Ja. En dat is nu volgens mij nog steeds zo. Dat vrouwen toch, ja, je kan lullen wat je wil, maar dat vrouwen toch wat minder makkelijk praten dan mannen wanneer ze door een cameraploeg worden benaderd.
0: Okay.
6: In andere landen is dat misschien nog veel sterker zo. Ja. Ik weet wel zeker dat dat zo. Maar in Nederland is dat ook enigszins het geval.
0: Oké, dus we hebben ook nog een inhaalslag te maken. En dan heb jij zoveel meegemaakt als verslaggever. Is er één ding wat jij eruit kan lichten wat je echt nooit meer zal vergeten?
6: Dat wordt wel vaker gevraagd en dat vind ik toch heel moeilijk om te zeggen.
0: Ja.
6: Maar laat ik zo zeggen, iets uit het begin van mijn carrière, dan was ik in Rwanda, dat was de genocide was geweest. De mensen waren gevlucht in zo'n grote getalen, hokten ze bij elkaar dat er epidemieën uitbraken en toen gingen er eens heel erg veel mensen dood. En dan kan ik mij wel heel erg herinneren aan momenten waarop we in een ziekenhuis kwamen waar al heel veel mensen waren overleden in één nacht tijd. En daar waren we wel erg van onder de indruk, dat kun je je wel voorstellen.
0: Toen
6: kwamen we op het binnenplaatje van het ziekenhuis en daar liep de tuinman, die liep rond en die zei: oh, u bent van de televisie, ik heb u gisteren ook al gezien, ik heb nog wel iets interessants van jullie. En hij liep naar een schuurtje en hij deed dat schuurtje open en dat schuurtje dat lag vol met opgestapelde dode mensen. En op het moment dat hij dat schuurtje opende, vielen ook een paar van de bovenste lichamen naar beneden.
0: Ja.
6: En dat was echt gruwelijk om te zien. En ik kan me ook nog wel herinneren dat wij toen, ja, dat vielen dus mensen naar beneden, dat er twee van die mensen die naar beneden vielen, dat die elkaar vasthielden. Elkaar hand vasthielden.
0: Ja. Ach, vreselijk. Nou.
6: Dat hebben we en trouwens, ik ben daartoe ruim een week geweest. Ja. Alle dagen van die week is daar mij nog wel heel goed voor.
0: Ja, dat kan me heel goed voorstellen. En Gerry, mag ik jou hartelijk danken. Je gaat nu, het boek is uit. Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel. Overal verkrijgbaar. Ik zou zeggen, ga het lekker lezen. Ik heb het gelezen en ik vind het een heel mooi boek. En mag ik je heel veel goeds wensen voor de toekomst.
6: Nou, insgelijks wederzijds.
0: Dankjewel hoor. Dag Gerry.
6: Hey, tot ziens. Dag.

0: Anne, 1989, dat leek even weer op de week van de jaren 80.
1: Ja.
0: De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Mooie week was dat.
0: Ja, mooie week, absoluut. Heerlijk, lekker veel moois wat langskwam. Deze weet ik niet of die erbij zat. Ik weet niet of die in de toplijst stond. Zou ik even na moeten kijken. Maar zo niet, dan bij deze Clouseau.
2: Waar is Bob?
0: Ja, waar is die naartoe voor ons vanavond? Dat is de grote vraag. Eén ding, hij staat in ons eigen land. Dat is een extra hintje van mij. Krijg je zomaar gratis en voor niks erbij. Voor de rest moet je het echt zelf bij elkaar puzzelen. En dit is de eerste hint.
3: Hier in de haven is het een drukte van belang. Daar hangen visnetten en hier varen schepen naar binnen. Ik ga rustiger oorden opzoeken. De haven moet ik uit en dan loop ik buitendijks over dit paadje richting het water. Maar wat is dat? Een ei?
0: Aha, een ei?
1: Oh.
0: Nou,
1: ik zal het niet weten.
0: Nee, ja, ik ook niet. Ik zit hier voor me, dus ik weet het. Maar anders had ik het ook niet geweten, kan ik je vertellen. Maar gisteren was die ook super moeilijk, want Jakarta stond in het oude museum, stadhuismuseum in Jakarta.
1: En dit is in Nederland.
0: Dit is in Nederland, okay. Ja. Maar meteen, hè, na de eerste in, prat, kwamen de goede antwoorden binnen. Ja. Ongelooflijk. Zulke slimme luisteraars hier bij NPO Radio 5.
1: Nou ja, als je om de hoek woont, dan weet
0: je
1: het.
0: Ja, dan weet je het zeker. Ja, inderdaad. Dus nou, ik ben benieuwd. Kom maar door met jullie antwoorden via de NPO Luister-app. Daar heb je tot 10:30 de tijd voor. En Gert en Rini, jullie schakelen net in. Ze zeggen Jeroen en Niels. Of, nou, het is vanavond Gerja en David.
1: Kijk, mooie combinatie, hoor.
0: Volgens mij staat er een foute foto op de website. Ik heb het al geprobeerd te veranderen, maar dat lukt niet. Oh. Het is gewoon Gerja en David tot 11 uur. En je hebt net zojuist de eerste hint van Bob gehoord. Dus je bent helemaal bij.
2: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
2: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
2: Waar is

0: Phil Lynott, ja, ken hem natuurlijk als de charismatische frontman van Thin Lizzy, die Ierse rockband. Maar Old Town werd 10 jaar na deze versie nog een keer bekend. En dan door The Corrs, die andere Ierse band. En vanavond ging ik gewoon voor de oorspronkelijke opname. Ik vind het een prachtig, melancholisch, maar heel erg fijn.
1: Mooie, nummer, hè? Ja, een lekkere jaren 80.
0: Oh, lekker. 82 was dit. Ja, en deze dan. Het is echt weer, hè? Hoe later op de avond, hoe fijner de muziek.
1: Heerlijk.
0: Sommige liedjes die herken je al na een paar seconden. Neem nou dit nummer. Walk on the Wild Side van Lou Reed uit 1972. Met die beroemde baslijn die eigenlijk uit twee verschillende baspartijen bestaat. Het nummer neemt je mee naar het New York van kunstenaar Andy Warhol. En Lou Reed die zingt over de kleurrijke figuren die rondliepen in The Factory. De beroemde studio van Andy Warhol. Mensen die hun eigen weg gingen. En die zich weinig aantrokken van wat andere mensen van hen vonden. David Bowie en Mick Ronson die produceerden dit nummer. En voor de bijzondere baslijn werd de Britse muzikant Herbie Flowers ingeschakeld. En in een interview jaren later vertelt hij hoe hij met zijn contrabas de studio binnenstapte en vervolgens op het idee kwam om er nog een tweede baspartij overheen te spelen. En luister maar wat hij er zelf over zegt.
2: And I've taken my double bass because I'm an old double bass player and I would always take that because I prefer playing it to the electric thing. I thought, can I do it on this? Because the song itself is dark. It seemed to work doing. And being an old jazzer, I thought, can I try something? Yeah, of course you can. And I overdubbed the bass guitar a tenth. That's 10 notes above what the double bass was doing. En het is quite a distinctive sound.
0: Ja, geweldig hoe hij dit uitlegt. Hè? En zo ontstond die inmiddels wereldberoemde baslijn. Herbie Flowers speelde dus zowel de contrabas als de elektrische basgitaar. En het mooie is, hij kreeg voor allebei de partijen betaald. Nou, het is hem gegund. Hier is hij uit 1972. Lou Reed en Walk on the Wild Side.

vrijdagavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neem je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens.

0: kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Holido.

0: Vitaclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
11: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
11: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de €70 miljoen te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
18: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
17: Ook VVD, D66 en groep Marcus Sauer willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers uit Paraguay en Belize. Als een van de weinige landen erkennen zij Taiwan als onafhankelijke staat en dat wil China.

0: niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hekaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet worden gebruikt. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
1: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
0: Of er gegevens zijn gestolen bij de hekaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: gaan hem even door. Lekker hoor. Rod Stewart, Maggie May, nummer waarmee hij doorbrak in 71. Een internationale nummer 1 hit, zeker hier bij de Avond van Vijf. Zullen we zijn namen weer eens noemen? Arjan de Ruiter, onze muzieksamensteller van dit programma.
1: Wat is hier goed?
0: Precies, hè? Wat is die fijn, die man? Wat maakt hij toch? Wat maakt hij een mooie lijst elke keer weer?
1: Altijd een bijzondere gave.
0: Ja, die lijst open, dan denk ik, oh, lekker. Oh, heerlijk.
1: Het wordt weer een mooie avond.
0: Precies, het wordt een mooie avond. En ja, jullie reageerden met de app ook altijd op van wat een fijne muziek en wat een heerlijke playlist. Nou, dankzij Arjan de Ruiter, dus die naam die mogen we ook wel weer eens noemen. Goed, wat gaan we doen dit tweede uur? Het regent. Het regent weer. Het regent goede antwoorden.
1: Oh.
0: En hoe
1: was het
0: dan?
1: Zo makkelijk?
0: Nee, ja, ik vind van niet. Nee, maar jullie blijkbaar wel als je zit te luisteren. Want er zijn echt heel veel goede antwoorden bij. Even kijken hoor, want laten we er ook even een paar noemen die het niet zijn. Even kijken, wat is het niet?
1: Ja, dat is zoeken.
0: Ja, dat is echt even zoeken. Even kijken hoor. Het kunstwerk Het Ei van de Noordpolderzee, zegt Gerrit. Nou, okay. dat is het niet.
1: Nee.
0: Zijn we er nog eentje? De Urker Haven. Nee, is het ook niet. Maar ja, dat zijn een paar van de foute antwoorden. Voor de rest is de Fundatie in Zwolle. Heel mooi museum. Is het niet, Hans? Dus even verder helpen. En de haven van Sant'Antoni de Portmanie is de plek waar Bob is. Nee, ja. Henry, dat is hem ook niet. Dus,
1: ja, en ook weer een vraag, CQ, opmerkingen over Jeroen Snel op de website.
0: Ja,
1: ja. Ja, wij weten het ook niet.
0: Nee.
1: Ik denk een hek.
0: Ik denk het, ja.
1: Ik denk gelijk aan een hek.
0: Het zijn de Russen.
1: Het zijn de Russen.
0: Die willen Jeroen hier hebben. Die willen mij weg hebben.
1: Denk ik. Gewoon storen.
0: Ja, zeker. Ik heb al gekeken of ik de foto kan aanpassen. Ik heb het geprobeerd. Het is niet gelukt. Maar Gerja en David zitten hier.
1: Moeten we Jeroen hierover bellen? Of?
0: Nee, die ligt lekker nu. Die is bezig met zijn vrije tijd. Ja, hij is de vrijdagavond weer. En misschien hebben ze dan wel een foto van mij vrijdagavond op de
1: app. Beetje afwisselen.
0: Wie zal dat zeggen? Het is altijd een verrassing wie hier zit 's avonds. Hey, maar fijn dat je zit te luisteren. Ik ga lekker door met de goede muziek. Want ook dit uur is het niet te versmaden. Phil Collins, die kennen we niet alleen als succesvol zanger en drummer. Hij schreef ook muziek voor films. Bijvoorbeeld voor de film Buster schreef hij dit nummer. Loco in Acapulco. De Four Tops, die zingen het. Beetje nazomeren. Met die lekkere combi van soul, beetje Latin invloeden en een zomersritme. Ah, lekker nazomeren.

0: De Monkees. Ze werden in de jaren 60 bij elkaar gebracht voor een tv-serie over een fictieve popgroep. Ze waren zo succesvol, het werd een echte hitmachine. Ze werden gezien als het Amerikaanse antwoord. Nou, op de Beatles. Nou, dat vind ik al wel weer veel gezegd. Dat zijn ze absoluut niet. Maar oké, in Amerika. Ze denken wel vaker wat groot van zichzelf, toch?
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Begrijp me goed hoor, ik ben gek op Amerika. Ik ben gek op het land, een schitterend land om in rond te reizen. Kan niet anders zeggen.
2: Beetje rare leider alleen.
0: Ja, een hele rare leider.
2: Heel raar.
0: En best ook wel rare mensen, maar er zijn ook heel veel lieve mensen in Amerika.
2: Ja.
0: Dat dan ook wel weer. Oké, voordat we gaan appen van de amateur. Ik zie ze al binnenkomen, zeg maar, bij wijze van spreken. We gaan lekker naar de douche, want die staat weer aan en er wordt lekker onder gezongen. En ik wil van jou heel graag horen wat er wordt gezongen onder die douche. Het klinkt als volgt.
3: Samen huilen, leven door de tijd op kaart is
0: hij. Hij doet het weer. Hij tikt het weer om... Nee, zeg niet, dat zeg ik fout. Hij presteert het weer om in het Nederlands te zingen. Och, wat knap van hem. Wat zeg jij, David?
2: Ja, knap.
0: Ja, heel knap, hè?
2: Zeer...
0: Ja, ik doe het hem niet na.
2: Nee, ik ook niet.
0: Maar wat was het? Wat is het voor nummer? Ik wil van jou de titel en de uitvoerende weten. En als je het weet, mag je bellen 0800 3000 555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app.

0: Ja, wie ziet het niet voor zich, die film Grease? Hoe vaak heb jij die gezien, David? Hoeveel keer?
1: Paar keer.
0: Paar keer.
1: Maar al die tijd geleden.
0: Ja, ja, ja. Hij was nog wel op tv niet zo lang geleden.
1: Ja. Die heb ik gemist.
0: Ja, ik ook. Want ik, ja, nu denk ik van, poh, ja, toch wel langzaam en gedateerd. Maar destijds, oh, ik kon er niet genoeg van krijgen van Grease. John Travolta, Olivia Newton-John. Ja. Oh, heerlijk hoor. Lekkere dans, mooie nummers. Geschreven trouwens dit nummer door Barry Gibb van de Bee Gees. En uitgevoerd door Frankie Valli. Heerlijk. Mooi.
2: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Het was ook een lekker nummer om onder de douche te galmen met Grease. Nee, ik ga het niet doen. Want ik heb iemand anders aan de telefoon, namelijk Leslie. Goedenavond, Leslie.
3: Hey, goedenavond.
0: Dag, in Boksmeer als het goed is, of niet?
3: Ja, dat klopt, in Boksmeer.
0: En hoe was het daar vandaag? Ben je ook nat geregend een paar keer, of niet?
3: Dat weet ik niet, want ik ben de hele dag eigenlijk niet in Boksmeer geweest. Ik kom net uit Arnhem. Ik was lekker wezen uit eten met een vriend van me na het werk.
0: Oh,
3: ik werk ook in Arnhem.
0: Ja.
3: Oh. Ja, was heerlijk. En nou, op de terugweg lekker meezingen in de auto met een plaatje.
0: Ja, en dat was net
3: binnen. Ja, nou, ik kom net binnen en de radio staat aan voor een hondje poesje natuurlijk.
0: Ja.
3: En dan hoorde ik die Shower Power. Ik denk, nou, dat is ook wel erg toevallig dat dat nummer nou net de Shower Power is.
0: Wat vertel eens, wat was jij aan het meezingen in de auto?
3: Het was een nummer van Willeke Alberti, Samen Zijn.
0: Ja! Wat zie ik hier doen? Helemaal goed. Ja, en ja, jij zegt meegaan, maar dat wil ik natuurlijk wel even horen, of niet? Zullen we het samen dan even doen?
3: Ja, dan moet jij ook meezingen.
0: Ja, oké, doe ik met je mee. Dus

0: Nou, geweldig hoor. Super. Goed gedaan, Leslie. Je krijgt de boodschappentas toegestuurd.
1: Ja.
2: Oh, nou, dat komt goed uit.
0: Misschien doe je er wat lekkers in, gewoon omdat je mee hebt gezongen.
2: Oh, wat leuk.
0: Hey, fijn dat je hebt meegedaan. Leuk om je even te spreken. En, nou, wie weet tot een volgende keer. En ik wens je gewoon in elk geval nog een hele fijne avond.
2: Ja, jij ook. Fijne uitzending.
0: Dank je wel, hè. Doei, doei. Dag, Leslie.
2: Doei, doei.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: leuk om te horen dat NPO Radio 5 gewoon wat meer country erin gooit. Hè? Er zijn best wat platen momenteel die schurken aan countrymuziek. En ik vind het heerlijk. Het is er ook zo eentje. Ja. Choosing Texas.
1: Meer country.
0: Ja, meer country zeggen wij. Sommigen zeggen meer ABBA.
1: Country.
0: Wij zeggen meer country.
1: Country.
0: Country. Country muziek zeggen country. Sommige mensen. Nee, wij zeggen country music.
2: Ah! Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de tweede hint. Tweede hint over de plek waar die staat. En als je meespeelt, dan maak je kans op die mooie zwarte waterfles.
1: Hij staat in de country.
0: Hij staat in ons eigen country, hè, onze Bob. Ja, ja, hij zou het zelf waarschijnlijk heel anders zeggen.
1: In our own country.
0: Country. Country.
1: Country.
0: Very British country. Maar dit is de tweede hint.
3: Ik ben toch eens dichterbij gaan kijken. Hier moeten wel reuzenvogels rondvliegen. Want als je dit weet uit te broeden... Het gebied voor me zou er trouwens prima geschikt voor zijn. Het is een watergebied dat graag bezocht wordt door vogels vanwege de voedselrijkdom. Maar dit ei? Nee, dat is niet van vogels. Wel voor vogels. Vreemde vogels dan, zoals ik. Die graag willen genieten van het moois dat hier het luchtruim bevolkt.
0: Nou, een vreemde vogel is het inderdaad, onze Bob. Maar wel een fijne vreemde
1: mooie
0: vogel.
1: Mooie tekst ook.
0: Ja, heel mooi, ja.
1: Kan hij mooi omschrijven.
0: Ja, hè. Als jij denkt te weten waar die vanavond staat, laat het maar weten via de NPO Luister-app. En als je meespeelt, dan maak je dus kans op die waterfles. Hij is mooi zwart. Hij doet het hartstikke goed. Hij is heel fijn om te gebruiken.
1: Ja.
0: En er liggen er nog een paar, hè? Want ja, we gaan natuurlijk langzaam richting het einde van onze prijzenkast.
1: We hebben wat bijbesteld. We waren er bijna doorheen, maar er komt een nieuwe voorraad aan. Dus we gaan door tot het einde van het jaar.
0: Tot en met oud en nieuw kun je gewoon de prijzen winnen. En in die laatste week gaan we gewoon zorgen dat alles leeg gaat. Gewoon een hele
1: uitverkoop.
0: Leegloop van alle prijzen. Gaan we alles weggeven. Dus bereid je er maar vast op voor. Als je hem vanavond wil winnen, moet je dus even meespelen. En mij laten weten waar jij denkt dat Bob vanavond staat. Net hoorde je ze al via Grease. Toen schreef hij het nummer Barry Gibb. Hier zijn ze zelf met Nights on Broadway.

0: lekker rustige, dromerige kant van Roxy Music in het nummer More Than This. Kwam van het album Avalon. Ik heb het over 1982. Ja, de voedselbanken in Nederland die kunnen dringend nieuwe vrijwilligers gebruiken. En dan gaat het niet alleen om mensen die voedselpakketten uitdelen. Een derde van de voedselbanken kampt met dat probleem. En daarom is Voedselbanken Nederland vorige week een landelijke wervingscampagne gestart. Maar wat voor mensen zoeken ze nou precies? Daar ga ik over praten met Onno van de Wetering. Hij is bestuurslid vrijwilliger bij de Voedselbanken Nederland. Goedenavond, Onno.
1: Goedenavond, Gerja.
0: Nou, wat voor mensen zoeken jullie? Laat maar eens weten. Misschien luistert er wel iemand.
1: Nou ja, om te beginnen zijn er al heel veel mensen bij ons aan het werk. Zo'n 14.500 is er hartstikke blij mee.
0: Zo.
1: En wat, dat is best indrukwekkend.
0: Nou.
1: Elke keer weer. Als je ook bij een voedselbank komt en je ziet daar het aantal mensen wat vrijwillig gewoon het werk doet, onbetaald. Dat is echt indrukwekkend.
0: En wat maakt het dan toch lastig om al die vacatures die jullie hebben op dit moment in te vullen?
1: Ja, dat kan ik je vertellen. Want achter die uitgiftepunten en die winkels die we hebben, gaat een heel systeem is aan de slag om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dus je hebt het over logistieke mensen, transporteurs, de chauffeurs. Het gaat over ICT'ers, communicatie, voedselveiligheid mensen, arbo, bestuurders niet te vergeten, allerlei soorten van coördinatoren die we hebben. Dus er zit gewoon een normale organisatie achter die je niet zo erg ziet bij de voedseluitgifte.
0: En bij al die mensen, bij al die functies, hebben jullie mensen nodig?
1: Nou, we zijn 181 voedselbanken in Nederland. En dat verschilt heel sterk per locatie wat daar voor vragen spelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben op dit moment wel orde grootte 150 mensen. Ik denk 150, 200 mensen. We houden dat niet precies bij, want elke locatie. Vandaag is er een vacature en morgen is het toch weer iemand gevonden. Dus we houden dat niet op dagbasis bij.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel zo dat we voortdurend op zoek zijn naar mensen. En op onze website hebben we nu op dit moment circa 80 vacatures openstaan. Van mensen die die moeilijk te vinden zijn. Omdat ze het soms ook wel een stap vinden om zich structureel aan vrijwilligerswerk te committeren.
0: Ja, terwijl Nederland, er moeten steeds meer mensen gebruik maken van de voedselbanken. Is dat nog steeds stijgende, dat aantal mensen wat er gebruik van maakt?
1: Ja, het is een verschillende mening. Over. En wij zeggen daar in zijn algemeenheid niet zo heel veel over hoeveel mensen er nou in armoede moeten leven. Het is wel zo, vorig jaar hebben we 155.000 mensen gevoed, zeg maar, in zijn totaliteit.
0: Ja.
1: En dat is een getal wat toch elk jaar weer toeneemt, nu met 7%.
0: Ja.
1: En dat daalt weer een beetje als er weer extra mogelijkheden voor toeslagen komen. En dan stijgt het weer wat. Nou goed, dat gaat een beetje op en neer. Maar het is al in zijn algemeenheid niet zo dat de armoede in Nederland er beter voor staat dan een paar jaar geleden.
0: Nee. En er zijn nu vorige week een landelijke campagne gestart. Hoe proberen jullie mensen nieuwe vrijwilligers te krijgen?
1: Eigenlijk op alle mogelijke manieren wat een normale organisatie ook zou doen. En dat betekent via publicaties, via lokale, heel veel lokale publiciteit.
0: Ja.
1: Maar ook landelijk zetten we dus in via de beurs, bijvoorbeeld in de jaarbeurs binnenkort. Maar ook via dit soort gesprekken proberen we duidelijk te maken dat het leuk is. Want het is ook echt leuk om naast je normale activiteiten 1 of 2 dagen, of misschien al 4 uur, te besteden aan vrijwilligerswerk voor een goed doel.
0: Dus, ja, Nederland die drijft erop, denk ik, hè? Als alle vrijwilligers morgen zouden stoppen, dan stort onze maatschappij in elkaar.
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje een trieste gedachte, toch? Of niet? Ja, het is aan de ene kant heel mooi dat die solidariteit bestaat.
0: Zeker.
1: Maar dat we zo afhankelijk zijn van, heel veel mensen zo afhankelijk zijn van voedselbanken, vinden wij zelf eigenlijk wel heel jammer.
0: Ja. Stel je voor, er zit nu iemand te luisteren, want wij zijn uitermate geschikte doelgroep voor wat jullie zoeken. Iemand luistert nu en die denkt, ik wil best iets betekenen voor de voedselbank, maar hoeveel tijd gaat me dat kosten?
1: Dat is heel sterk wisselend. En dat is ook maar net wat je er zelf aan kunt besteden. Wat denk ik wel belangrijk is dat je het een plekje in je leven geeft. We hebben al gesprekken gehad met andere vrijwilligersorganisaties. En dan zie je dat mensen soms denken in een impuls van, hé, dat is leuk, ik ga dat doen. En dan valt het na 1 of 2 maanden toch moeilijk te combineren met je normale werk.
0: Ja.
1: En anderen zeggen, nee, ik heb daar goed over nagedacht. Ik heb een keuze gemaakt. En ik kan ook wel eens een keertje niet. En dan weten we dat met elkaar altijd overal weer op te lossen.
0: Ja.
1: Dus er is ook niet zoiets van, ik moet dan ook altijd maar betrouwbaar en aanwezig zijn. Mensen gaan ook regelmatig met vakantie en dan duur.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Dat is tot heel sterk. Dus je kunt je voorstellen, een communicatie medewerker die heel erg op de socials actief is, dat hij dat heel erg in zijn eigen tijd kan doen op het moment dat het hem zelf uitkomt. Ja. Maar als je in een distributiecentrum of een voorkeurstuk moet zorgen dat die paddels op de goede plek komen te zitten, of met als chauffeur heen en weer rijdt met paprika's, tomaten uit het Westland of op andere manieren door Nederland, dat we dan wel echt op je moeten rekenen. En dat het dan ook wel een dag in de week kost. Ja. Dus dat is daar heel erg tussenin.
0: Dus dat heel helder om transparant te zijn van beide kanten. Degene die zich aanmeldt moet echt weten waar hij aan begint. Ik hoop dat dit iets heeft losgemaakt. Dat als mensen zitten te luisteren, kunnen ze ons appen. Wat kunnen ze nog meer doen? Waar kunnen ze kijken als ze meer informatie willen?
1: Ja, we hebben een website die heet werkenbijvoedselbanken.nl. En daar staan vacatures op, maar er staan ook plekken, e-mailadres op die je kunt benaderen.
0: Okay.
1: En dan word je naar je lokale voedselbank geleid, waar je misschien contact mee kunt zoeken. Maar je kunt het ook met een lokale voedselbank gelijk zelf het contact opzoeken. Dus dat is wel. En ik kan alleen maar zeggen, ik doe het zelf ook naast mijn werk. Het is echt ontzettend leuk.
0: Ja. En kun je vertellen wat het met je doet dat je daar wekelijks bij betrokken bent bij de voedselbank?
1: Ja, wekelijks, dagelijks. Ik in mijn geval wel dagelijks, maar dan vaak in de randen van de dag en vaste momenten.
0: En wat brengt
1: het met je doet, is wel dat je het gevoel hebt dat je iets mag teruggeven aan de maatschappij van wat je geleerd hebt in je werkzame leven.
0: Ja.
1: En dat je toch maar weer gelukkig mag zijn dat je geboren bent op een manier, op een plek waar je het goed hebt.
0: Ja.
1: En dat anderen dat geluk niet hebben gehad. En dan denk ik, dat is toch mooi om daar iets van terug te geven. En daarnaast heb je gewoon je eigen leven. Dat mag je ook gewoon leven. Het is niet dat je alleen maar met mensen moet bezig zijn.
0: Nee.
1: Die het lastig hebben, maar de combinatie maakt het gewoon heel waardevol om dit een tijd te doen.
0: Mooi. Dankjewel Onno van de Wetering van Voedselbank in Nederland. En mooi hoe je dat zo verwoordt. En ik wens jou nog een hele fijne avond. Dank voor dit gesprek.
1: Ja, en jullie een goede uitzending nog.
0: Ja hoor, dankjewel.
1: Dag
0: Ja, en wil je dus meer weten over de voedselbanken? Kijk dus even bij werkenbijvoedselbankennederland.nl.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
0: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap. Social

0: Hoteldeal, steek 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: De mol komt weer boven gronds.

0: heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomersmullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: NPO Radio 5 met de best evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI, zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
13: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
12: MI5 ziet dat bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
14: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
12: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. En de operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging vandaag onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, hij zingt, hij weet er misschien niet alles over rekenen en over talen, over wiskunde en aardrijkskunde, maar hij weet alles van de liefde, onze Sam Cooke. En we zitten alweer in het derde uur van de avond van vijf. Derde en laatste uur. En David en ik, wij zitten hier in de studio gezellig jouw gezelschap te houden. Tot 11 uur. Hé?
1: Doen we gewoon. Ik zit nog na te denken over dat gesprek met Onno net op de voedselbank.
0: Ja. Ga je je aanmelden?
1: Ik heb straks wat meer tijd.
0: Nou.
1: Vanaf januari misschien. Dat
0: is goed voor jou.
1: Een keer gaan kijken.
0: Ja. En wat zou je dan willen doen?
1: Werk.
0: Zou je dan zo'n uitdeelpunt?
1: Ik ben verder gezond, dus ik kan wel helpen, denk ik.
0: Ik zie jou ook wel rijden, zo'n logistiek.
1: Ja, heb je een beetje contact met
0: precies, de mensen. Ja. Wat een goed idee. En, ja, en trouwens, gisteren belden we met Herman Stomphorst over van het Kerkasiel Kampen.
1: Ja.
0: Over het hardcore wat ze aan het oprichten zijn. En ik heb vandaag mijn toontje ingezongen. Ik heb er een filmpje van gemaakt op Instagram.
1: Sprekend Gerja.
0: Sprekend Gerja of Gerja Wolf. En dan kun je het even zien. En dan laat ik ook zien hoe je dat moet uploaden en zo. Het is allemaal heel makkelijk. Je kunt het gewoon vanuit huis doen. Dus het is een virtueel koor. En we zitten geloof ik al. Nou, vanmiddag zaten we op 831 stemmen. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Dat loopt goed.
0: En Herman zei, deze week gaan we voor de 1000.
1: Kijk.
0: Dus daar hou ik van. Mensen die zo een piketpaaltje neerzetten. Gaan we dit uur ook doen? Wat gaan we dit uur nog doen, David?
1: Ja, we hebben nog een tip van Bob.
0: Ja, oh ja, ja.
1: En twee voor de prijs.
0: Ja. En er komen in één keer heel veel foute antwoorden binnen van waar is Bob. Dat is ook wel grappig. Oostvadersplassen, is het niet. Vechten-Louvain, is het ook niet. Saint-Marie-de-la-Mer in Camargue, is het ook niet. Want hij staat in ons eigen land. Dus wacht maar even op de derde en de laatste hint, mensen.
1: En iedereen maakt een kans, hè? Ook een derde
0: yes,
1: uur.
0: Zeker weten. Goed. Net zoveel kans als iemand die in het eerste uur al een antwoord heeft ingestuurd. Hey, eind november, dan is het weer zover, de Evergreen Top 1000. Kijk ik echt al het hele jaar naar uit.
1: Met Helco.
0: Met Helco samen. Heerlijk, een week lang weer elke avond de afterparty. Deze artiest die stond er vorig jaar maar liefst 7 keer in. En deze stond ook nog het hoogst genoteerd. Benieuwd waar hij dit jaar staat, Mr. John Denver.

0: Heerlijk, hè? Die muziek die niet schreeuwt om aandacht, maar die je juist lekker naar binnen trekt. En Brigitte, ik ben trots op jou. Ze appt naar de NPO Luister-app. Ze zegt, ik heb vanavond ingezongen op de site van Hardcore Kampen. En de opname kwam zowaar in het groene gedeelte terecht. Nou, applaus voor jou, Brigitte. Dan ben jij vanaf nu dus ook onderdeel van dat Hardcore in Kampen. Op naar de 1000 stemmen.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, hij is lekker vanavond. Bob Dylan. Sommige artiesten maken mooie liedjes. Andere artiesten schrijven geschiedenis. En er zijn er maar weinig die allebei doen. Nou, Bob Dylan is zo iemand. Een man met een bijzondere stem, een gitaar, een mondharmonica en een hoofd vol verhalen. Zijn liedjes gaan niet alleen over liefde en verdriet, zoals heel veel liedjes, maar ook over vrijheid, over oorlog, over ongelijkheid en over de wereld waarin mensen leefden. Zoveel moois om uit te kiezen. Dus ga maar eens op zoek in die platenkoffer of cd-kast van je. Wat heb je daar staan van Bob Dylan? Ik draai zoals eerste I'll Be Your Baby Tonight. Maar welk nummer van Bob Dylan kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je appen naar de NPO Luister-app.

0: top 5.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: En dat zou dan achter een voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in.
0: Van 4 tot 6.
3: Annie staat in de kanon van Nederland.
0: Op NPO Radio 5.
1: Moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston.
4: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan, Bert.

0: Billy en Bobby Alessi. De Amerikaanse tweelingbroers. Eigenlijk een beetje de Amerikaanse Tangerine. Onze Sander en Arnoud. Maar ja, ik weet niet of zij ook echt zo eenijdig zijn. Weet jij dat, David?
1: Nee, dat weet ik ook niet.
0: Nee, maar ook in elk geval een tweeling. Een Amerikaanse tweeling. Heerlijke samenzang. Echt lekker nummer.
2: Waar is Bob?
0: Ja, en de appen meer mensen dat ze gisteren hebben, al een noot hebben ingezongen voor het koor. En mensen, ik ben echt trots op jullie allemaal. Ik ga zo even kijken wat de tussenstand is van het koor. Hoeveel koorleden er al zijn.
1: En de noot is hoog.
0: En de noot is hoog.
1: Voor de familie Baba Jans.
0: Absoluut. Ja. 2 jaar, hè. Volgende maand zitten ze 2 jaar binnen in de kerk.
1: Ongelooflijk.
0: Ongelooflijk, ja. Hoe ze het volhouden. Ondertussen gaan wij naar Waar is Bob? Hij is op voor onze pad. Ik heb nog 1 hint voor je te goed en die klinkt als volgt.
3: Echt heel leuk gedaan dit. Op de punt van dit schiereilandje is een soort mega-ei neergezet. Vanuit de barsten in het ei kun je zo het Weidse Haringvliet opkijken. Dus even door de telescoop gluren die hier staat. Zie ik hem? Ja hoor, schitterend toch, zo'n zeearend?
0: Oké, nou ja. Dat waren ze. De 3 hints. Hier moet je het mee doen.
1: Daar moet het mee doen, hè?
0: Ja. En je krijgt van mij 1 minuut of 5 de tijd om door te geven waar jij denkt dat Bob vanavond staat. En speel je mee? Ik zeg het elke avond, maar het is ook nodig. Hou dan ook je telefoon in de gaten, want we vinden het fijn als je opneemt als we bellen. En we zijn geen verkopers. David probeert je niks aan te smeren. Nee. Het betekent gewoon dat je uit die rode hoed bent komen vallen en dat jij... Die op het punt staat die waterfles van de avond van 5 te winnen. Maar dan moet je wel opnemen. Dus ik ben benieuwd.

0: Een nummer over dat masker dat we heel vaak voor de buitenwereld opzetten. Je lacht, maar ondertussen zit er verdriet achter die glimlach. The Track of My Tears van Smokey Robinson en The Miracles.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor het goede antwoord op ons spelletje Waar is Bob? En ik heb Gerdientje aan de telefoon. Goedenavond, Gerdientje.
2: Goedemorgen. Goedenavond.
0: Oh. Is het ochtend, Colin? Vertel.
2: Nee hoor, nee.
0: Is de klok bij jullie nu al teruggegaan misschien, of vooruit?
2: Nee hoor, nee. Gewoon zelf een beetje moe, dat is de reactie. Ja.
0: Heb je hard gewerkt vandaag, of de afgelopen dagen?
2: Nee.
0: Gewoon het leven geleefd?
2: Ja, gewoon.
0: Hey, en ik ben zelf alweer 3 keer nat geregend vandaag. Jij dan? Ben jij nog nat geregend?
2: Vanmorgen met de wandelingen.
0: Oeh, er gaat iets met de verbinding.
2: Oh.
0: Ja, daar ben je weer. Ja. Weet ik alleen nog niet of je bent nat geregend of niet.
2: Niet echt.
0: Nee, gelukkig. Niet echt. Nou, dan kom ik de volgende keer naar Colm toe. Want ik was net droog en hup, omgekleed en weer naar buiten op de fiets. En ja hoor, daar ging het weer. Maar er zijn ergere dingen, toch?
2: Ja, precies.
0: Hey, vertel eens, waar denk jij dat Bob vanavond staat?
2: Dat is in de vogelobservatie Tij in Haringvliet bij Stellendam.
0: Bij Stellendam. Het is een hele mond vol. Het is best lastig.
2: Ja, precies.
0: Ja. En had jij alle 3 de hints nodig of is het al meteen naar de eerste hint?
2: Nee, de eerste meteen.
0: Echt waar? Was jij zo iemand waarvoor... Dan even nu alvast een diepe buiging maken. As we speak, maak ik voor jou even een diepe buiging. Want wij verbazen ons er elke avond weer over dat er altijd mensen zijn die na de eerste hint al een goed antwoord appen. Wat knap, man. Moet het natuurlijk ook goed zijn.
2: Beelden, hè. De beelden. En dan kun je zien en denk van, oh ja.
0: Oh, doe je het zo? Je ziet het gewoon voor je?
2: Ja.
0: Goede tip.
2: Ja, buiten de en dan het ei. Ja. Denk van, oh ja, maar dat moet daar zijn.
0: Oh, oké. Okay. Goede tip. Ga ik volgende keer ook eens proberen. Gewoon met de ogen dicht luisteren en dan het voor me zien.
2: Ja.
0: Maar dan moet het wel goed zijn. Zullen we het eens even checken bij Bob?
2: Ja, doe maar.
0: Hier komt de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... Vogelobservatorium Tij in Stellendam.
0: Ja hoor. Hartstikke goed gedaan, Gerdientje.
2: Ja, mooi.
0: Ja, de waterfles vanavond van 5 komt jouw kant op. We gaan hem opsturen naar Colm. We hebben je gegevens al, dus dat gaat helemaal goed komen.
2: Ja,
0: en heel veel plezier ermee, zou ik zeggen.
2: Ja, bedankt. Ja, okay. Nog veel plezier met de uitzending.
0: Gaat lukken. Ben je een beetje fan van Pink Floyd?
2: Ja hoor.
0: Ja? Dan heb je geluk. Ja, ik heb ze hier klaarstaan. Alles, hè?
2: Goed.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hey, ik heb weer tijd. Dank je wel, Gerdientje. Nog een fijne avond, hè?
2: Ja hoor.
0: Oké. Okay. Doei, doei.
2: Doei.
0: Ja, want het is weer even over 11:30 en dan ben je het gewend ondertussen. Hè? Een lekkere, lange track op de late avond. Nou ja, laat het maar aan deze mannen over. Hier zijn ze. Us and them.

0: Een echte stem voor de late night, Corinne Bailey Rae en Put Your Record On. En dat brengt ons bij...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
2: 2 voor de prijs van 1.
0: Heerlijk. Ik zie jou ook helemaal opleven daar.
3: Ja, lekker toch.
0: Bob Dylan.
3: Bob Dylan.
0: En er is ook veel gereageerd. Mensen houden van Bob Dylan. Dus ik ben benieuwd welke je zo als tweede gaat horen. Maar eerst die eerste, Bob Dylan. Hij werd een belangrijke stem van zijn generatie. Al had hij zelf weinig zin om voortdurend als spreekbuis van die generatie te worden gezien. Kan ik me ook wel iets bij voorstellen. En dat is nou weer typisch Bob Dylan. Zodra je dacht dat je hem begreep, zoeg hij ineens een hele andere weg in. In 1965 zorgde hij voor grote opschudding. Want ging hij in één keer elektrisch versterkte muziek maken. En heel veel fans zagen dat als verraad. Maar het leverde wel mooie platen op. In 2016 kreeg hij een grote eer. Viel hem een grote eer ten deel, kan ik beter zeggen. Hij kreeg de grootste erkenning die een schrijver kan krijgen. De Nobelprijs voor de literatuur. Ik kan me nog goed herinneren dat hij dit kreeg. En daarmee werd officieel erkend, wat wij eigenlijk al jaren wisten... Bob Dylan is niet alleen een geweldige zanger... maar ook een uitzonderlijk tekstschrijver. Nou, je gaat 2 nummers van hem horen. Zometeen hoor je welke jij graag wil horen. Maar eerst deze. I'll Be Your Baby Tonight.

0: Gert naar de NPO Luisterapp en zegt... wat dacht je van een dag lang lange nummers op NPO Radio 5? Ik vind het een goed idee. Ik ga het gewoon voorstellen aan Arjan de Ruiter, onze samensteller. Gewoon een lekkere dag lang, alleen maar 8-9 minuten nummers. Daar kennen we er nog wel een paar van.
1: Iets vanaf 6 minuten?
0: Ja, 6 minuten en langer, zoiets.
1: 6 minuten en langer.
0: Kan ik steeds ondertussen naar de wc?
1: Nee, 5 minuten en langer.
0: Oh ja, daar zijn er heel veel van. 5. Ja, oh ja, tuurlijk. 5 plus. Want onze doelgroep is 55 plus. En dan 5 plus nummers op NPO Radio 5. Samen met de schijf van NPO Radio 5. Nou, we komen er wel, hè?
1: Dat wordt leuk.
0: Hey, dank je wel voor het luisteren. Jij dank, David, dat je er was. Was weer gezellig. Het is weer omgevallen.
1: Was me een waar genoegen.
0: Nou, absoluut. Wederzijds. En dank voor het luisteren. Dank voor alle berichten. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? Lekker blijven luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Als je nog lang geen slaap hebt. En ga je zo meteen wel slapen. Of blijf nog even wakker. Wat je ook doet. David en ik wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè? Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet... er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.

0: en liefde. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
7: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas.

0: En zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
1: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.

0: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea

0: Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: For each

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 11 uur, Jurjen Boekraad bij het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De IND hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphop-legende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te spreken over zijn betrokkenheid bij de dood van Tupac. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Hij ziet Rusland als agressor nummer 1. Dat land voert volgens hem een oorlog met niet-militaire middelen om te voorkomen dat de NAVO militair reageert. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. PSV-aanvaller Perisic miste in de eerste helft een penalty. De Oranje voetbalsters wonnen vanavond wel. In Tilburg werd het 3-0 tegen Hongarije. Omdat de heenwedstrijd al met 8-0 was gewonnen, plaatsten ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië, dat vanavond won van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden.

0: Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: anders doet.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Let's go. De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mijn auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: 4000 euro extra voordeel.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO.

0: vastgoed investeren, zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Dat is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: Middernacht, het is nu woensdag 14 oktober. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel op de longen in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Het zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. Daardoor hoeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon en later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

de wijnvlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

als je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan. In een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies

ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A65 van Tilburg naar 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen knooppunt De Baars en afrit Helvoort een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A65 van Tilburg naar 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen knooppunt De Baars en afrit Helvoort een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 1 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd, na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol bij de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd, na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol bij de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg nu zijn straf te horen. De 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in onder meer interviews te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel op de longen in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort. Maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op hun begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd, na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is